0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het Internationale Energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven. Maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden, die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de Ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon. Ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam. Daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

I and I to everyone.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna een halve kilo. Het juweel is onderdeel van de schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het Correspondents' Dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het Correspondents' Dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Bram Douwes.
2: Ik praat met Nicolette Bartelink, de directeur van Museum aan de A. Hoe was het gesprek, Nicolette?
3: Ik vond het verrassend.
0: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
1: Hier bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
6: Ga nu naar koken en wonen.
7: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
6: Ga nu naar koken en wonen.
7: In het stadshart van Appingedam.
8: Ik heb trek in iets lekkers.
9: Neem de kersen van Oudenbos.
8: Iets zoets.
9: De kersen van Oudenbos.
8: Iets fris en sappigs.
9: Oudenbos.
8: Ja, goed idee. Mmm, fruit van Oudenbos.
10: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
11: Kom eens langs in de Oudenbos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
10: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
12: Radio Noord.
0: Noord en Ommeland.
10: Met Erik Hogeboom.
13: Een hele goede morgen op deze zaterdag in de zomervakantie. Straks is Wieneke voor ons op pad en we gaan naar Schier. En dat is altijd Schier, toch?

0: Coyote Ugly.
1: Wat?
0: Dat was hem, Coyote Ugly. Dat was die, dat gaan ze dansen in de bar en zo.
1: Dat zegt mij ook helemaal niks.
0: 2000 is het, Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Ja, dat is toch een stukje cultuur. Moet je maar eens kijken.
1: Ja, dat zeggen mensen zo vaak tegen mij. Maar ik heb gewoon niet zoveel met films.
0: Nou ja, dat mag ook. Dat mag ook. Goedemorgen op deze zaterdagochtend. Volop in de bouwvakvakantie kunnen we ook al zeggen. Hopelijk heb jij ook een hele fijne vakantie. Misschien al gehad of misschien ben je wel onderweg. Op dat laatste ben ik trouwens wel benieuwd. Misschien ben je op dit moment ergens. Wil je even laten weten waar je aan het luisteren bent?
1: Nou, ik zag al heel veel caravans en campertjes allemaal al vertrekken. Ik denk dat die allemaal richting het zuiden gaan of vertrekken. Je natuurlijk vaak vroeg, zelfs 's nachts.
0: Ja.
1: En ik zag inderdaad allemaal al mensen onderweg. Ik dacht ook, oh, die gaan op vakantie. Of auto's met van die dakkoffers en zo.
0: Ja, dat is leuk. 053-188-288. Stuur ons even een appje met een foto of een videootje als je onderweg bent. Of misschien ben je op vakantie. En laat ons dan even weten, waar ga je naartoe? En blijf je Radio Noord natuurlijk een beetje luisteren. En waar ik ook wel benieuwd naar ben, als je al er bent of bent geweest, wat zou je eigenlijk wel mee terug willen nemen naar Groningen en wat absoluut niet?
1: En dat bedoel je qua spullen of qua...
0: Nee, gewoon van op je locatie. Dat je denkt, nou, dat weer, dat was hier wel heel fijn. Dat zou ik in Groningen ook wel willen.
1: Of zet Rome maar op de plek van de stad.
0: Ja, bijvoorbeeld. Of dat Pantheon is misschien wel mooi. Maar en tegelijkertijd ook. Misschien erger je je heel erg aan de wegen in België, om maar iets te noemen.
1: Ja, dat kan en snel.
0: Dat zou ik niet willen in Groningen. Nee, stuur het even mee. 050-3188-288. Zijn we heel benieuwd. En het is ook altijd heel leuk als we een nieuwe collega hebben. Zeker in deze zomervakantie. Heel fijn dat ze er is. Wieneke Dijk de komende 3 weken voor ons op pad bij Noord en Ommeland. Vandaag haar eerste dienst. Goedemorgen, Wieneke.
2: Mooi, Erik. Goedemorgen.
0: Goeiedag, Heem. Ja, je hebt al heel wat dingen gedaan in Oost-Groningen. En bij de TT.
2: Ja, klopt.
0: Dat is leuk.
2: Ja, dat is sensatie. Maar ja. Sensatie hebben we hier ook in Groningen, Erik.
0: Nou, ik ben heel benieuwd, want jij gaat, je bent op pad met een grunnige kauk.
2: Ja.
0: Wat best.
2: Nou, ik sta al op de Grote Markt, want er is hier vandaag ook van alles te doen. De Red Bull District draait en ik zag een meneer met zijn fiets. Die zat al stiekem even tussen de hekken te gluren. Goedemorgen, meneer.
3: Goedemorgen.
2: Wat bent u aan het bekijken?
3: Eigenlijk om te kijken wat er allemaal gebeurt. Hoe het eruit ziet. Gewoon nieuwsgierigheid.
2: En zo vroeg op de morgen?
3: Ja.
2: En wat maakt dat?
3: Lekker rustig.
2: Lekker rustig. Gaat u dan vanmiddag ook kijken?
3: Nee, dan wordt het mij te druk. Ik heb last van mijn voet. Dus dat ga ik allemaal niet redden.
2: Oh, maar zo maakt u het dan wel even mee. Dan kunt u het even zien.
3: Absoluut, ja.
2: En hoe had u hiervan gehoord?
3: Gisteren van mijn dochter. Die had dat gezien op Facebook of zo, ik veel.
2: En kon je ook wat zien nu tussen de hekken door?
3: Niet zoveel, maar je mag het terrein niet op. Je wordt gelijk tegengehouden. Dat is eigenlijk een beetje jammer.
2: Ah, u probeerde toch een beetje stiekem, zag ik.
3: Absoluut.
2: Wat heeft u op de planning staan vandaag?
3: Ik denk lekker in de tuin, lekker genieten van mooi weer.
2: Ja, wat mooi weer vandaag, hè?
3: Ja, toch?
2: Ja, want als u dan niet hier bent, zit u in de tuin. Gaat u dit dan wel bekijken misschien met de livestream? Of?
3: Ik denk het niet, nee.
2: Nee. Nee, andere dingen doen. U heeft ook een mooie fiets bij u, de Sparta zie ik hier. Fietst u veel?
3: Ik probeer elke dag te fietsen.
2: Elke dag?
3: Ja.
2: En dan voorkeur voor ochtend, middag, avond?
3: Maar niet zoveel uit.
2: Nou, dat is lekker makkelijk, ja. Ja, nee, ja, prima. Goed, als we de luisteraars van Groningen eens moeten vertellen, goedemorgen, wat zou u dan zeggen tegen iedereen hier in de provincie?
3: Kom lekker naar Groningen toe, het is zeker de moeite waard. Leuke stad. Ja, kom gewoon, ontdek het zelf.
2: Nou, dat vond ik zo'n mooie reclame.
3: En ik zou ook nog even gaan kijken volgende week in het Onlanden. Want daar ben ik gisteren ook geweest, waar ze bezig met de opbouw van de tentoonstelling. Dat ziet er echt al mooi uit.
2: Dat is een goede tip, Jan. En omdat je zo'n goede tip geeft, hebben wij voor jou op deze vroege morgen de enige echte grunnige kaart.
3: Mijn lunchpakket.
2: Ja, lunchpakket.
3: dankjewel.
2: Alsjeblieft, geniet er lekker van.
3: Gaan we zeker doen.
2: Voor vanmiddag in de tunen.
3: Helemaal goed, dankjewel.
2: Ja, lekker genieten. Okay. Nou, je hoorde het, Erik. Het wordt wat.
0: Ja, het wordt wat. En zo'n grunnige kook als lunchpakket. Nooit echt helemaal verkeerd, lijkt me. Wel een stevige lunch, hè? De buik wel vol van. Wieneke, dankjewel daar op de Grote Markt. Waar vanmiddag met allerlei stunts op fietsen gedaan gaan worden. Zal wel druk gaan worden. Straks naar Schier, nu eerst Rick Astley. Never Gonna Give You Up.

0: Zeeze Scheringa, Blauw Mijn Lijve, schat. Misschien ja, is het nog een tipje voor vandaag. Een bloemetje erbij is nooit mis. Zit je nu aan je ontbijt en denk je, wat ga ik doen met dit prachtig mooie weer zo in de zomervakantie? Een bezoekje aan Schiermonnikoog is natuurlijk altijd mooi. Maar daar is vandaag ook de tweede editie van het festival aangestrand. Het noordelijkste festival van Nederland wordt het ook wel genoemd. Het is opgezet door een grote vriendengroep en één daarvan heb ik aan de lijn, Merle Mooie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, is dat uniek een festival voor Schiermonnikoog?
1: Ja, voor Schier wel. Je hebt op alle andere Waddeneilanden natuurlijk Madness en Oerol. Er zijn ook wat grotere eilanden.
0: Mm-hmm.
1: Maar op Schier is het niet vaak dat er zoiets op het strand te vinden is.
0: Ja, en je noemt al een paar andere bekende namen. Onder andere natuurlijk Madness. Maar Oerol is ook heel bekend. Is dit ook zo'n soort festival? Waar moet ik het mee vergelijken? Wat is het te doen?
1: Nou, het is nu nog heel klein hoor. Want het is de tweede editie. En we zijn allemaal eigenlijk geen professionele festivalopzetters, zeg maar. Maar we vinden het gewoon heel leuk. Dus de muziek varieert ook heel erg. Want ja, eigenlijk zijn alle artiesten vrijwillig. Dus onze eigen vrienden die draaien vanavond. En andere vrienden met live muziek en bandjes. Het is vooral heel klein en knus en gezellig. Iedereen is welkom eigenlijk.
0: Ja, en het is dus een gratis festival. Kan dat dan ook omdat jullie het zelf doen?
1: Ja, eigenlijk wel. We zijn hier al maanden mee bezig met voorbereiden. Elke woensdag vergaderen. En nu is er een hele grote groep vrienden gekomen. Echt wel met 30, 35 man zijn we. Die allemaal bardienstjes doen en andere shifts doen voor de planning. Dus daardoor is dat wel mogelijk, ja.
0: Ja, en hoe kennen jullie elkaar allemaal zo? Want het is best een grote groep.
1: Ja, klopt. Nou, die komen ook overal ergens vandaan eigenlijk. Zelfs uit België. We zijn er een groepje. Maar ik ben hier eigenlijk gekomen toen ik op Schier, toen ik 17 was. En ook voor het eerst seizoenswerk gedaan. IJsjes geschept. En toen heb ik hier op het eiland mensen ontmoet. En nu is het eigenlijk een grote vriendengroep van mijn vriend en mij. En mijn vriend komt weer uit Zeeland. Dus daar komen de Belgen dan weer vandaan.
0: Ah,
1: dus ze komen overal vandaan.
0: Ja, het is de tweede keer dat jullie dit organiseren. Hoe was het toen vorig jaar dan?
1: Heel leuk. Ook wel lastig. Want ja, er gebeuren altijd dingen op zo'n dag wat je niet voorspelt. En ook omdat het gratis is, verkopen we geen tickets of zo. Dus je weet nooit hoe druk het is. Dus vorig jaar was het bier op om 22:30 s'avonds.
0: Oei. Ja.
1: Nou ja, dat kan natuurlijk eigenlijk
0: nee.
1: Niet. Dit jaar gaat dat sowieso niet gebeuren. We hebben genoeg bier. Maar het was heel leuk, maar het is ook wel veel geleerd, zeg maar.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou ja, dat leerpuntje, dat zal jullie in dank worden afgenomen. Het is vanaf 1:00 s'middags tot 12:30 s'avonds. Waar is het ergens op Schier?
1: Einde van de Badweg, als je het strand op loopt naar rechts. Bij Bike Quiz op Schier op het strand.
0: Ja, en we hopen natuurlijk op een doorslaand succes. Iedereen die dit op dit moment nog luistert en denkt, oh, ik heb vandaag niet zoveel te doen. Kun je ook nog wel ergens blijven slapen bij jullie? Want je hebt natuurlijk wel te maken met boten ook. Je moet eventueel weer terug als je nergens kunt pitten.
1: Ja, klopt. Dat had gekund. Want we hebben 3 slaapzalen waar bezoekers dan kunnen blijven slapen. Maar die zijn vol helaas. Dus als je wil komen, dan kan je nog een dagje komen. Of je kan misschien een tentje meenemen op de camping. Om te blijven slapen. Maar in onze slaapzalen, dat kan helaas niet meer.
0: Nou ja, en je zei het net al. We willen misschien wel net zo groot worden als Madness. Wat is daar nog voor nodig bij jullie? Want de Madness is op Ameland, voor de duidelijkheid. Het is best wel groot.
1: Nou ja, het zijn ook een beetje dromen wat wij nu af en toe zeggen. En ja, het hoeft niet dat dat echt zo gaat gebeuren. Want Schier is ook een heel ander eiland. Natuurlijk veel kleiner. Helemaal niet per se een festivalsfeer. Maar wij vinden het wel heel leuk als we dit kunnen blijven doen. En het beter kunnen maken. En ja, gewoon een leuk festival kunnen blijven neerzetten.
0: Nou, het weer zit in ieder geval mee vandaag.
1: Ja, dat is heel fijn.
0: Yes. Hey Melle, heel veel plezier. En heel veel succes ook. Geniet van de dag.
1: Dankjewel, jij ook.

0: Lekkere deuntjes op deze zaterdagochtend. Casey en de Sunshine Band, Give It Up, hier op Radio Noord. Hoor je straks wat er allemaal gebeurd is in stad en ommeland. En er is wat, jawel, uit de lucht komen vallen.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
1: En nood wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden...
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Het is 8:30 geweest. 8:01 om precies te zijn. Laten we eens kijken wat er allemaal gebeurd is in Groningen. Goedemorgen, Fleur Rooster.
11: Goedemorgen. Op verschillende plekken in onze provincie was gisteravond rond 10:30... een vuurbal aan de hemel te zien. We kregen meldingen binnen uit Sappemeer, Oldenzijl, Groningen, Kolhol en Appingedam. Volgens een satellietdeskundige van de TU Delft ging het om een satelliet van SpaceX van Elon Musk. Veel mensen zagen dit bijzondere fenomeen in de avondschemering dus. Ook was er nog minutenlang een dampspoor in de atmosfeer te zien. Volgens de deskundigen zijn de brokstukken waarschijnlijk helemaal verbrand. Een ernstig ongeval gisteravond bij Oldenhoven. Een motor- en lijnbus kwamen met elkaar in botsing. Dat gebeurde op de kruising Barnwerderweg met de Boventilsterweg. De bestuurder van de motor raakte ernstig gewond. Er werd onder meer een traumahelikopter ingezet. In de lijnbus zaten op het moment van het ongeval geen passagiers. FC Groningen speelt vanmiddag de 1-na-laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding. Op de Lange Leegte in Veendam is het Griekse Volos de tegenstander. Gisteren oefende de FC ook. Met voornamelijk jeugd- en reservespelers werd met 0-4 van FC Volendam verloren. Tot groot ongenoegen van spits Niels Eggens.
12: Je wil gewoon elke wedstrijd winnen, hè? Vandaag ook. Als je dan op pijnlijke wijze 4-0 eraf gaat, dat is gewoon dat is heel vervelend.
11: Vanmiddag zal FC Groningen in een veel sterkere opstelling aantreden. Aftrap aan de Lange Leegte is om 3:00. Dan nog het weer. Vandaag veel zon. Het wordt rond de 25 graden met matige wind. Later in de middag is er kans op een verdwaalde bui. Morgen waarschijnlijk iets meer regen met mogelijk hagel en onweer. Ook is er zon en een krachtige wind. Het wordt dan rond de 20 graden.
13: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde... voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel... uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
14: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn hardie. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij Menardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij Menardi. Dat is puur genieten.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
18: Raamdecoratie op maat gemaakt.
19: Tim weg.
18: Eigen productie- en montagedienst.
19: Tim weg.
18: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Tim weg. Kijk op timwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
20: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.

0: Grande, Undecided hier op Radio Noord. Lekkere zaterdagochtend. Ja, en dan zul je toch vandaag maar wakker worden met misschien een hele opdracht voor de boeg. Want vandaag is de tweede dag van een spektakel op de Grote Markt. De beste mountainbikers van de wereld maken sprongen van zo'n 10 meter hoog en 15 meter ver. En vanmiddag gaat het weer los. En ik zei al, ja, dan moet je wakker worden en daar maar net zin in hebben. Het is niet aan mij besteed. Wieneke, jij staat op de Grote Markt. Zou jij dat dan wel doen,
1: nou,
0: die sprongen?
1: Ik sta nu midden op zo'n sloop. Ik leer mijn dochter net fietsen, maar ik durf dit niet, hoor.
0: Nee, dat snap ik wel, Ik doe het je niet na. Maar nee. Oké, wat gebeurt er allemaal?
1: Nou, ik sta hier bij Desmond. Desmond, hoe was de voorbereiding en hoe voelt vandaag?
2: Ja, het is matchday noemen ze dat toch in de rest van de sporten. Zaterdag aangekomen. Tot nu aan het bouwen en opbouwen en trainen en alles veilig krijgen gehad. Ja, je ziet het. Het is stil. We zijn er eigenlijk wel klaar voor. Dus we gaan nog een klein stukje trainen straks en dan mogen we beginnen.
1: Spannend, want hier hebben we in de stad natuurlijk al een beetje mooi kunnen kijken wat er allemaal gebeurt. Je hoort de reuring al, maar iedereen stond een beetje veilig achter de hekken, hè?
2: Ja, zeker. Kijk, er gebeurt altijd nog een hoop. Er zijn een productie van over 100 mensen. Dus die zwarte hekjes die eromheen staan, hebben we hier en daar omgewisseld door de week door doorzichtige. Dan konden we al stiekem een beetje meekijken. Zometeen gaan de zwarte hekken weg. En dan kan je ook daadwerkelijk midden in de actie staan. Dus ga dat ook zeker doen.
1: Ja, hartstikke leuk. En je hebt verschillende rijders hier aanwezig. Waar komen ze allemaal vandaan?
2: Wat hadden we nou gezegd in de rijdersbrief? Volgens mij hebben we uit elk continent mensen laten vliegen. Er is alleen niemand uit Azië gekomen.
1: Nou, en ook vrouwelijke rijders.
2: Jazeker, de zes beste.
1: Ja, en hoe word je nou een beste rijder?
2: Oefenen. Dat is een hele selecte groep. Dat zien we, want ze komen van over de hele wereld. Bij de vrouwen, de sport die pas eigenlijk later ontwikkeld is. In het Crankworx verhaal, dus dat is de competitie waar wij nu een onderdeel van zijn, doen zij pas 3 jaar mee. Rijden ze ook pas eigenlijk de laatste 2 jaar volledige courses. Dus hetzelfde als de mannen rijden. Wat mega vet is, want ik kan het nu heel eerlijk zeggen, ik heb ze hier zien fietsen en ik dacht altijd dat ik best goed zelf kon fietsen. Maar die zijn allemaal echt stukken beter. Dus dat is heel cool om te zien, dat ze hier ook samen mee gaan doen. Die zijn elkaar ook lekker aan het pushen. En ja, we moeten dit doen. We moeten ze samen laten rijden, want dan zie je dat hoe snel alles groeit aan alle kanten.
1: Ja, dan kun je ook beter leren van elkaar, kan ik begrijpen.
2: Ja, en we hebben hier ook gezegd, trainen, we zijn één groep. Dus we gaan ook samen mannen en vrouwen samen trainen. En dan zie je dat ze samen optrekken en elkaar over bult heen gooien. Ja, dat is wat we moeten doen.
1: En hoe is de sfeer nu, of de spanning eigenlijk voor vandaag? Wat kunnen we verwachten?
2: Nou, ik ga direct hierna naar de rijdersbriefing toe. Dus dan zullen we de spanning zien. Ken die jongens en meisjes een beetje. Dat is eigenlijk altijd heel gemoedelijk. Iedereen wil gewoon dat ze het allemaal goed doen. Je zult wel de concentratie straks gaan zien, de focus die nodig is om dit te rijden. Wat ik gisteren nog even snel van de laatste trainingen heb gezien, is dat als ze dat gisteren al deden, gisteren hebben we al World's First trucjes gezien, dus wat nog nooit gedaan is, dan kon vandaag wel eens vrij spectaculair worden.
1: Ja, super. En als we bezoekers zijn, hoe laat moeten we hier zijn?
2: Vanaf 2 uur begint het programma en we kunnen er vanaf 1 uur in. Dan zijn de hekken weg. Dus ja, als je het mooiste plekje wil, zou ik proberen een beetje rond 1 uur hier te zijn.
1: Nou, je hoort het. 1 uur hier, Grote Markt. Moet je zijn.
0: Nou, ik ga er vanmiddag wel even naartoe. Ik heb daar wel zin in. Ik fiets er dagelijks ook door het centrum. En het zag er echt al wel bijzonder uit. Prachtige plaatjes ook zo met de Martini-toren. En dan die jumps ervoor langs. Dus dat gaat helemaal goed komen. Mocht je daar naartoe gaan, heel veel plezier. En Wieneke, dank je wel. Jij gaat natuurlijk weer verder. Wij gaan ook verder met goede muziek. Barry Manilow. Zomerse klanken. Want we gaan naar de Copacabana.

0: krijg je bij deze plaat altijd zo'n loveboat gevoel. Ga je een beetje terug in de tijd, hè? Barry Manilow, de Copacabana. En ja, is het ook de Copacabana in Groningen? Hama, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, dat wordt het misschien wel volgende week,
0: ja,
1: hè?
0: Daar zag er nog zonneschijn hier.
1: Ja, ook dat. Nou, in volgende week een podong met waarschijnlijk zover de provincie in Datte Groningen op het thermometer.
0: Touw
1: nou, die begint er weer horig op te likken, hè?
0: Ja, touwheem, dat is warm.
1: Ja, dat is waar, maar dat is wel echt vakantieweer. Kijk, afgelopen week was het nooit echt slecht. Maar ik kreeg er nou nooit echt vakantiekriebels van.
0: Nee,
1: 24 tot 30 graden met elke dag heel veel zon. Toen kreeg ik vakantiekriebels van. Alleen dan ging ik, maar was ik regen hebben op Sint-Tiet ook nodig. Ja, en dat zit er voor alleen nog muiden in. En daarom blijft het gewoon weer een lange periode met sowieso wel weer een, zoals nou niet, een week dreug weer. Ja, en die temperaturen die Dobby oplopen, ja, dan verdampt er ook tonen aan. Dat 3 mm bijvoorbeeld in Roodschaal, wat augustus weer verdampt is. Met 6,5 uur de zon werd uiteindelijk toch nog 23,5 groot. Op dit moment onbewolkt, 19 graden en 18 kilometer zich. Wolkbank de zon erbij, 17 graden op dit moment in de Visvliet, augustus 23 graden. Op dit moment, nou, nu voor wat zon, 14,5 graden en er start een zwakke zuid-zuidoostelijke wind. Nou, verdoog, ja. De zon die gaat gauw de best dan, deur al gauw de best. En de loop van de dag en verschijnt er ook wel wat bewolkt. Stolpenwolkjes en de wind zuidwest, loopt de noordwest, motor tot vrij kracht opbrengt 23 tot 27 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht volgen een aantal buien met 16 tot 18 graden als minimum. In muiden trekt verspreid over de provincie buien. In de loop van de dag in het oosten van de provincie een kans op wat onweer. Maar toch is er ook wel ruimte voor de zon en de motor tot krachtige west-zuidwestelijke wind. Gaan we toch weer terug met 19 of 20 graden. En op middag verdwijnen de buien. Maandag droog, 20 tot 22 graden. Dinsdag regelmatig zon. Verdere provinciën 27 graden. Woensdag volop zon, 31 graden. En ook op donderdag vrij zonnig, hoog zomerse temperaturen van 29 of 30 graden.
0: Oh, de korte boxen kan weer uit de kast.
1: Ik heb hem er nog nooit in, hoor.
0: Oh, joh, is zo.
1: Ik loop toch wel heel vol in de korte boxen.
0: Oh, ja. Optimist best ook.
1: Ja, heerlijk.
0: Hey, bedankt, hè.
1: Goed zo.
0: Mooi.

voor in de bende en de participanten. Die blijven lekker in Groningen. Waar ben jij op dit moment op vakantie? Ga je al op vakantie? Of ga je nog? Of ben je al geweest? Laat het even weten. 050-3188-288. Stuur even een appje. Met misschien

0: Something Good, Ilse de Lange. Uit Almelo, kan ik die ook een keer nuttig inzetten. Handig, hè? Ja, Nadesh, goedemorgen. Ja, we zeiden net al, op vakantie, hè? Dat kan natuurlijk ook gewoon in Nederland. Maar heb jij trouwens al de vakantie gehad, of niet?
1: Nee, ik heb hem na vandaag 2 uur.
0: 2 uur?
1: Ja, na 2 uur.
0: Oh, sorry, na 2 uur heb je... Waar gaan we naartoe?
1: Ik ga naar huis.
0: Oh, nou, ja.
1: Ja, ik blijf ook thuis dit jaar.
0: Ja, dat is ook lekker.
1: Ja, misschien wilden we in de herfstvakantie nog weg. Maar we hadden allebei niet echt iets waar we heen wilden. En we hebben ook 2 honden en een kat en een konijn. Dus ga daar ook maar eens overal oppas voor vinden.
0: Ja,
1: dus
0: dat is...
1: Voordat je op vakantie bent.
0: Mooie goede buren hebben.
1: Nou ja, en die honden moeten dan ergens heen waar ze dan nou ja, plek hebben. Nou, de pensions zitten vol. Dan moet ik ze vaak uit elkaar halen. Gaat de een bijvoorbeeld naar een maatje, die kan daar heel goed mee. De ander moet dan naar mijn schoonmoeder. Ja, dat is altijd gedoe.
0: Ja, dat snap ik ook wel weer. Nou, dan is het, zoals Hama altijd zegt, Tuinesië.
1: Precies.
0: Dat is misschien een expeditie.
1: Balkonië.
0: Balkonië, precies, ook mooi. En we deden net even een oproepje van... Hey, als je nu op vakantie bent of je bent net geweest... misschien ga je nog wel, laat het even weten. 050-3188-288. Even appen en laat ons ook weten of er misschien iets leuks was op vakantie waarvan je zegt, nou, dat zou ik ook graag hier in Groningen wel willen zien. Of misschien juist helemaal niet. Wat komt er al binnen, Nadesh?
1: Nou, Joke die appt, het was heerlijk. Goedemorgen, dit was 3 weken terug. Mijn uitzicht op het strand van Kos. Het enige wat je ziet is een strak blauwe lucht, zee, strand, een paar voetjes met waterschoentjes eraan, onder een parasol. Ja, dat is wel jaloersmakend. Inmiddels is Joke wel alweer thuis, maar ze zegt in Eesterveen is het ook mooi hoor.
0: Dat is natuurlijk ook zo. Ik bedoel, we wonen in een prachtig gebied hier in het noorden, helemaal in onze prachtige provincie. Maar ja, je gaat ook niet voor niks op vakantie. En daar kun je dingen zien die je hier niet kunt zien. Zoals bijvoorbeeld hele grote bergen of diepe dalen. Nou, diepe dalen, die hebben we hier ook af en toe wel eens. Maar dan daadwerkelijk dat je ze naar beneden kunt kijken. Wat dat betreft nog wel net iets anders is dat. Hè? Laat het maar weten. 050-3188-288. Muziek!

0: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
1: bij RTV Noord.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer van minder. Simpel.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 9 uur.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondence dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens zijn speech. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien. Dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
12: Ga nu naar Koken en Wonen.
11: In het stadshart van Appingedam.
13: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
14: En het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
15: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park. Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
16: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
17: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
16: Check werkerbijwagenborg.com.
18: Wissel touw aan naaien uw doorging. Wie Damstra service en onderhoud grun, wens op Zuid nog gemotiveerde collega's in de installatie techniek. Wilst u waar in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel staat? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
16: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
18: Kost u onze team in gun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
19: Radio Noord.
20: Noord en Ommeland.
21: Met Erik Hogeboom.
22: Goedemorgen, straks een vakantieganger aan de telefoon. Maar waar is die Groningen precies? We proberen te...

0: UB40 op Radio Noord. If it happens again. Ja, je komt zo wel echt een beetje in die zomerse vakantiestemming. En dat is niet zo gek, want het is natuurlijk zomervakantie. Veel Groningers trekken erop uit. Daarom bellen we iedere week met een vakantieganger. Waar diegene zit of heen gaat, weet ik dan van tevoren niet. En dat proberen we aan de hand van een aantal vragen te achterhalen. Aan de lijn heb ik vandaag Marieke Jonker uit Oudeschip. Goeiedag, Heem.
1: Ja. Goeiedag Erik, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, we moeten het dus nog niet verklappen, hè, dus ik ga proberen te raden. Wat zie jij op dit moment een beetje?
1: Oeh, ik zie zon, wegtrekkende wolken. Ik zie hoge naaldbomen. Ik wist niet dat dat kamerdennen waren. Ik dacht dat die alleen maar in huis stonden. Ja. Ik zie heel weinig tenten. Ik voel een heel klein drupje. Oeh, heb dus ik net ook gevoeld. Maar het, ja, ik blijf er gewoon bij buiten staan.
0: Okay, en dus, hoe ben jij naar de vakantie gegaan, Marieke? Is dat met het vliegtuig of met de auto?
1: Met de auto,
0: De auto, oké. Okay, dus dat is alweer. En het is dus ja, rond de 20 graden. Dan denk ik niet dat je in Zuid-Europa per se zit. Ben je, want het is daar. Hoe warm wordt het overdag?
1: Nou, gisteren was het hier toch wel 31 graden.
0: 31, oké. Okay. Dat is dus toch nog wel stevig, ja. Naaldbomen, ja. Nou, dat is dan niet Zuid-Europa. Misschien meer een beetje op onze hoogte. Als je dan wat gaat doen, hoe ziet zo'n dag eruit?
1: Nou, even rustig opstaan, ontbijten, koffie drinken. En kijken van waar zullen we eens gaan wandelen. Of gisteren zijn we naar een stadje geweest waar een hele grote markt was. Dat was heel erg leuk. En dan moet je dan toch ook wel voor 11 uur zo'n beetje zijn. Dan heb je nog een uurtje om er rond te lopen.
0: Ja. Maar dit is allemaal wel. Dat kan overal zijn. Is het qua taal? Ja. Is het makkelijk?
1: Ja. We komen hier al jaren.
0: Ja, oké. Okay. Maar kan de gemiddelde Nederlander ook in deze taal?
1: Oeh, dat weet ik niet meer. Dat zou ik niet kunnen zeggen. Ik heb zelf gewoon een grote voorliefde voor de taal. Dus ik weet niet wat de gemiddelde Nederlander... Dat zou ik echt niet weten, nee.
0: Wat is je mooiste woord in die taal?
1: Oh, moet ik even nadenken. Want als ik dat verklap, dan weet je het meteen.
0: Ja, ik probeer een beetje natuurlijk. Zo moet dit ook gaan, toch? Ja, een mooi woord.
1: Ja. Een mooi woord. Naturellement.
0: Ik denk dat ik nu wel redelijk de richting weet. Ik denk dat je zit dus in Frankrijk.
1: Ja, klopt.
0: Ja, het zou natuurlijk ook België kunnen zijn, hè? Dat zou kunnen.
1: Ja.
0: Nou, laat ik dan gelijk ook met de actualiteit beginnen. Want in Frankrijk speelt van alles op dit moment rondom bosbranden. Ja. Vooral in de buurt van Bordeaux. Heb jij daar mee te maken?
1: Nou, eigenlijk niet. Maar ik moet zeggen, toen wij een uur geleden opstonden... toen hing er echt een rookwalm eigenlijk wel even over de camping. Dat mag ik nou wel zeggen, toch?
0: Ja, ja.
1: Maar die is inmiddels weg. En nou ja, we hebben echt 3 spetjes gehad of zo. En ja, we weten eigenlijk niet op welk weerbericht we moeten vertrouwen. Op die van de Nederlanders of van de eigenaren hier van de camping... die zeggen van het gaat vanmiddag los.
0: Ja. Voor mijn beeld, Marieke, waar zit jij dan ook in de buurt van Bordeaux? Waar ergens in Frankrijk zitten we nu?
1: Nee. Toch wel in Midden-Zuid. Het heet Limousin, dat is de regio. En wij zitten in de buurt van Stornac, bij een mooi park heet dat, hè? Park Nationaal. En het is hier verder gewoon prima te doen. Het is wel droog. En je let natuurlijk wel op. Maar het is wel zo dat we onze plannen om door te gaan naar Spanje... die zetten we maar even in de ijskast.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, het is heel droog in Zuid-Europa.
1: Ja.
0: Sicilië is ook heel slecht. Spanje, daar gebeurt heel veel. Frankrijk dus ook. En ook code rood situaties natuurlijk gehad met het weer helemaal in het zuiden. Dus ik snap wel dat je die kant wat minder opgaat. Hoe lang duurt je vakantie in zijn geheel nog?
1: Nog 2 weken.
0: Oh, lekker hoor.
1: Ja. Ja, en als je dus zuidelijker gaat, dan moet je ook weer verder weer naar het noorden. Daar doe je dan ook weer langer over. Dus dan zit je, maar gewoon hier blijven. En dan, we hebben het hier echt heel erg lekker. Het is een hele lege camping. Mensen zijn net begonnen. alle campinggasten zijn welkom. Dus ik zelf vanochtend mogen misschien wat langer blijven. Ja, graag. Dus ik denk dat dat wel goed komt.
0: Dat zit wel goed, Marieke. Nou, dankjewel. Ja. Bedankt voor het spelletje. Je hebt het best wel goed even nog geheim gehouden, hoor. Het was geen makkie.
1: Nou, gelukkig.
0: Ik dacht, die gaat naar Zweden of zo, weet je wel. Die kant op. Ik zag naaldbomen en zo. Maar het woordje gaf het wel weg. Ja, dat is waar.
1: Ja, precies. Ja.
0: Geniet nog even van je vakantie, Marieke.
1: Ja, dankjewel. Gaat wel lukken.
0: En snel weer naar Oudeschip over 2 weken, hè?
1: Ja.
0: Oké. Mooi, mooi. Ja,
1: bedankt. Veel te zien. Doeg.
0: Dank je. Hoi.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Dit is deze week Gronings Goud.
2: Samsland, Dada Dansen.

0: Semsland, wat een heerlijk lekker plaatje. Gronings Goud deze week. En die gaan we nog heel wat vaker horen. Dus het is weer zaterdag, Meun. En dan is ook altijd een boswachter de bie. Jaap Kloosterhuis, goeiedag.
1: Ja, mooi Erik.
0: Mooi, al goud.
1: Ja, best hartstikke goed. Ja, zo verkant hij, dus dat had hij moe.
0: Ja, ik zag die gisteren nog op tv bij Noord van Dorg.
1: Ja.
0: Dat was iets minder nice.
1: Ja, maar goed. Ach, nou ja, zo van een ding. Ja. Even met de klap schudden en weer duur.
0: Ja,
1: even
0: voor de duidelijkheid. Dat ging over de, het centrum en de winkel. Daar moet sluiten.
1: Ja, ja, dat is, doe ik er wel op. Ja, daar, goed. Het centrum blijft open en dat is het belangrijkste. Wie vertelt met mijn koor en ik allemaal groeg, wie vertelt groeg over de natuur en waarom het zo belangrijk is.
0: Ja. En door ging het vandaag ook over.
1: Precies.
0: Planten die 's nachts bluien.
1: Precies. Er zijn een aantal planten die bluien 's nachts. En ik was een zetje geleden was ik op pad met een journalist voor een artikel over lichtvervuiling. We zijn ook Dark Sky Park. Dus we luiden zo'n beetje in de schemering laten we door het park in. En, of door bij ons centrum door zo. En we hebben ook een nachttuin. En daar zitten onder andere tuinersbloemen. Ja. En ik zei, nou, die bluiden s'nachts, daar is een hoed van uurt. Dus ik dacht, van nou, misschien ben er wel meer mensen die dat mij wel in de toren daarover vertellen.
0: Ja, want die, waarom bluiden die s'nachts, Jaap?
1: Ja, tuinersbloemen zijn nooit anders, hè. Die bluiden als de zon ondergaat. Er is bijvoorbeeld ook kamperfoelie, dat is ook wel een bekende. En er zijn er van meer soorten, maar de kamperfoelie en tuinersbloemen, dat zijn de bekendste, zeg maar. En die bluiden dus juist s'nachts. Waarom? Ja, dat is een gok natuurlijk, waar ik niet precies, maar het idee is dat ze dan geen concurrentie hebben. Want die worden juist bestoomd dan door insecten die ook nachtactief zijn. Dan hebben ze misschien een grotere kans op bestuiving, want door gaat het dan gewoon die blauwen, die lokken dus insecten, zodat zij die stuifmeel oppakken en dan door een andere blauwvlaging en door de stuifmeel weer achterlaten. En dan is er bevruchting en sploos van, zeg maar. Ja. En nou hebben ze s'nachts, die hebben ze nog niet zo gek vol aan kleur. Hè, die kleurige blauw, ze zijn wel al mooi geel, hè, die tuinersblauw. Maar net als een kamperfoelie, die tuinersblauw die scheiden een geur af, wat enorm aantrekkelijk is. Die roepen lekker, hè. We hebben kamperfoelie ook, tuinersblauw ook. Die roepen lekker zo in de oom. En die geur, dat trekt die insecten aan. En ze maken een beetje nectar onderin die bloemkelk, maken ze een klein beetje nectar aan. En daar komt die geur vanaf. Dus door komt die insect naar boven. En door gaat die insect om. Die insecten interesseert het verder nooit zoveel dat ze deelnemen aan die bestuiving. Maar dat is dus eigenlijk een truc van die planten. En het mooie van die tuinersblauw is, dat is soms heel snel, eigenlijk binnen een minuutje, gewoon ze open. Dus is er nog een gruine knop en die kelkblootjes die barsten dan pol net open en die boeken net naar beneden. En dan komen die gele kroonblootjes eruit en die vallen zich allemaal uit. En dat is, dit is gewoon ook kijken, dus is dat gebeuren. En dan bluiden de hele nacht en de volgende dag, dan staaft dat weer af, dan verschrompelt dat blad, dat dreugt uit. Blad, blanke valt er vanaf. En als die bevruchting plaatsvond met, dan ontstaat er een bevrucht zaaddoosje. En de volgende dag, dan eventjes één etage hoger, weer of alweer nijpoblam. En zo geruurt hij langzamerhand bij die steel omhoog. En dan als de bluitiet voorbij is, dan zit er allemaal knopjes aan. En dan dreugt hij uit. Dan wordt een beetje broenig, een beetje holterig. En dan riept dat soort dus in die zoordeusjes. En wordt uiteindelijk dus door de wind verspreid. Het is een hele bijzondere manier, zeg maar, van voortplanting.
0: Ja, dus niks met de zon te maken.
1: Nee, nou ja, uiteindelijk dat ze over daar huidreuk, dat wel natuurlijk. Maar het bevruchten van die tuinvlam, dat vinden ze s'nachts plots. En ik was vorige afgelopen week ook nog bij de Noord voor een onderwerp over invasieve exoten.
0: Ja,
1: en
0: mooie,
1: toen had ik zo'n verhaal over dat er probleem exoten ben, dat ben een zogenoemde invasieve exoot, maar ook exoten waar mij zo'n punt is. En toen schoot niet zo gauw niks te binnen, maar die tuinersbloem is er een voorbeeld van.
0: Oh.
1: Die komt oorspronkelijk uit Amerika en die is in 1616 nog waar is die in Padua aankomen. En vandoor u langzamerhand verspreid over Europa. En het grappige is, daar is een connectie met Padua, maar die tuinersbloem zijn noem komt van de heilige Sint Antonius van Padua. Dus dan is de cirkel weer mooi rond. En hij had trouwens alleen in Nederland maar zo. In allerlei boeken had hij volgens de Latijnse noem. In Duitsland, in Duitsland Eunotera trouwens is Latijnse noem, maar in Duitsland namen ze hem heel toepasselijk nachtkersen.
0: Ah, dat is wel mooi, de nachtkersen. Ik dacht, er is een kerel, die heet Teunus, en die heeft een bloemven. Maar dat is
1: nooit zo. Nee. Het is de heilige Sint, het heeft met de naamdag van Sint Antonius te maken. Dus als je katholiek bent trouwens, dan kist je Sint Antonius ook aanrouwt, maar als die sleutels kwijt bent. Dan kist je zeggen, heilige Antonius, beste Sint, maak dat ik mijn sleutels vind. En dan vindt ze zo weer. Dan moet je wel katholiek verwennen.
0: Hij is snel door, ja. Ik heb ze nu af en...
1: Ja, hartstikke mooi.
0: Hey, dankjewel voor dit verhaal en een hele schiere dag vandaag.
1: Ja, geweldig. Het beste. Geniet ervan.
0: Mooi.

0: staat volgend jaar weer in de Ziggo Dome. Op 16 maart 2027 staat hij daar. En dat is net gisteren bekendgemaakt. Bijna 9:30 alweer straks. Noordnieuws met al het nieuws uit stad en omland.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Tijd voor een hogere rente?
4: Blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk.

0: 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
0: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentietogo.com/radio.
2: Het is 9:30 in Groningen. Kijken wat er allemaal gebeurd is. Fleur Oostra, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Op verschillende plekken in onze provincie was gisteravond rond 22:30 een vuurbal aan de hemel te zien. Het ging om een satelliet van SpaceX die opbrandde bij terugkeer in de atmosfeer. Veel mensen zagen dit bijzondere fenomeen dus in de avondschemering. Ook Laura uit Appingedam liet ons weten wat zij zagen.
4: Ik ook.
5: Ja, jee,
6: ja, bijna weg. Bijna op.
4: Ja, die valt in stuk, zuster.
5: Wat zit daar op de kop?
6: Nou is die op.
3: De brokstukken zijn waarschijnlijk helemaal verbrand boven ons land. Een ernstig ongeval gisteravond bij Oldehoven. Een motor en een lijnbus kwamen met elkaar in botsing. Dat gebeurde op de kruising Barnwerderweg met de Boven-Tilsterweg. De bestuurder van de motor raakte ernstig gewond. Er werd onder meer een traumahelikopter ingezet. In de lijnbus zaten op het moment van het ongeval geen passagiers. Donar heeft met Kevin Godwin de nieuwe spelverdeler van het team gecontracteerd. De 26-jarige Amerikaanse basketballer komt van het Luxemburgse Arantia La Rochette. De 1,88 meter lange Godwin werd geboren in Florida, speelde in Texas en had een erg goed seizoen in Luxemburg. Daar scoorde hij gemiddeld 23 punten. FC Groningen speelt vanmiddag de 1-na-laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding. Op de Lange Leegte in Veendam is het Griekse Volos de tegenstander. Gisteren oefende de FC ook. Met voornamelijk jeugd- en reservespelers werd met 0-4 van FC Volendam verloren. Tot groot ongenoegen van spits Niels Eggens.
7: Je wil gewoon elke wedstrijd winnen, hè? Vandaag ook. Als je dan op pijnlijke wijze 4-0 eraf gaat, dat is gewoon dat is heel vervelend.
3: Vanmiddag zal FC Groningen in een veel sterkere opstelling aantreden. Aftrap aan de Lange Leegte is om 3:00. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
2: Dankjewel Fleur, wat een fantastisch commentaar uit Appingedam kwam daar even bij die vuurbal in de lucht. Dikke vuurbal, jongen. Het weer natuurlijk, Harma, hoe staat het ervoor?
8: Vanochtend doet de zon gouden best. In de loop van de dag komt er wel wat bewolking in met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot lood- en noordwestenwind wat 23 tot 27 graden. Vanochtend zou nemen de bewolking en vannacht volgen een aantal buien met 16 tot 18 graden als minimum. En men trekt verspreid over de provincie buien. In de loop van de dag ook kans op onweer doorin. Toch is er ook nog wel ruimte voor de zon. En met een motige tot krachtige west-zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
2: Kan al minder dus. Dankjewel, Harma.
9: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten wij...
10: 63 man, het zijn er 63.
9: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
11: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
12: Ik heb trek in iets lekkers.
13: Neem de kersen van Oudenbos.
12: Iets zoets.
13: De kersen van Oudenbos.
12: Iets fris en sappigs.
13: Oudenbos.
12: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
11: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
14: Kom eens langs in de Oudenbos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
15: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.

0: Tavares met de slechtste openingszin aller tijden. Heaven must be an angel hier op Radio Noord. We zeilen even het weekend in op deze zaterdagochtend. Want de 64ste editie van het ZZ-weekend begint zometeen van de zeilvereniging Zuidlaardermeer. Zo'n 70 deelnemers gaan straks het water van het Zuidlaardermeer op met de zeilboot. En Wieneke is erbij. Ja, ik word er een beetje rustig van altijd van het zeilen. Wieneke, jij ook?
1: Nou, ik kwam hier aan. Een oase van rust nog. Ja, het is zo heerlijk. Zacht windje, mooi zonnetje, kabbelend watertje. Volgens mij zijn ze hier wel blij wat dat betreft. Ik zit hier aan de ronde tafel, Erik. En nou, we hebben zo net al een beetje lekker gekletst. Maar wat staat er vandaag op de planning, Gerard?
2: Vandaag staat op de planning dat we de wedstrijden hebben. En er zijn diverse klassen zijn dan aanwezig. En dan morgen is dat natuurlijk ook aan de orde. En dan, ja, dan is het weekend weer op.
1: Zo net zagen we een boot het water ingaan. Lanceren hoorde ik ook nog zeggen.
2: Ja, lanceren is, we hebben twee trailerhellingen. Die we hebben dit jaar er nog eentje bijgebouwd. En dat betekent dat je met je trailer, met de boot erop, kan je het water in. Maar sommige boten hebben een grote kiel. En die kun je dus niet lanceren, want die staan dan eigenlijk al meteen op de grond. Dus die doen we met een grote kraan het water in. En dat is toch een speciaal klusje in feite. Want hangt de boot een beetje scheef, dan begint die te duikelen. Dus dat is altijd spannend voor de zeiler. En ook voor ons in feite, dat dat ding veilig en goed het water in gaat.
1: En er komen dan zo'n 70 deelnemers vandaag. Zijn dat dan ook mensen die hier dan vaker komen? Zijn er nieuwelingen? Hoe moet ik dat zien? Dan gaan we door naar Jeroen.
3: Ja, er komen mensen, deelnemers eigenlijk uit het hele land wel. Vroeger kwamen er veel meer. En zoals ik zo straks al tegen jou zei, we zitten wat ongelukkig met de vakantie nu. Volgend jaar gaan we 2 weken eerder zitten. Dan hopen we dat we iets meer deelnemers krijgen. En het wordt nu de 65ste keer nu dat we het ZZ-weekend organiseren.
1: Want eerst was het 1 dag?
3: Nee, het was vroeger 6 dagen. Maar dat is al 25 jaar geleden zijn we ermee opgehouden. Want toen had je in het weekend veel deelnemers. En dan bleef er door de week eigenlijk maar een paar boten over, wat jeugd. En dat was voor het comité, dat was niet haalbaar.
1: Dus ja, bleef je meer doorgaan voor de leuk dan...
3: Ja. En we varen dus ook vandaag 3 wedstrijden, morgen 3 wedstrijden, 6 wedstrijden in 2 dagen. Dus dat is leuk.
1: En nou ja, u bent de kenner wat dat betreft qua weer. Is dit goed?
3: Ja, dit is vandaag is het helemaal super weer. Dan krijg je 3-4, zonnetje erbij, je ziet het, het is prachtig weer. En morgen is de voorspelling dat er misschien wat regen valt, maar dat is ook niet erg.
1: En jullie werken hier dan allemaal met vrijwilligers aan dit evenement?
3: Ja, wij draaien volledig op vrijwilligers. We hebben ongeveer 110 leden en nog een aantal donateurs. En we doen alles zelf. Zoals Gerard al zei, we hebben van de winter een nieuwe walbeschooiing hiervoor langs geslagen. Nieuwe stijgers gebouwd. Een jeugdhonk gebouwd. We zijn bezig om weer wat jeugd aan te boren. Want dat valt ook niet mee. Ja, en het is puur vrijwilligers. Want als wij het uit moeten besteden, ja, dan moet onze contributie omhoog. En dan wordt het veel te duur.
1: Dan is het niet leuk meer.
3: Nee,
1: dus waar ben je eigenlijk naar op zoek, Jeroen? Wat zou je er graag bij willen hebben, als je alles mocht wensen?
3: Nou, dan zouden we graag jeugd tussen de 8 en de 15 een heleboel ervan bij willen hebben.
1: Nou, gaan we daar ons best van doen. Dus luisteraars, zijn er nog jeugdigen tussen de 8 en de 15 die denken, wat is dat hier? Nou, kom gezellig hier aan het Zuidlaardermeer in Kropswolde. Staan ze voor je klaar?
0: Zo is het maar net, Wieneke. Dankjewel, daar vanuit Kropswolde.

0: Madonna uit 1989. Een enorme hit, maar ook een rel. Want de katholieke kerk vond het niet leuk dat deze videoclip bij Like a Prayer was. Dus dat was toen wel een relletje. Er zijn ergere dingen wat dat betreft, hoor. Het is zomervakantie in Ardèche. En we riepen straks iedereen al op om foto's en verhalen en vakantieadresjes met ons te delen. Want iedereen is lekker op pad. Of tenminste veel mensen.
1: En dat is ook gebeurd. Bijvoorbeeld door Anita van Leeuwen. En die zit heerlijk in Diekerk, Luxemburg. Nou, het is daar altijd prachtig. We hebben namelijk vrienden die zijn helemaal Luxemburg van aan. Dus die hebben ons een keer meegenomen Luxemburg heen. Dus ik ben daar ook wel eens geweest.
0: Ja, het is heel klein natuurlijk, maar is het daar zo mooi?
1: Ja, het is daar heel mooi. En die mensen zijn gewoon ook heel leuk en lief. Weet je, het is gewoon een beetje een laid-back land, niet te moeilijk. Ja, echt een leuk land.
0: Net Groningen.
1: Ja, bijna wel, ja.
0: Maar dan met heuvels, ja.
1: Ja, nou ja, echt. En het is ook, je kan er prachtig wandelen. Dus ik zou zeggen, ga een keer naar Luxemburg. Maar Anita van Leeuwen, die denkt er anders over. Die gaat over een uurtje verder weg met de camper. Die gaat richting Frankrijk. Nou, met een naam die ga ik niet eens uitspreken. Ik ga niet eens mijn beste voor doen. Doe jij eens?
0: Sivry-sur-Meuse.
1: En nu met een Frans accent?
0: Sivry-sur-Meuse.
1: Kijk, dat klinkt al beter. Dus die is lekker op doorreis. Wel oppassen daar in Frankrijk, Anita, want er is een hoop aan de hand. En Linda, die staat op het punt een weekje weg te gaan naar de Lüneburger Heide. Dat is in Duitsland, hebben we even opgezocht met z'n tweeën net. Ja,
0: vlak onder Hamburg.
1: Vlak onder Hamburg. En die zijn voor het eerst in 21 jaar lekker met z'n tweetjes weg.
0: Ja, dat is als je dan de kids niet mee hebt. Het lijkt me wennen, tegelijkertijd waarschijnlijk ook best wel fijn.
1: Dat denk ik ook wel. Het zou stil zijn, maar dat je ook denkt, oh, je kan alles doen wat je zelf wil. Je hoeft met niemand rekening te houden. Ja,
0: heb jij ook mooie verhalen? 050-3188-288. Stuur even een appje met waar je bent geweest. Waar je misschien nu op dit moment bent. Of waar je nog naartoe gaat. En een fotootje of videootje erbij is zeker van harte welkom. Gelukkig hebben we hier in Groningen ook prachtig mooie plekken. Via die zingt er ook vaak over. En in dit geval gaat het over de Eemshoven Diek. Ook een mooie plek dan gewoon.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Bram Douwes.
2: Ik praat met Nicolette Barteling, de directeur van Museum aan de A. Hoe was het gesprek, Nicolette?
3: Ik vond het verrassend.
0: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
1: Hier bij Radio Noord.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
0: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
14: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau AP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd de alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. De 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
15: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft. Dan laten we het zien, voelen en proeven.
16: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
3: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
6: Raamdecoratie op maat gemaakt.
17: Timpweg.
6: Eigen productie- en montagedienst.
17: Timpweg.
6: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: Radio Noord.
21: Noord en Ommeland.
22: Met Erik Hogeboom.
23: Goedemorgen, wat gebeurde er op deze dag in de geschiedenis? Je hoort er straks van Pieter en we spelen de weekquiz weer natuurlijk. Maar nu eerst Ed Sheeran.

0: de hitmachine. Die Ed Sheeran heet Overpass Gravity hier op Radio Noord. Het is vandaag 25 juli. Wat gebeurde er allemaal in de Groningse geschiedenis? Pieter Daad weet het. Goedemorgen, Pieter.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Ik zei net al, het gaat rap in het jaar. We zijn al op 25 juli.
1: Hou op. Tijd vliegt.
0: Ja, wat is er allemaal gebeurd?
1: Op 25 juli 1795 werd een man geboren, een hele bijzondere Groninger. En je kent hem misschien omdat je wel eens door zijn straat hebt gefietst, want er is een straat naar genoemd, Baart de Lafaye. Zeg je dat wat?
0: Oeh, nee, dat zegt mij niks.
1: Jacob Baart de Lafaye. Nou, hij was een hoogleraar geneeskunde aan de Rijksuniversiteit. Hij leidde het academisch oudheidkundig kabinet. Dat was de voorloper, zeg maar, van het Universiteitsmuseum. En hij stond bekend als wonderdokter. Die streed tegen malaria en cholera. En hij was gemeenteraadslid en hij hielp de armen. En hij stond aan de wieg van het Stadsarmenziekenhuis in Groningen. Wat uiteindelijk uitgroeide tot wat nu het UMCG is. En hij was de medeoprichter en de eerste abactis van de eerste senaat van het Groningen Studentenkorps, Vierkat. Ja.
0: En waar vind ik die? Weet je waar ik die straat ook vind?
1: Tot mijn grote schande moet ik zeggen, ik ben er wel eens gedachteloos doorheen gefietst. Maar ja, moet je straks maar even kijken, want hij is er echt.
0: Ja, dat is alvast. Ja. Wat gebeurde er nog meer?
1: 1929 was er een zware ontploffing op deze dag en een grote brand in de aardappelmeel- en dextrinefabriek Wilkens in Ommelanderwijk.
0: Oh ja, dat kan.
1: Dextrine, dat is een soort lijm.
0: Dat klinkt alsof het kan ploffen, ja.
1: Ja, plofte verschrikkelijk. En er kwamen 5 mensen bij om het leven. En 20 gewonden. En de fabriek werd volledig verwoest. En ook nog een opzichterswoning en 2 boerderijen brandden af. Het was kortom een van die rampen die wij hebben meegemaakt in deze provincie. Een andere ramp die zich afspeelde ook op 25 juli, een stuk later, 1980. Een enorme treinbotsing tussen Winsum en Sauwerd. Daarbij vielen 9 doden en 21 gewonden. En dat waren 2 dieseltreinen die reden op een enkelsporig traject, moet je voorstellen.
0: Ja.
1: Eén kwam van de ene kant en de ander van de andere kant.
0: Ja.
1: En die ene was te vroeg vertrokken. Die had in Winsum moeten wachten, maar dat heeft hij niet gedaan. En waarom de machinist dat niet deed, zullen we nooit weten, want hij kwam zelf om bij dat ongeluk.
0: Wat een drama. Zeg.
1: Ontzettend drama.
0: Ja.
1: 25 juli 1988, dat is, moet ik even snel rekenen, dat is 38 jaar geleden,
0: ja,
1: werd geboren Tom Hiarier.
0: Oh, ja, nou, de alleskunner op het middenveld bij
1: Absoluut.
0: De FC. Ja.
1: Hij speelde 10 jaar in het eerste van FC Groningen tussen 2007 en 2017. Hij ging toen nog naar Emmen en naar Cambuur. En hij speelde nog in Australië bij Central Coast Mariners. En opnieuw nog een keertje bij FC Emmen.
0: Fantastisch dat je dan gewoon nog even zo'n uitstapje maakt.
1: Leuk, hè?
0: Ja.
1: En ik vond het hij heeft ontzettend goede seizoenen hier gehad, hoor.
0: Ja,
1: maar beetje onderschatte speler, vond ik.
0: Nou ja, iemand die niet opvalt, maar die, ja, zo'n 1000 dingen doekje eigenlijk, hè?
1: Precies. Ja. Ja. Ik heb gekozen voor een verhaal wat ook over voetballen gaat. Het was in de voorbereiding van het seizoen 83-84. Het was 25 juli. En Groningen oefende tegen Ajax.
0: Dat is altijd beladen.
1: Altijd beladen en altijd leuk. En vooral als je wint, want Groningen won met 4-2.
0: Ja, dat vinden we wel het leukste.
1: En dat vinden we het allerleukste. En het was een hele leuke wedstrijd. Het was ook wel bijzonder. Han Bergen was toen net trainer-coach geworden van FC Groningen. En hij zei toch aardig dat wij met het tweede van FC Groningen winnen van Ajax. En daarmee bedoelde hij dat hij die dag heel veel blessures had.
0: Ja, zo.
1: Dus hij moest nogal knutselen aan het elftal. Maar Erwin Koeman was heel erg goed. Die speelde voor het eerst tegen zijn broertje Ronald. Want Ronald was net getransfereerd naar Ajax.
0: En kon dus zeggen dat hij won.
1: Ja, en toen dacht iedereen, sterker nog, we hadden toen Renze de Vries, die was de voorzitter van FC Groningen. En die suggereerde al een beetje dat Groningen wel eens zou kunnen meedoen om het kampioenschap dat jaar. En we hadden de trainer van Ajax, Aad de Mos. En die zei van, nou, dit Groningen, dat speelt mee om het kampioenschap. We werden 7e dat jaar.
0: Ja, dus dit klinkt als typisch FC Groningen.
1: Nou ja, we hadden wel een leuk seizoen met, weet je nog? Nee, dat weet jij natuurlijk niet meer, maar dat weet ik nog.
0: Ik ben van 85.
1: Ja, daarom. Sorry, ik ging in 83 al naar het Oosterpark om te kijken naar wedstrijden tegen Atletico Madrid.
0: Ja, dat is natuurlijk wel bekend.
1: En toen scoorde ook Fandi. Want op deze dag kwam ook Fandi bij FC Groningen. En Fandi, dat is een legendarische naam van een fantastische voetballer.
0: Precies.
1: Uit Maleisië, die hier kwam spelen. Cadeautje van Renze de Vries, die had hem ergens opgesnort. En dat werd een enorme publiekslieveling. Het was zelfs zo dat in 2010... Bij zo'n persdag, zo'n open dag in Euroborg, hadden ze Fandi nog een keer opgehaald om hier te spelen. En die genoot zelf ook ontzettend, wat een ontzettend leuke kerel en ontzettend mooie voetballer. En er zit een leuk verhaal aan en ik raad je aan om dat te lezen.
0: Ja, op de website. Dus ja, Fandi, ik bedoel, iedereen die de FC kent, die kent Fandi ook
1: absoluut
0: wel.
1: Absoluut.
0: En het leuke, legende.
1: En het leuke is ook nog dat Emiel Venema heeft toen een filmpje nog over hem gemaakt. En dat filmpje kun je aanklikken als je het verhaaltje hebt gelezen.
0: Ga naar rtvnoord.nl of naar de app om dat te lezen. Dankjewel Pieter. Okay. Altijd mooi om even weer te horen.
1: Zo is het.

0: The Jacksons op Radio Noord. Can you feel it? Nou, ik voel absoluut wel wat. En dat heeft alles te maken met de zomervakantie. Wat een prachtig weer ook om het nu te gaan doen. Maar ook wel met iets anders, namelijk een spelletje gewoon.
1: Noord en Ommeland
2: Weekquiz.
0: Ah, dat is altijd leuk. Altijd even kijken of je goed opgelet hebt bij het nieuws of alles wat er in Groningen speelt. En Nadesh, ja, ik doe ook altijd de quiz op de website in het weekend. Vind ik ook leuk. Dan kijk hoeveel je het goed hebt.
3: In de Instagram stories kan je die toch ook doen. Die vind ik altijd leuk.
0: Kan ook, maar je kunt ook naar rtvnoord.nl/quiz. Quiz gaan. Kun je al die quizjes spelen?
3: Je kan ontzettend veel quizzen bij ons, want je kan ook nog de Klauwquiz doen, hè, als je wil, via de site.
0: Ja, nee, ja. En de Klauwquiz is elke dag trouwens, elke weekdag. Ook hartstikke leuk, doen ook heel veel mensen trouwens, echt duizenden. En de pubquiz natuurlijk bij Café
3: Martini. En zo spijk je kennis ook onbewust wat bij, hè? Want elke keer als je een antwoord fout hebt, denk je, toch weer wat geleerd.
0: Exact. En nu bij de weekquiz staat er een paraplu/parasol. Op het spel. Oftewel, je kunt er mee in de schaduw komen. Die kun je winnen. Moet je wel het antwoord weten op de volgende vraag. En dat gaat over Rondje Zummen. Natuurlijk uitgebreid kunnen volgen de afgelopen 3 weken. Hier bij ons bij RTV Noord. 3 duo's hebben de provincie doorgevaren op zoek naar bijzondere mensen en mooie verhalen. Zaten prachtige dingen tussen. Ik moet gelijk trouwens denken aan de man met dat hondje, met die hondjes.
3: Ja, die hondjes zo opviste uit dat water. Ja, zo
0: had
3: goed.
0: Hij zo'n reddingsvestje aangedaan voor die hondjes. En dan kwam die aanvaren met het bootje, gooide die hondjes zo het water in.
3: Ja, het waren van die kleine Jack Russeltjes. En dan had hij een soort haak. Het moest me meteen een beetje denken aan zo'n zwembadhaak, weet je wel. Als je vroeger door dat gat moest, dat ze daarmee dat gat vasthielden. En daarmee tilden die ze zo als een soort visjes op de kermis. Visten die ze zo uit het water. Ja, heel grappig.
0: Ja, en die hondjes vonden het leuk. En dan zat hij de hondje zo op dat plankje in die boot. En die donderde er zo vanaf. En die denk, oi. Maar goed, ze hadden het volgens mij heel erg naar het zin. Dat soort dingen. Gisteren natuurlijk ook het afsluitende optreden van Birdie. Maar de vraag die gaat dus over Rondje Zummen. En de vraag is, waar is Rondje Zummen dit jaar geëindigd?
3: Ja, is dat A in Visvliet, B in Zoutkamp of C in Eenrum?
0: Ja, het zou alle 3 kunnen, maar welke is het? Dus waar is Rondje Zummen dit jaar geëindigd?
3: Is dat Visvliet A, Zoutkamp B of Eenrum C?
0: Laat het weten. Even bellen naar 050-3188-288. En misschien wil jij straks wel die paraplu.

0: Sommier met Morning.
1: Weekquiz.
0: Ja, de weekquiz gaat deze keer over Rondje Zummer. Dus vind ik eigenlijk ook dat we een ander geluidje moeten hebben. Even kijken, hoe hebben we die? Denk het wel, even kijken. Ja, dat is beter. Het Rondje Zummer tuneetje natuurlijk, die de afgelopen weken zo vaak heb gehoord. Want het was natuurlijk prachtig om te volgen op Radio TV online. Overal zagen we de drie duo's rondvaren. Heeft waarschijnlijk ook Dina Badjes gezien in Appingedam. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe wordt in Daam?
2: Ik denk op het moment prima. Ik ben zelf op het moment op de camping.
0: Oh.
2: Maar ik woon in Appingedam.
0: Ah, leuk. Ja. En waar is de camping in dit geval?
2: De camping is in dit geval in Bellingwolde, Camping Parkzee.
0: Oh, ben je niet al te ver weg geweest?
2: Nee.
3: En is dat een vaste plek dan, Dina? Of gewoon dit jaar?
2: Ik heb een vaste plek.
0: Ah, zo. Ja, nou, dan is het altijd vakantie.
2: Ja. Ja, zeker. Alleen de eerste twee weken van Rondje Zummer heb ik dus echt op tv gevolgd. Want toen was ik nog thuis.
0: Ja.
2: En deze week heb ik dus via de radio gevolgd. Dat vond het wel zonde om dan de hele dag voor de televisie te gaan zitten. Hè? Ja.
0: Dat is, je mag het hoe dan ook volgen. Wat je allemaal maar wil, Dina. Dus wat dat betreft...
2: Nee, maar het was heel leuk.
0: Leuk dat je het allemaal...
2: Je ziet allemaal dingen van Groningen die je anders niet zo ziet, hè?
0: Nee, ja. Dat is, vanaf het water ziet alles er ook nog eens een keer anders uit. Dus dat is helemaal leuk. En Dina, we hadden natuurlijk de vraag gesteld. Waar is Rondje Zummer dit jaar geëindigd, Nadesh?
3: Is dat A, Visvliet, B, Zoutkamp of C, Eenrum?
0: Nou, zeg het eens.
2: A, Visvliet.
3: Goed.
0: Helemaal goed, goed gedaan. Ja, als je het allemaal zo gevolgd hebt, was het ook natuurlijk niet al te moeilijk wat dat betreft.
2: Nee.
0: Dus jij wint de paraplu / parasol.
3: En ze zijn begonnen in Appingedam, toch, Dina?
2: Ze zijn
3: bij je geweest.
2: Ze zijn ook vlakbij mijn huis langs gekomen.
3: Ben je ook nog even komen zwaaien?
2: Ja, zeker. En ze hebben ook nog een frisbee toegegooid. Dus,
0: kijk
2: eens aan, leuk.
0: Goede combinatie wat dat betreft. Ja. En hoe lang blijf jij nu nog op je zomerverblijf, om het zo te zeggen?
2: Nou, nog 2 weken. Als ik wil, kan ik alle dagen wel blijven. Want ik ben sinds dit voorjaar met pensioen. Dus,
0: Kijk, pensionada. Nou, dat is helemaal fijn wat dat betreft.
2: Af en toe nog even naar huis. Hè. En in Appingedam is er straks ook wel meteen het andere te doen. Dus zoals de Koopluidermarkt. Dus daar ben ik dan ook weer bij. Dus,
0: nou, gezelligheid. Ja, mijn ouders deden het ook af en toe wel. Dat we een camping in de buurt staan en dan thuis de wasjes doen.
2: Ja.
0: Doe je dat ook?
2: Ja. Ja, ik ken dat.
0: Handig, hè?
2: Ja, zeker.
0: Hey Dina, dankjewel voor het meedoen. In dit geval vanaf de camping en straks weer vanuit Daam. Ja. En ik wens je nog een hele fijne dag. Geniet van de zon. En dan kun je er straks, als de prijs binnen is, ook een parasolletje bij gebruiken.
2: Ja, inderdaad. Dat is af en toe
0: wel
2: even nodig.
0: Oké, mooi.
2: Mooi.
0: Gaan wij verder op Radio Noord met Groningse muziek. Daar zijn we altijd fan van. Zeker op deze zaterdagochtend. Alex Lutjeboer, de zonne op de kop.

0: Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ik zie kleurrijke streken.
5: Ik zie mensen van alle tijden.
6: Ik zie deze stijl wel zitten.
7: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
8: Centraal Museum Utrecht.
9: Laat meer zien.
10: Het is 11:02. We zijn iets later. Maar we hebben wel gewoon het nieuws uit Stad en Omland voor je. Fleur Roosda, goedemorgen.
11: Goedemorgen. In het zwemwater van de Ruskeveense Plas bij Hoogkerk is blauwalg aangetroffen. Daar zwemmen wordt niet afgeraden, maar er geldt wel een officiële waarschuwing. Op andere plekken geldt wel echt een negatief zwemadvies. Het gaat dan om de Leijten aan de Meerweg bij Haren, de Kardingerplas en de Lettelberterplas. De blauwalg is een bacterie die giftige stoffen kan produceren. Contact met het water is dan ongezond voor mens en dier. Een ernstig ongeval gisteravond bij Oldenhoven. Een motor en een lijnbus kwamen met elkaar in botsing. Dat gebeurde op de Boventilsterweg bij de N983. De bestuurder van de motor raakte ernstig gewond. Er werd onder meer een traumahelikopter ingezet. In de lijnbus zaten op dat moment van het ongeval geen passagiers. En op verschillende plekken in onze provincie was gisteravond rond 22:30 een vuurbal aan de hemel te zien. Het ging om een satelliet van SpaceX die opbrandde bij terugkeer in de atmosfeer. Veel mensen zagen dit bijzondere fenomeen dus in de avondschemering. Ook Laura uit Appingedam liet ons weten wat zij daar zagen.
12: Je speelt er een hoes aan.
13: Ik ook.
12: Misschien wel versteer dan, Lord.
13: Ja, ze gaat bijna weg. Bijna op.
12: Ja, die valt in stuk, zuster.
13: Wat is dat op de kop? Dat is die op.
11: De brokstukken zijn waarschijnlijk helemaal verbrand boven ons land. En Donar heeft met Kevin Godwin de nieuwe spelverdeler van het team gecontracteerd. De 26-jarige Amerikaanse basketballer komt van het Luxemburgse Arantia La Rochette. De 1,88 meter lange Godwin werd geboren in Florida, speelde in Texas en had een heel goed seizoen in Luxemburg. Daar scoorde hij gemiddeld 23 punten, 3,3 rebounds en 4,4 assists per wedstrijd. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
10: Dankjewel, Fleur. Natuurlijk, Harma met het weer.
14: Doe de zon gauw de best. In de loop van de dag komt er wel wat bewolking in met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot lood en noordwestenwind wat 23 tot 27 graden. Vanavond met zou nemen de bewolking en vannacht volgen een aantal buien met 16 tot 18 graden als minimum. En men trekt verspreid over de provincie buien. In de loop van de dag ook kans op onweer doorin. Toch is er ook nog wel ruimte voor de zon. En met een motige tot krachtige west-zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
10: Dankjewel, Harma.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Hey, ga mee op wereldreis. Op klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
17: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162. Zorgen.

0: Kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
1: Raamdecoratie op maat gemaakt.
2: Timpweg.
1: Eigen productie- en montagedienst.
2: Timpweg.
1: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Ja, de heupjes mogen een klein beetje bewegen, hoor. Als je lekker bezig bent in de tuin of... ja, de klussen misschien wel.
1: Mambo number 5.
0: Lou Bega. Hier op Radio Noord. Het is zaterdagochtend en zeker in het weekend dan gebeurt dit nog wel eens een keer. Ja, even een balletje slaan. Klinkt heel makkelijk, maar is het dat ook? Wieneke, jij bent op de golfbaan in Vlagwedde.
2: Ja.
0: Ja, daar weten ze er wel alles van. Is dat nou zo makkelijk?
2: Nou, is dat nou wel zo makkelijk, een balletje slaan? Ed?
3: Nou, het is wel een technische sport. Dus het is niet 1, 2, 3 dat je een balletje wegslaat. Maar ja, daarvoor hebben we begeleiders en die geven binnen de kortste keren de juiste tips. En dan is het makkelijk.
2: En dan is het makkelijk. Ja. Vandaag een gratis golfclinic hier. Vertel.
3: Ja, wij doen het 4 keer per jaar. Een kennismakingsclinic hier in Westerwolde. Dat doen we om mensen enthousiast te maken voor de golfsport. Maar ook een beetje voor Westerwolde. Om te laten zien hoe een mooi stukje Groningen Westerwolde is. En nou, in de golfbaan die hier door de natuur heen loopt. En wij bieden de mensen een gratis kennismakingsclinic. En dan hopen we dat ze gebruik gaan maken van een GVB-pakket. En dan kun je in 3 maanden kun je leren golven. En dan mag je, als je dat GVB-bewijs hebt, dan mag je in heel de wereld mag je golven. Dat is een beetje de opzet van het hele verhaal.
2: Dus ik heb het niet in 1 dag geleerd?
3: Absoluut niet, nee.
2: Nee, dat denk ik niet. Nee. Nou, je had al een mooi roulatiesysteem. Je hebt verschillende clubjes her en der aan de slag. Dat is een instructeur, schat
3: ja,
2: ik zo
3: een instructeur,
2: in.
3: Ja,
2: ja, ja, ja. Kijk, hoe gaat het vandaag?
4: Ja, hartstikke leuk.
2: Luisteren ze ook een beetje naar je?
4: Daar wil nog wel eens iets aan schelen. Maar over het algemeen zijn ze gewoon heel enthousiast. Of ze worden vooral enthousiast.
2: Nou, gelukkig.
4: Tijdens deze kliniek we proberen dat gewoon op een hele mooie manier. Op een ontspannen manier te laten zien hoe het werkt. En dan aan het eind van die kliniek dan willen ze toch meestal allemaal lid worden. Hè?
3: Ja, zeker.
4: Ja, zeker. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja.
2: En wat is nou regel nummer 1 in het golven?
4: Je kop leeg hebben. Altijd rust in je hoofd. Dat is het belangrijkste. Als je hier komt, stel je voor je golf al een poosje en je gaat. Je denkt van uit drukke werk en ik ga gelijk even langs de golfbaan. En je gaat direct je ballen op de baan op. Ja, dan gaat het meestal niet lukken.
2: Dan wordt het
4: rustig blijven is het allerbelangrijkste.
2: Oké. En welke tip geef jij nou als eerste mee aan de groepjes?
4: Lessen volgen. Ga wel lessen. Dat is heel belangrijk. Ga niet zelf eerst, natuurlijk, in de eerste weken ben je zelf een beetje aan het uitvinden van wat past mij het beste. Maar je leert je dan ook al heel snel verkeerde dingen aan. En dat is juist niet de bedoeling. Dus die lessen die maken jou even weer scherp. Maar wel vanaf het begin zou ik dat doen, zodat je de basis goed leert.
2: De basis is belangrijk. En ik zie ondertussen gaat de robot grasmaaier, die gaat gewoon door.
4: Ja, dit is geen grasmaaier trouwens. Dit is de robot ballenraper.
2: Dit is een robot ballenraper?
4: Ja, ja, ja, ja, we zijn hier nogal lui. Dus dit is gewoon hartstikke fijn dat je zo'n ding hebt. Dat hoeven we zelf niet meer.
2: En die rijdt dan om de 10 minuten of wat doet hij?
4: Ja, die gaat de hele dag door eigenlijk blijft hij die ballen raken.
2: Wat een fantastisch ding. Ja. Ed, ik zei al dat het een grasmaaier was, maar dat was het niet.
3: Nee. Kijk, hij gaat nu naar zijn hok.
2: Ja?
3: Hij rijdt er zo meteen naar binnen toe. En dan laat hij alle ballen vallen in een rooster. En die ballen gaan in een rooster heen. Die worden gewassen, die ballen. En die komen weer in de automaat terecht.
2: Nou, dat is toch fantastisch.
3: Dat dacht ik, hè? Ja.
2: Nou, je hebt er mooi weer bij vandaag, Ed. Ja, wat zullen we ervan zeggen?
3: Nou, ja, kijk. We hebben nog één kennismakingskliniek in september. Dus als mensen zijn die dit horen en denken, goh, dat is wel enthousiast. En in Westerwolde, dat is prachtig mooi. Nou, deze mensen zijn van harte welkom. En die kunnen kijken naar de website van Golfclub Westerwolde. Of ze kunnen reageren bij eh.apenstaartje@gmail.com. Dan kunnen ze reageren. En dan zijn ze welkom op 12 september.
2: Nou, helemaal goed. Zal ik het zo ook eens even proberen, Erik?
0: Nou ja, dat ben ik wel benieuwd. En laat dan even weten of die er in 1 keer in gaat. Of je een hole-in-one. Ik wil gelijk een hole-in-one. Het is zo'n makkelijk spelletje, zou je zeggen.
2: Nou, zo snel heb ik het nog niet geleerd.
0: Ja, nou, je hebt de tips naast je staan. Dus wat dat betreft moet het goed gaan, Wieneke. Dankjewel voor dat. Gaan wij van de ene sport, ja, golfsport natuurlijk, naar het voetbal. Althans, naar het WK is dat natuurlijk alweer een beetje achter ons. Maar deze plaat, die hoorde er toch echt wel bij. Shakira. Come on.

0: Shakira met Zoo. En Nadesh, ik had een foutje gemaakt, hè?
1: Kan gebeuren, hè?
0: Ja, ik dacht dus, het lijkt ook allemaal best wel op elkaar dat dit dus die WK-song was, maar dat is dus iets anders.
1: Ja, dat is Die Die en dit is Zoo en die is van de film Zootropolis.
0: Ja, het lijkt wel behoorlijk op elkaar.
1: En het is ook behoorlijk snel achter elkaar uitgebracht, dus ja. Ik begrijp de verwarring.
0: Ik dacht al, dit is toch dat, maar dat is het dus niet.
1: De administratie is weer rechtgezet.
0: Ja, nou, dan gaan we wel van het WK naar iets anders, naar wielrennen. Tour de France die eindigt dit weekend, maar voor Groningse jongeren start hun mini-Tour de France juist aankomende maandag. Dan is namelijk de 59ste editie van de Jeugdtour Assen. Het grootste jeugdwielerevenement van Europa. En er doen ook heel wat Groningse jongeren dus aan mee. En wij waren gisteren bij de laatste training.
2: Ja, ik sta nu op Corpus den Hoorn met drie ongelooflijk goede fietsers, kan ik wel zeggen. Want jullie zijn net klaar, Tim, volgens mij, hè?
3: Ja, we zijn net klaar.
2: Ja, want kan je eens even aan mij vertellen, waar zijn jullie voor aan het trainen?
3: We zijn aan het trainen voor de Assen Jeugdtour.
2: Ja. En jij, ook, samen met Amy en met Tijmen. Hoe oud zijn jullie?
3: Ik en Tijmen zijn 10 en Amy is 9.
2: Ja, Amy, jij bent dan de jongste. Hoe is het voor jou om zo meteen mee te doen in Assen?
4: Gewoon leuk.
2: Ja, want kan je eens een beetje vertellen, wat ga je daar allemaal doen die 5 dagen? Wat zit er allemaal tussen?
4: Maandag, dinsdag gaan we een normale wedstrijd. Volgens mij woensdag gaan we naar de Vanberg. Donderdag tijdrit. En vrijdag gaan we gewoon echt naar Assen de baan.
2: Ja, en Tijmen, als ik dan even naar jou ga. Hoeveel zin heb jij erin?
3: Echt heel veel.
2: Ja, want als ik ook naar je kijk, helm op, klikschoenen. Je bent allemaal vies van het fietsen. Ziet er allemaal professioneel uit wat je hebt.
3: Ja,
2: je doet alsof het normaal is, maar het is een mooie uitrusting. Want we hadden het net al even over de Tour de France, daar wil ik toch nog even over hebben. Jij kijkt dat volgens mij ook, hè?
3: Ja, klein beetje.
2: Ja, klein beetje. Denk je dat jij straks misschien over een paar jaar ook ooit op de Tour de France zou komen? Zou je dat willen?
3: Ja, ik zou het wel willen, alleen ik weet niet zeker of het gaat lukken.
2: Nee, is natuurlijk ook heel moeilijk. Adinda Berends, ik kom even bij jou. Jij bent ook moeder van Amy. Maar buiten dat, kun je eens even vertellen, je bent ook bestuurslid, hè?
5: Ja, ik ben inderdaad secretaris van de wielenclub sinds 2 jaar. En eigenlijk vlak nadat Amy lid werd, zocht ze secretaris. Dus ik denk, ja, waarom niet?
2: Ja, even over dit toernooi in Assen. Je dochter vertelde het net al heel mooi. Maar wat is dit voor toernooi? Hoe groot is het?
5: Ja, het is echt heel groot. Er komen leden vanuit alle windstreken. Waarbij Engelsen, maar ook mensen vanuit Hongkong. Nederlanders. Waarbij nu 499 renners op de startlijst staan.
2: En het aantal Groningers, hoe groot is dat?
5: Dat is iets kleiner. Vanuit MVG zijn er 3 renners.
2: Dat zijn deze 3 dus?
5: Dat zijn deze 3 renners, ja.
2: Ja, leuk. Ga ik even bij jullie eindigen. Stel je voor, je ligt op kop met nog ongeveer 100 meter te gaan. En je ziet 1 renner bij jou in de buurt en die gaat je misschien nog wel inhalen. Wat doe jij dan om te winnen?
3: Sprinten.
2: Keihard sprinten. Allemaal heel veel plezier en heel veel succes.
0: De bijdrage was van Dimitri van Tel. Echt misschien wel aanstaande de Tour de France winnaars. Je weet het maar nooit. Birdie nu op Radio Noord. Gisteren sloot hij dus rondje Zummer nu nog af. Dit gaat over de vissers van Zoltkamp. Daar ging rondje Zummer ook langs.

0: Hij gaat wel door, hè. Birdie de Vissers van Zoltkamp hier op Radio Noord. En gaat alweer richting 11 uur. Betekent dat Sergey ook aangeschoven is. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Begreep ik nou goed dat jij straks gewoon ook al vakantie hebt?
1: Hoe weet jij dat?
0: Nou, dat zei je me net.
1: Oh, ja. Nou, dat klopt.
0: Ja, ja, wat lekker, joh.
1: Mijn rooster in de gaten te houden. Nee, maar het klopt.
0: Nee, ja, net des ook al straks.
1: Ja, maar het is dus een soort van aftellen geblazen. Maar dat betekent niet dat we de kantjes ervan af gaan lopen.
2: Oh, mooi. We hebben er des te meer zin in, toch?
1: Ja, ja, zeker. Zeker, maar wel altijd natuurlijk, hè. Je had het net over de Tour de France.
0: Ja.
1: Nou, nog een sportevenement, dat kun je wel zeggen. De Vierdaagse van Nijmegen, afgelopen week.
0: Nogal.
1: Vorige week hebben we gesproken met Peter Bruinewoud. Die liep voor de zoveelste keer alweer mee. We gaan even bellen hoe het met hem vergaan is. En dat betekent niet dat hij nu lekker gaat uitrusten. Een nieuw evenement staat ook alweer klaar waar hij aan mee gaat doen.
0: Oh, ik ben benieuwd of hij dan van die blaren heeft gehad en zo. Dat is,
1: ja.
0: Ik ben toch wel pittig, hoor. Dus ik ben benieuwd. En straks natuurlijk ook nog spelletjes.
1: Veel meer. Vandaag op vinyl. Nou, dat
0: kunnen
1: we allemaal.
0: Kunnen we allemaal doen.
1: Vanessa zie ik liggen.
2: Ja. En Charlie Rich.
0: Ja. Oh, nou, dan heb je alvast, dan weet je al wat, weet je wat de keuze is. En dan kun je natuurlijk al opstemmen, hè.
1: Ja.
0: Dat is ook duidelijk. Straks zeggen na 11 uur. Veel plezier daarmee. I Had Some Help, Post Malone en Morgan Wallen hier op Radio Noord. Geniet van je dag. Wat je ook aan het doen bent, laat het even weten. 05 3188288.

0: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
1: bij RTV Noord.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
1: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 11 uur.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. De 5 Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam, is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regel stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
10: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zon weer en rolloen.
11: Ik heb trek in iets lekkers.
12: Neem de kersen van Oudebos.
11: Iets zoets.
12: De kersen van Oudebos.
11: Iets fris en sappigs.
12: Oudebos.
11: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
13: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
14: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. aan het Overwinningsplein Groningen.
15: Wist u jouw aan nijen uitdaging? Wie Damstra Service en Onderhoud grun, wens op Zuid nog gemotiveerde collega's in de eerste loge techniek. Wilst u werk in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel staat? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
16: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
15: Komst u onze team in gun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
17: Radio Noord.
18: Noord en Ommeland.
19: Met Sergej in het Veen.
20: Het zit erop voor Peter Bruinewoud. Hij deed met aan de Nijmeegse Vaardolgse. Echt uitrusten zit er niet in. Het volgende wandelevenement staat al in de agenda.

0: Cose della vita, Eros Ramazzotti en Tina Turner. Afgelopen week waren heel wat mensen op de baan, zo'n 45.000 mensen. Allemaal waren ze op de baan door bij Nijmegen, bij de Vaardoogse. En er waren natuurlijk ook veel grunnigers bij. Je hebt het in de ochtendplauw ook al gehoord. En vorige week heb je ook al een deelnemer gehoord. Peter Bruinewou doet stad. Die ging ook met down aan de Vaardoogse. En we hadden al gezegd vorige week, Peter, we belden die de week erop nog een keer. Om hem te vragen, houdt allemaal gewoon is. Dus ja, belofte mok natuurlijk schuld. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hou ze met de fouten op dit moment?
1: Nou ja, aardig rustig.
0: Ja, is dat allemaal goud gewoon?
1: Ja, ik heb een brood achterop mijn hak een beetje.
0: Maar Arnhem hoor?
1: Ja, Arnhem hoor, ja.
0: Oh, dat is niet veel.
1: Klantje. Nee, ja, ga je schoon en ik ga je sokken. Van die, ja, dat ben van die sokken, dat ben net aan het schoon. Toontje heeft zijn eigen vakkie. En ja. Dat ben ik wel heel erg zo.
0: En de, ja, een goede voorbereiding, dat is natuurlijk het halve werk. En ja. Is die bloer dan ook behandeld? Of bist u zo een van, ik loop er gewoon mee door?
1: Nee, ik ben er gewoon. Ik heb er wat schopenvachting aan de hand van schopenwol.
0: Oh.
1: En nee, gewoon mijn deur lopen. Daar zit onder het eelt. Ik heb wel dat eelt al daar.
0: Dus wat dat betreft is het allemaal wel goud gewoon.
1: Ja. Natuurlijk, je hebt wel pientjes en dat soort dingetjes, maar dat is ook normaal. Plus je loopt 40 kilometer per dag, dus zeg het maar.
0: Ja, ja. Hoe heb je deze editie beleefd? Want het was nou de eerste mol dat je meer doen hebt. Hoe was deze editie voor die?
1: Nee, heel mooi. Het weer was perfect. We hebben twee buitjes gehad dinsdag, maar dat had niks van maken. Toevallig zat ik bij de tweede bui zat ik net onder een partytent. Dus ik kon mooi kijken houden. De rest van de wandelaar duurde rekening. Riep allemaal gauw hun ponchootjes allemaal aan. Ja, het duurde 4 minuten. Toen was het alweer over.
0: Ja.
1: Dus,
0: en dan drukt ook wel gauw op.
1: Ja, berustend. Het is warm. Dus het is sowieso dreugd.
0: Ja. En waren er dan ook momenten dat je dacht van, oh man, nou ik ken hem nooit meer. Ik ken nooit meer. Waarom doe ik dit?
1: Nee, dat is heel veel mensen zeggen, hè. Ja. Dan zeg ik altijd, je hebt er zelf voor betaald, hè.
0: Ja.
1: Maar dat is een moment, kijk, zoals gisteren ook, dan loop je over die dieke in langs de wal. En dan, dat is ongeveer 7 kilometer. Dan denk je aan het einde van, oh mijn god. Wat doe ik hier?
0: Ja.
1: En dan is shock. Nou, dan gaan ze gewoon richting Kuik. Nou, en dan is allemaal weer feest. En dan is alles over. Dus heb je nergens geen last meer van.
0: En op dat moment dat je denkt van, oh man, waarom doe ik dit? Waar help je de den deur in?
1: Dat je, zeker dat je straks, over een 10 minuten, een half uurtje loop ik in de dorp en dan ben ik alles weer tweet.
0: Ja. Al die mensen aan de kaart, zeg maar, dat helpt je dan?
1: Ja, nee, zeker. Maar ik heb gehoord dat die van Grunnen ook loopt. Ja, daar zoek je geen aan. Ja, koetjes en kalfjes en wat schapjes en verder niks.
0: En is er ook nog wat luidjes zong van alweer een kilometer, dat soort luidjes?
1: Nee, het was allemaal Cheerio en wat ik veel. Allemaal
0: de hits van nu. Ja.
1: Volgens mij heb ik die wat 1000 keer gehoord.
0: Dus dat kist nou helemaal uit de kop.
1: Ja, die kijk hoe de kop nou. Ja. Nou ja, in dat bladje van Nijbeek natuurlijk, hè. Over de brug. Dat is ook een heel bekend bladje.
0: Oké, okay. dat wordt er ook zo. Ja. En dat helpt dan natuurlijk ook wel weer om deur te zetten.
1: Ja, nee, natuurlijk. Dan loop je daar zo in de gandiapjes de lucht in.
0: Ja.
1: En al die kindertjes hier aan de kant van de West al met een bakje met eten. En, nou, maar met rap wat erin zit. Het is gewoon geweldig.
0: Ja, wat was voor die, want vorige week heeft toen je gezegd van, toen bist ook wel een beetje om die touwking van wat is er allemaal te zijn. Wat was nou het mooiste stuk, het mooiste traject van de hele route?
1: Ja, de mooiste route, dat vind ik die heuvelen. Dat is gewoon, het landschap helemaal van boom. Ja, dat vind ik wel de mooiste route.
0: Ja, en er is ook goud van genoten, Din.
1: Ja, dat is zeker. Want het was hartstikke mooi weer. Het was wel bewolkt, maar het was gewoon mooi weer om te wandelen. En dan is dat ook mooi. Dan zorgt ook gewoon dat mensen. Er waren ook wel heel weinig hoefvallers. Dus ja. Mensen hebben allemaal goud lopen, denk ik.
0: Ik denk zelf dat het ook wel wat met weer te maken heeft, of nooit?
1: Ja, zeker.
0: Ja, hè?
1: Zeker, een kiep naar schiet je zon. En als een 27 graden in de zon moest lopen, nou, dat valt tegen, hè?
0: Ja, dan was dit beter, ja.
1: Dit was beter. Dit was gewoon hartstikke mooi. Het waaide een beetje bewolkt. En af en toe wel in mijn zonnetje de deur. Nee, het was gewoon perfect. Want ik heb verder ook een hempje lopen. Ja. Een keurde brouw.
0: Ja. Ja, mooi.
1: Dus,
0: Peter, de Via Gladiola. Wat was dat voor een moment?
1: Ja nee, de kippen. Nou, als het zegt, kreeg ik weer kippenvel.
0: Ja, hè? Waarom
1: dat is
0: dan?
1: Gewoon, dat is zo geweldig. Dat mensen elkaar ook helpen. De ene is shocked en de andere is... En Christian Krap helpt de school van jongens, kom op. Nou, ze hebben ook nog verschillende mensen hebben ze geholpen. Om de finish over te komen. En dat publiek. Nou, ik van die gladiolen heb ik helemaal nice. Maar ze waren automatisch achter in je rugzak stopt.
0: Ja.
1: Dat is zo geweldig dat als je daarover loopt, dat laatste stukje, dan krijg ik tranen in de ogen.
0: Ja, en voor ligt dat in dat je het holde hem?
1: Ja, ook dat, maar ook de waardering die je kreeg van het publiek.
0: Ja.
1: He, dus de student, jonge jongens, jonge Wichter. Kom op meneer, je kan het. High five, neem het maar op. Ja. Een blikje bier, een cookie, een stoepie.
0: Geweldig.
1: Nee, dat is gewoon geweldig.
0: Ja. Wat mooi.
1: Dat is zo mooi.
0: Nou, dit zit erop, Peter. Dat is hartstikke mooi. Maar echt lekker uitrusten op de bank. Dat zit er volgens mij ook niet in. Want de Groningse vaardigheid komt er ook aan, hè?
1: Ja, ik heb gewoon weer naar het vaak. En dan die week erop is de Groningse.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat, die staat ook in de agenda, toch? Neem ik aan.
1: Ja, dat heb ik ook met.
0: En gaat dat lukken, denk je? Is het een goeie voorbereiding West in Nijmegen?
1: Ja, nou, ik heb vorig jaar heb ik hem ook lopen. Toen heb ik de vetter gedaan. En dat is wel een tegenval.
0: Oh.
1: Want dan heb je fout. Tenminste, voor mij had nooit genoeg rust.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik loop nu de 20.
0: Ja. Maar het moet ook leuk wezen, hè?
1: Nou, precies. Maar het is ook... Kijk, de Groningse Verdaas is hartstikke mooi. Komt in prachtige natuur. Ik ben 60 jaar Groningen, maar ik ben op plek best. Toen dacht ik van, oké, is dat hier? Ja. Zo mooi.
0: Ja. Nou, dat staat dus in de agenda. Ja, natuurlijk. Het is een heel ander gebied ook. En,
1: ja. Dus er komen de mensen nog aan de kant van de weg.
0: Nou ja, het kan
1: ook. Dat moet ook geruid, hè?
0: Ja, dat moet ook geruid. Nou, laten we zeggen dat dit indirect een opbouw is, Peter. Dat wat mensen langs de kaart gewoon stonden.
1: Ja. Nou. Ik moet op de mensen aan om aan de kant van de weg te gaan staan. Hartstikke mooi.
0: En wat we ook afspreken, Peter, dat we die zo rond de Groningse Vaardigheid ook nog een mogen belden.
1: Ja, nou leuk.
0: Dan we. Neem de bandjes omhoog, Peter. Nog een weekje rusten en dan ga je het weer lus, hè?
1: Ja, dan gaan we weer lus.
0: Oké, Peter. Bedankt, hè?
1: Ja, ook bedankt.

0: The Boys Town Gang met Can't Take My Eyes Off of You. Nou, we begonnen het weer eens even over de live te hebben, want dat doen we altijd. Ja, een live dus vooral, dat kan mooi eindigen. Kan ook aans eindigen in een scheiding. Dat gebeurt natuurlijk ook heel veel. Vorige week hoorden we een verhaal van Roelie Lenos uit Veendam. Hun jeugdluifde Martin kwam weer in hun leven, toen ze op wat oldere leeftijd was. Maar ja, dat naar altijd blijft zoals het is, dat is natuurlijk nooit vanzelfsprekend. Soms schijnt de wegen en dan moet je allebei de draai weer vinden in het leven. Harry Woldhuis uit Knol, Musselknol, vond die draai uiteindelijk zelf weer. Maar dan nooit in eigen provincie, maar op het zonnige Mallorca. Inmiddels woonde door al 10 jaar, dus dan zingen we gewoon Buenos Dias, Harry.
1: Buenos Dias.
0: Buenos Dias. Ja, muy bien, y tú?
1: Ja, bien, mucho claro, hè?
0: Ah, mooi man.
1: Mucho sol.
0: Ja, mucho sol.
1: Mucho cervezas.
0: Ook dat, nog niet te veel, hè?
1: Ook dat nog meer, hoor. Oh, nee. Het is nog te vrouw, hè?
0: Ja.
1: Het is nog te vrouw.
0: 10 jaar alleen bist u naar Mallorca trokken. Vertel eens even, hoe is dat gewoon? Waarom bist u doorheen gewoon?
1: Nou, mijn financiële reden was gezondheidsklachten.
0: Ja.
1: Enorm veel last van psoriasis. Elke keer ook nog aan mijn rug geopereerd. En elke keer als ik hier op vakantie kwam in het verleden, dat probleem ging snel weg door de klimaat.
0: De klimaat, ja. Dat helpt die, zeg maar.
1: Het helpt beter dan 3 keer in de week naar de UMCG gewoon, en lichttherapie en naar de dokter. En dan was het helemaal klaar met.
0: Zo zag die leven er in Nederland uit, zeg maar.
1: Ja.
0: Drijmel in de week nog cyclus, lichttherapie.
1: Zeker, ja, klopt.
0: En dan ben je door op Mallorca en dan is nergens last van?
1: Nee, nada. Ik heb, moet wel eerlijk zeggen, ik heb wel een hele goede dermatoloog hier.
0: Ja.
1: En ik ben vorig jaar hier naar mijn rug nog een keer geopereerd. En het is gewoon geweldig. Het is gewoon super.
0: Ja.
1: Ja, echt serieus.
0: Nou ja, dus is er nou al 10 jaar. In elk geval qua gezondheid is dat beter. Maar ja, de reden dat je voor het avontuur koos, dat heeft natuurlijk een minder mooie aanleiding. Want we moeten even over terug in de tijd, jaren 80. Toen kwam Anneke in die leven, waar je een relatie met kreeg. Huisje, boompje, beestje, begreep ik. Trouw, 2 dochters. Maar toch ging dat huwelijk niet zoals je hoopt hadden, hè?
1: Nee, dat klopt. Ik was in die tijd internationaal chauffeur bij een werkschool in Winschoten. En ik dacht van, ik heb toch mijn gehad voor mijn koor.
0: Ja.
1: Ik heb een leuke boom, wat ik leuk vind. Mijn partner destijds, Anneke, die had er ook over vrede met. Ik was door de week weg, soms wat in doen weg. En Hans Wiekers dus. Perfect, alles perfect.
0: Ja.
1: Totdat alles misging.
0: Vertel.
1: Eerst met mijn rug. Eerst gigantische rugprobleem. Een keer geopereerd, ging nooit over. Door de stress kwam ik psoriasis opzetten. En ik ging persoonlijk in een negatieve spiraal.
0: Ja.
1: En ik zat er nou eens de hele dag thuis. Anneke en ik zaten met mijn koor op de lip. Dat ging ook leuk goud. De droom spatte uiteen, om het zo maar te zeggen. Ja. En ik heb mezelf de schuld, nooit de schuld geven, dat is het slechte zeggen. Gewoon dacht van, oh my god, ik ben slecht voorbeeld, ik ben er nooit lastig. En ik gewoon nou voor mezelf kwijzen op niet meer naar. En, uit elkaar, scheiding.
0: Ik kan me voorstellen dat dat best een pittige stap is. Want nou ja, als je gewoon aan het werk bent en dat wil niet meer, dat is niet in eigen keuze geweest. Toen kwam ze toe te zitten, boom op mijn koers lip. Ja, en door ging het dus eigenlijk mis. Dat je dat nooit wend was om alle dogma's bij een kanda te zitten, zeg maar.
1: Dat klopt. En ik had niks meer om trots op te wezen, was zo. En ik denk, wat moet ik hier langer nog? Ik heb van leuven dat zij een leven met een andere partner. Ja, dat was gewoon keihard. Maar ik denk, ik onderscheid niet.
0: Ja. En hoe was dat voor Anneke dat je dat zo gezegd had?
1: Nou, ik denk nooit zo heel zwaar, eerlijk gezegd.
0: Hmm.
1: Want die hebben nooit geen ruzie of zo. En ze zitten niet geholpen met allerlei dingen die ze ziet. En uiteindelijk heeft zij ook nog een korte periode een hele leuke partner ontmoet. Ook een internationaal chauffeur. Zo ging dat. Ja, ik ben misschien wel een beetje passief wat ik nou zeg, maar ik was er ook wel tevreden met. En ik kon, als ik
0: Wat voor die op dat moment de juiste beslissing? Om dat zo te doen?
1: Ja, ja. Ja. Zo faalde dat gewoon. Loopt niet meer in mijn eigen.
0: Ja. En hoe is dat gewoon? Je hebt met je bijna ook kinderen gekregen. Hoe is dat dan? Want dat is voor die kinderen natuurlijk ook dan een klap best.
1: Dat trouw volgens mij wel met. En tot de puberteit was het gewoon weekend om, weekend off. En dat ging eigenlijk best wel goud. Sinds mijn kinderen gingen studeren, werd het contact behoorlijk wat minder. En is nog steeds minder. Er is wel contact, maar het is wel best wel zakelijk. Best wel een beetje op afstand, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar ze doen het allebei super goud. De een is ondernemer, de ander die zit in de scheepsbouw. Dus ja, ik heb meer zoiets van, die loopt me komen in mijn rust. Ik vind dat prima zo.
0: Ja, daar heb je wel begrip voor.
1: Ja. Zeker.
0: Ja. En heb je dat ooit bespreekt met de kinderen? Van wat de reden daarvan is?
1: Nee, nooit.
0: Nee.
1: Mijn dochter was hier vorig jaar op New York en eigenlijk heb ik gewoon een gesprek met haar gehad.
0: Nee. Denk je dat nog komt? Of is dat wel, is het wel gaaf?
1: Ja. Nee, dat gaat zeker nog een keer komen. Ja.
0: Dus ja, je hebt echt gekozen voor een heel ander bestaan, helemaal op diezelf.
1: Ja.
0: En dat duw je al 10 jaar, dan kan ik me voorstellen, dat bevalt goud.
1: Ja, tot nu toe, super. Ja. Ik heb nou echt geen klachten meer.
0: En nou zit dat met de life in die leven? Is er nog ruimte voor?
1: Ja, zeker. Maar ik ben nooit echt actief op zaak. Ik sta nooit op een website of dat soort dingen. Ik heb meer zoiets van, die kom ik nog een keer tegen.
0: Ja.
1: En serieus. Ik heb af en toe wel eens een keer een date. Soms spreek ik wel eens mensen aan als ik een keer met de bus of zo. Serieus.
0: Ja.
1: Ik ben binnen 2 meter. En blond. Dus ik val ons vrij snel op hier.
0: Ja.
1: Dus ik had wel voor elkaar gesproken. Echt Mallorquins dates nooit. Maar we hebben hier best wel veel immigratie van Zuid-Amerikaanse mensen.
0: Het is gewoon als er wat op die pad komt, dan komt het.
1: Precies.
0: Ja, zomaar.
1: Dat staat er ook wel over. Nee, ik sta er zeker over.
0: Ja, de ploot, want toen moeten we nou aan het touw komen, want we binnen al aan de lote kant. En daar kan je aan uit, hè?
1: Ja.
0: Queen, ja, I want to break free. Ja, ik denk dat ik geen uitleg nodig heb. Want dat is
1: helemaal. Nee,
0: als ik dit vooral hoor, dan begrijp ik het direct, Harry.
1: Ja, exact.
0: Nou, Harry, mocht je door de live er nog vinden en dat het weer helemaal opluidt en dat je weer helemaal in de wolken zweeft, dan moet je het even horen, want dan gaan we zeker weer met die bel.
1: Dankjewel. Doe Chris brief van mij.
0: Is goud, okay. Is goud, Harry. Jo, doen we. Harry Wolhuis was dat. Ja, en zo kan een live dus vooral ook lopen. En kun je ook uiteindelijk de beslissing nemen gewoon blieden met jezelf te wezen en het geluk te vinden op Mallorca. Harry Wolhuis, zien vooral. En zien plot van Queen.

0: Als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One. Van Vodafone.
1: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken.
4: Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is maaltijd.

0: Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: 11:58. Tijd voor het laatste nieuws uit stad en Ommeland. Fleur Oostra, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De Grote Markt is in een week tijd veranderd van een gewoon plein tot een groot mountainbike parcours. Deelnemers uit de hele wereld doen mee met de Red Bull District Ride. De mountainbikers zijn er klaar voor. Vanmiddag worden tienduizenden mensen verwacht. Vanaf 2 uur begint het programma met als hoogtepunt de District Ride om 4 uur. Parcoursontwerper Desmond verwacht spectaculaire stunts. Hij vertelt hoe de voorbereidingen zijn verlopen.
5: Je zult wel de concentratie straks gaan zien, de focus die nodig is om dit te rijden. Wat ik gisteren nog even snel van de laatste trainingen heb gezien, is dat als ze dat gisteren al deden, gisteren hebben we al World's First trucjes gezien, dus wat nog nooit gedaan is, dan kon vandaag wel eens vrij spectaculair worden.
4: Het treinverkeer tussen Groningen en Zwolle lag gisteren enige tijd stil vanwege een bijzondere reddingsoperatie. Een machinist zag namelijk een nestje met kittens langs het spoor. Incidentbestrijders van ProRail zijn er samen met de dierenambulance snel naartoe gegaan. En dat was ook nodig, want de katjes liepen al op de rails. Het kostte nog enige moeite om ze te vangen, maar dat is uiteindelijk gelukt. Ze zijn naar het asiel gebracht en hoe ze daar terecht zijn gekomen is niet bekend. FC Groningen speelt vanmiddag de 1-na-laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding. Op de Lange Leegte in Veendam is het Griekse Volos de tegenstander. Gisteren oefende de FC ook. Met voornamelijk jeugd- en reservespelers werd met 0-4 van FC Volendam verloren. Tot groot ongenoegen van spits Niels Eggens.
6: Je wil gewoon elke wedstrijd winnen, hè? Vandaag ook. Als je dan op pijnlijke wijze 4-0 eraf gaat, dat is gewoon dat is heel vervelend.
4: Vanmiddag zal FC Groningen een veel sterkere opstelling aantreden. Aftrap aan de Lange Leegte is om 3 uur vanmiddag. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
3: Fleur, dankjewel. En iets na 12, dan horen we jou natuurlijk weer. En zometeen is Wieneke in misschien wel een van de mooiste boerderijen van Midwolda. Met het zonnetje erbij is de tuin ook vast extra mooi, of niet dan, Harma?
7: Vandaag doet de zon gouden best. In de loop van de dag komt er wel wat bewolking in, met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot lote noordwestenwind, wat 23 tot 27 graden. Vanochtend zou nemen de bewolking en vannacht volgen een aantal buien met 16 tot 18 graden als minimum. En men trekt verspreid over de provincie buien. In de loop van de dag ook kans op onweer doorin. Toch is er ook nog wel ruimte voor de zon. En met een motige tot krachtige west-zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
8: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland. Ga nu naar Koken en Wonen. In het stadshart van Appingedam.
9: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
10: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
11: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
10: 0683-252-162.
12: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.

0: Johnson en Amy Winehouse, Valerie hier in Noord en Ommeland. Ja, ik zei het net al, hè. Een van de mooiste boerderijen misschien wel van Midwolda. Dat is natuurlijk Hermans Dijkstra. Wieneke, die is daar nou. En ja, als ik zo'n beetje naar boeten kijk, dan denk ik, Wieneke, dan zit lekker door in de tuna. Of night, wat bist?
1: Prachtig hier, Serge. Ja, dit is prachtig. Maar ik ben wel binnen. Ik sta nu bij een bedstee. Ik denk dat de mensen vroeger wel wat stuk kleiner waren, als ik dat zo beoordeel. Maar dat wisten we wel. Nee, ik ben hier bij de boerderij. En er zijn genoeg toeristen hier vandaag bij deze open dag. En Alberta Lubdrent, die zit hier de boom nog in te snijden.
2: Ja, te streupen, hè.
1: Oh, streupen?
2: Ja, dat moet erover. De punten en alles moet erover. En er mag geen streupsel aan bliemen zitten, maar die moeten ze straks in de wekvlezen maken.
1: En dan, hoe lang bliem ze door, hè?
2: Oh, dan bliem ze gewoon in de kelder en dan wat er flink van eten. Nou, en dan moeten we kijken hoe lang ze er hiermee doen. Want mevrouw die zegt wat wie moet kopen.
1: Ah ja, ja, zo ging dat vroeger dan.
2: Zo ging dat vroeger.
1: Ja, toen ik hier aankwam stond de jonge lui al voor de deur.
2: Ja.
1: Ja, hoeveel binnen mooi gekleed vandaag?
2: Ja, die Leutje Wichter die door vuur stonden bij onze Leutje Maarten. Ja, en zijn ook een knechtje bij ze ook. Kijk, en die Leutje Maarten, die ben 10, 11 jaar. En die maakt nog van dogen, bij uitzondering, omdat mijn vrouw er niet is, maakt ze ook een beetje helpen dat de mensen binnenkomen. Maar normaal, want hij bij de wasstoppen stond. Maar kinderen van 10 en 11 jaar, die waren vroeger al drak aan het waken op zo'n boerderij. Dan moet je nooit, ze moeten normaal dat ze het zwoer hebben. Ja, maar dan komt we nou even op de iPad kijken.
1: Nee, en dan hebben ze nu nog mooi weer erbij
2: en
1: vandaag.
2: Ze hebben mooi weer boeten, ze kennen mooi boeten. En wie ben ook blij dat zij kinderen er ook bij. Want de jeugd heeft de toekomst. Maar wie wil dit natuurlijk een beetje doorgeven?
1: Nou, ik denk dat dit wel een goed streven is om de jeugd zo vroeg aan het werk te zetten. Maar dat mag tegenwoordig niet meer.
2: Nee, dat zeggen ze soms ook. Anders bellen we de arbeidsinspectie.
1: Ja.
2: Ik zeg, goeie jongen.
1: Nee, maar een mooie dag. Genoeg bezoekers vandaag.
2: Ja, heel mooi. En nou, we hebben er ook al veel plezier aan. Kijk, wie zit nu nog te streupen en op andere plekken dan ze weer eens. En er zijn natuurlijk ook mensen die dat nog vandoor horen. En die denken, nou, dat heb ik ook wel zo aan willen. Nou, die moeten volgende week donderdag of volgende week zaterdag weer komen. Want dan laat me het nog weer in zijn. Dan ben we hier weer in bedrijf.
1: En ik hoorde net ook al gasten, die woonden in een boerderij in Gasselte. En toen hadden we het over, die boerderij is veel kleiner.
2: Ja, zo'n boerderij, dat is natuurlijk een Drentse boerderij. En dit is een grunnige boerderij. En dit is een typisch boerderij zoals die in de Graanrepubliek stond in die tijd. Deze boerderij, dat was een hele rijke herenboer. Dat kist ook wel zijn in de komers, oude zolders en alles. Heel mooi, de plafonds versierd ben. En aan de boekenkant in chaletstijl. Nou ja, dat ben eigenlijk een beetje de paleizen. En zo ben er nog veel meer. En nou, dat wil men nog even laten zien. Dat mensen kan. Is ook een mooie voorbereiding op die zomerbune. Waarover voor mensen naar touw gaan. Hier kent ze het echt in zijn als vrouw gewas.
1: Dat is echt heel mooi. Serge, had jij vroeger ook zo'n mooi pakje aangetrokken dan?
0: Dat denk ik nice.
1: Nou, ik zou het zelf wel eens willen proberen. Want het ziet er hier prachtig uit met die klederdracht erbij. Je kunt hier ook nog koffie en kou kopen. En dan kun je lekker in het zonnetje zitten onder de grote boom.
0: Ja, het is toch prachtig. En mooi dat het allemaal zo beholden blijft, Wieneke. Mooi dat je door hem west bent. En we horen die in het volgende uur weer. Dankjewel. Hey.

0: Talk to you, another featuring 54 Ultra. Wat noem, hè, Nadesh?
1: Nou, is dat zo mooi spreken?
0: Ja, dat heb ik doen, ja.
1: Ja, maar ik durf me de night on te boom.
0: Nee, hè? Nee. Ik vind het altijd wel bijzonder wat voor een noem ze tegenwoordig allemaal verzinnen als artiest. Het is wel wat anders dan Frans Bauer of Lucas en Gea. Dan wat je direct wordt omgaaid.
1: Ook dat, maar ook dat another, dat is dan zonder E.
0: Ja.
1: Dat vind ik dan ook weer apart.
0: Ja.
1: En net als somber is dan ook weer zonder E, R.
0: Klopt.
1: Ben jij dan Sergi? Zonder E?
0: Nee, dat nooit. Nee. Nee. Maar wie weet wat er staat. En, maar goud, snap maar. We hebben er zelf wel wat, dus wat muiten met om dat goud te spreken. Maar dit ging goud en daar ben we blieden met zo in het weekend.
1: In de pocket.
0: Bij Erik, na deze hebben jullie vermogen een oproep doen van wat ben je aan het down? Ben je al op vakantie? Waar zit je in? Mogen ons maar een beetje jaloers. Nou, jaloers, dat is ook gewoon een leuk begrip. Maar stuur hem een foto van Houten Roetzucht. Of vertel wat je allemaal aan het down bent. Door is heel wat op gereageerd. En ook Janneke stuurde een berichtje.
1: Ja, die zegt, goedemorgen, jullie vroegen wat ik aan het doen was. Nou, helaas niet veel, ik lig in een Martini ziekenhuis. Zouden jullie iets van Ancora kunnen draaien? Ja, in het Zeitnoes, dat klinkt nooit te best.
0: Wat jammer, Janneke, wat sneu. Maar we wensen die een heel goud herstel. En ze zingen door vast goud voor die. En dat is het belangrijkste, denk ik, op dit moment. Ja, dan ben we een soort zeikenomroep, hè, vandoor ook nog een beetje.
1: Ach, dat is toch ook leuk?
0: Want Janneke, normaal dan hebben we nooit alle tijd voor verzoekjes op dit moment hier in Noord- en Ommeland. Maar ja, het allemaal met dit verhaal, je hebt het nodig om een beetje opgebeurd te worden. En daarom wat van Ancora wordt Zema. Nogmaals, goed herstel, Janneke. En blijf gewoon luisteren en dat helpt vast.

Wordt Zeeman Ancora hier in Noord- en Nommeland. Zo direct hoe hier het landelijke Nijs van de NOS. En daarna praat Fleur Oost trouwens weer bij over het Nijshoed Stad en Ommeland. Ze zijn nog hem de bouwdel op een riegje, de laatste puntjes op de i. En dan hoor je dat allemaal zo. Dus Noorderklok van 12 uur tot 10 uur nog muziek. Pink met Cover Me in Sunshine.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
2: Deze week gepresenteerd door Bram Douwes.
3: Ik praat met Nicolette Barteling, de directeur van Museum aan de A. Hoe was het gesprek, Nicolette?
4: Ik vond het verrassend.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
2: Hier bij Radio Noord.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
13: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
14: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè?
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
1: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
16: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 12 uur.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring. Maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
18: En dan nu het laatste nieuws uit stad en omland voor onze rij gezet door Fleur Oostra. Fleur, goedemiddag.
19: Goedemiddag. De Grote Markt is in een week tijd veranderd van een gewoon plein tot een groot mountainbike parcours. Deelnemers uit de hele wereld doen mee met de Red Bull District Ride. De mountainbikers zijn er klaar voor. Vanmiddag worden tienduizenden mensen verwacht. Vanaf 2 uur begint het programma met als hoogtepunt de District Ride om 4 uur. Parcoursontwerper Desmond verwacht spectaculaire stunts. Hij vertelt hoe de voorbereidingen zijn verlopen.
20: Je zult wel de concentratie straks gaan zien, de focus die nodig is om dit te rijden. Maar wat ik gisteren nog even snel van de laatste trainingen heb gezien, is dat als ze dat gisteren al deden, gisteren hebben we al World's First trucjes gezien, dus wat nog nooit gedaan is, dan kon vandaag wel eens vrij spectaculair worden.
19: Een ernstig ongeval gisteravond bij Oldehoven. Een motor en een lijnbus kwamen met elkaar in botsing. Dat gebeurde op de Boventilsterweg bij de N983. De bestuurder van de motor raakte ernstig gewond. Er werd onder meer een traumahelikopter ingezet. In de lijnbus zaten op dat moment van het ongeval geen passagiers. En op verschillende plekken in onze provincie was gisteravond rond 22:30 een vuurbal aan de hemel te zien. Het ging om een satelliet van SpaceX die opbrandde bij terugkeer in de atmosfeer. Veel mensen zagen dit bijzondere fenomeen dus in de avondschemering. Ook Laura uit Appingedam liet ons ook weten wat zij daar zagen.
21: Je schiet er een noes aan.
22: Ik ook.
21: Misschien wel versteer dan, Lord.
22: Jeetje. Ja, bijna weg. Bijna op.
21: Hey, ja, die valt in stuk, zuster, hè?
22: Wat zit daar op de kop? Nou is die op.
19: De brokstukken zijn waarschijnlijk helemaal verbrand boven ons land. En Donar heeft met Kevin Godwin, de nieuwe spelverdeler van het team, gecontracteerd. De 26-jarige Amerikaanse basketballer komt van het Luxemburgse Arantia La Rochette. De 1,88 meter lange Godwin werd geboren in Florida, speelde in Texas en had een erg goed seizoen in Luxemburg. Meer nieuws in onze app en op rtwnoord.nl.
23: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
24: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
25: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
24: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
26: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
27: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
26: Check werkenbijwagenborg.com.
28: Hey, waar was jij?
29: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
26: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
30: Radio Noord.
31: Noord en Ommeland.
32: Met Sergey in het Veen.
18: Straks een roetgebruide weerbericht van Harma. En best een beetje smui in de heupen. Dennis, Ivo, maar schijn wel op Zuik Noordie.

0: Sofia. Nou, je hoort het wel aan de muziek. Solid Night Link, lekker zomers, hè? Of night aan Alvaro Soler met Sofia. Maar ja, hoe zit het in het echt, met echte weer? Dan gaan we eens even kijken. Harma, mooi Harma.
1: Ja, goedemiddag.
0: Meung lijkt nooit al te best, hè?
1: Nee, een beetje wisselvallig dagje. En op dit moment is er nog heel veel zon. Er is al wel wat bewolkt. Vanmiddag komt er ook meer bewolkt. Maar ach, aan de temperatuur ligt inmiddels al niet meer. Want op meerdere plekken zit wel krab aan. Tegen een zomerswarme dag aan. En dan heb ik het over 24 graden. Maar nu levert het weer in. En het door een aantal buien. Boomlucht is nooit zo donig koud dat de onweerskans heel groot is. Maar ik zet hem er wel in omdat ik zoiets heb van slag om de arm. Is altijd wel heel verstandig. Maar neerslagcijfers binnen voor de berekening. Vermeuren ook een stuk zakt. Die zat gisteren op 15 tot 20 mm vermeuren. En Meuren zitten we nu nog op 5 tot 10 mm. Met de hoogste neerslagcijfers in het noorden en oosten van de provincie. Is dit de berekening tot Meuren om 6 uur. Nou, en dan hebben we op maandag en dinsdag hoge druk. Dat betekent droog weer. De temperatuur, nou ja, werd gematigd zomers. Maar ja, dat komt goud. Want woensdag en donderdag, dan wordt het zover de provincie in gewoon echt zomers. Tot tropisch, ik denk op de meeste plekken tropisch waar. Ja, en dan hebben we zoiets van, nou, moet dit nou weer zo? Ja, nou ja, het is een zomer van, en daardoor het zal wel uitersen. En ik denk dat, ja, dan zit juli maand er zo op, dat augustus ook nog wel een heel mooi vakantiecadeautje kan brengen. Voor op dit moment een motige wind, in windschoten volop zon, zo'n beetje 26 graden inmiddels al, 25,5 graden slachten. De barometerstand doet zo'n 6 millibar, roodschouw, licht bewolkt, 24 kilometer zichtbaar, 4 uur de zon, 25,5 groot en een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Nou, vanmiddag er is zon, er komt storig aan, ook meer bewolken. En de temperatuur zal 23 tot 27 graden. De wind zuidwest draait naar het noordwesten, wat motig tot vrij krachtig is, al motig tot vrij krachtig. Vanochtend neemt de bewolking toe, maar het blijft nog wel een hele lange zet droog. Van vannacht volgen pas de buien met 16 tot 18 graden als minimum. En het is toch wel een beetje een teken van de dag. Verspreid over de provincie buiten, dus over het zou wat zon. Kans op onweer is nooit uitsloten. En als dat al gebeurt, dan is dat wat meer in het oosten, noordoosten van de provincie. Ja, en met de zon er over het zou bij en een motige tot krachtige west-zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden. Nou, morgen droog, regelmatig zon, 20 tot 22 graden. Dinsdag verder de provincie in 27 graden. Woensdag volop zon, 31 graden. En donderdag ook vrij zonnig, hoog zomerse temperaturen. Nou, tot misschien wel weer tropisch, 29 of 30 graden.
0: Oeh, lekker ja. En din, wat je zei, het cadeautje in augustus, hè?
1: Ja, ik denk dat, nou, volk weekend zit waarschijnlijk weer een front aan te komen. Dat komt vanuit Frankrijk. Dat neemt de onstabiliteit weer zo, omdat hoge druk eigenlijk nooit echt heel stabiel weer brengt. En ja, in augustus liep er ook nog wel weer heel mooi zomerweer aan te komen. Dus wat dat betreft, ja, dit is een zomer van uitersen, maar ook wel zeker wel van te genieten. Echt mooi vakantieweer.
0: Nou, heerlijk. Gewoon weer down, Harma. Bedankt. Goed weekend, hè?
1: Ja, net zo.
0: Jo.
1: Jo,
0: hoi.

0: Een wijze raad van Miles Smith en Niall Horan. Drive safe. Vorige week waren we in de Zuik-rubriek op Zuik nog vrijwilligers voor de historische scheepswerf Wolthuis in Zaapmeer. Wat een mooi verhaal om door een bijzondere boot in stand te houden. In elk geval de boot te verslepen. Dat hoorde je dus vorige week. Deze week weer tijd voor nije Zuiktocht. En vuurwoorden is wel dat je een beetje smui in de heupen bent. Denk in je Ivo. Het staat zeker hem helpen, want hij is namelijk op Zuiknoord een danspartner. Ivo, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, wat je zegt, dat is smeug in de heupen.
0: Ja, want dat ben je zelf wel, hè? Een beetje soepeltjes.
1: Ja, echt gigantisch.
0: Gigantisch soepel in jouw heupen.
1: Ja, ik ben 30 jaar in de sportschool bezig, dus ik ben echt super soepel geworden daardoor.
0: Ja, dat is heel goed. Nou ja, en je bent nu op zoek naar een danspartner. Heb je dan niet zoiets dan ga ik gewoon op een solo dans doen? Dan heb ik ook geen partner nodig.
1: Nou, dat heb ik al lang gedaan. Ik ga vaak naar metalconcerten toe.
0: Oh.
1: Maar ik ben al een keer op een ander pad terechtgekomen en dit bevalt me ook super goed.
0: Ja, metalconcerten, dat is meer een beetje springen, denk ik, hè?
1: Ja, het is een beetje individualistisch.
0: Ja, precies. En nu heb je dus ook op andere muzikale wegen ben je gaan zoeken. En andere muziek, andere dansen die daarbij horen. Wat voor dansstijl doe je dan op dit moment?
1: Nou, ik ben een aantal maanden geleden begonnen met salsa.
0: Ja.
1: En het was best wel een beetje een stapje om daarmee te beginnen. Maar dat viel zo goed dat ik nu ook met bachata ben begonnen.
0: Salsa en bachata, wat zijn dat precies voor dansstijlen?
1: Een beetje Latijns-Amerikaanse muziek. Mm-hmm. En ik weet er zelf ook niet heel veel vanaf, maar bachata wordt vooral op de Dominicaanse Republiek. Daar komt het vandaag, geloof ik.
0: Oké, een beetje. En als ik me dat zo voorstel, wat ik ervan gezien heb, dan moet je inderdaad wel een beetje soepel zijn. Je zei net dat je wel ook een soort drempel voor jezelf over moest om dit te gaan doen. Waarom was dat nou precies?
1: Als ik nieuwe dingen probeer te leren, dan wordt het best wel een beetje negatief in mijn hoofd, zeg maar.
0: Oh.
1: Dus het was voor mij een hele uitdaging om er toch in door te gaan. En ik heb nou mogen ervaren dat als ik het een beetje onder de knie heb, dat het juist super leuk wordt.
0: Ja, als ik het goed begrijp, Ivo, dus als je iets nieuws begint, wat je eigenlijk stiekem wel heel erg leuk lijkt, dan kan je jezelf ook een beetje tegenhouden omdat je denkt van, ik kan dit niet.
1: Klopt, en dat kan zo heftig worden dat ik gewoon besluit om aan mee op te houden, omdat ik het niet meer zie zitten.
0: Ja, en heeft je dat eerder in je leven ook vaak tegengehouden om aan dingen te beginnen?
1: Ja, ik heb 12 jaar geleden ook een keer een proefles salsa en rock and roll gedaan en dat bleef bij die proefles.
0: Ja. En had je toen niet zoiets van, nou, maar ik kan het toch wel leren, dan word ik er vanzelf goed in?
1: Nee, het werd zo negatief in mijn hoofd dat het alles blokkeerde en het steeds ongemakkelijker werd, waardoor ik dacht van, dit is niet voor mij weggelegd.
0: Nee, wat vervelend lijkt me dat als zoiets je tegen kan houden. Maar nu,
1: ja, maar daarom is het voor mij zo nieuw en zo fijn dat het anders kan blijkbaar.
0: Ja, precies. Dat ook, kan ik me ook wel voorstellen dat het een soort overwinning voelt.
1: Ja, en ik ben ook denk ik bij een hele fijne dansschool begonnen, waardoor het een beetje laagdrempelig was en dat het een leuke kennismaking was.
0: Ja.
1: En ja, ik ben ermee begonnen omdat ik graag naar een dansfeest toe wil. Alleen, ja, ik zou heel graag met iemand daarheen gaan, zodat de drempel een beetje laag is, zodat ik weer de eerste keer een leuke ervaring word, dat ik daarna kan doorpakken.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat helpt natuurlijk. Als je iets samen doet, dan sta je er niet alleen voor. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar moet het dan iemand zijn met veel ervaring? Of ook een beginner met talent, zoals jezelf bent?
1: Ja, dat maakt me eigenlijk helemaal niet uit.
0: Nee.
1: Ik denk gewoon iemand die vaak naar de feest gaat, die gewoon een beetje weet hoe het daar naartoe gaat. En ja.
0: Ja.
1: Maar je eventjes naar binnen kan trekken.
0: Ja, nou, dat lijkt me een duidelijke oproep, Ivo. Ik ben eigenlijk nog wel benieuwd, waarom is het je nu deze keer wel gelukt om voor jezelf die drempel over te komen?
1: Ik ben afgelopen winter 2 maanden op vakantie geweest naar La Palma. En er was erg weinig te doen. En ik kreeg op een gegeven moment met mijn auto voorbij een tent waar een beentje aan het spelen was. Dat vond ik wel leuk, ik zal het uitstappen. En er was een salsa bandje bezig. Nou, en er was jong en oud, die ging, was 1 groot feest, super vrolijk allemaal.
0: Ja.
1: En toen dacht ik echt, als ik uitkom, dan moet ik gewoon echt doorpakken en het nog een keer gaan doen. Want ik wil graag meedoen daarmee. Ja.
0: Ja. Nou, wat mooi. En fijn dat het je ook gelukt is, Ivo. En nu, nu gaan we doorpakken natuurlijk. Hè, want nu gaan we op zoek naar een danspartner. Gewoon eventjes de dingen op een rij. Waar de partner aan moet voldoen. Een beetje soepeltjes in de heupen. Dat zou mooi zijn.
1: Dat maakt helemaal niet uit, joh. Nee. Gewoon iemand die er al vaker is geweest. En die ook gewoon minimaal beginners 1 heeft afgerond met bachata of salsa.
0: Ja, iemand die wel een beetje bekend is met de dans in ieder geval.
1: Ja.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Nou, helemaal goed. Dan gaan we die oproep voor je doen, Ivo. En ik hoop dat er iemand reageert. En voor wanneer heb je eigenlijk zo'n danspartner nodig?
1: Ja, dat wist ik ook van tevoren niet, maar het leeft gigantisch blijkbaar in Groningen. Er zijn heel veel van die feesten overal.
0: Ja.
1: Dus het maakt mij niet uit wanneer of waar.
0: Het zit niet aan een bepaalde datum vast. Ja, het liefst zo snel mogelijk, want dan kan je met alle dansavonden mee gaan doen.
1: Ja, ik heb geen voorkeur voor wanneer. Nee.
0: Nou, dat scheelt ook. We gaan in elk geval de oproep nu doen, Ivo. We zijn dus op zoek naar een danspartner. Iemand die in ieder geval een beetje bekend is met de salsa en de bachata.
1: Ja, de leeftijd denk ik tussen 20 en 120.
0: Tussen de 20 en 120. Nou, dat lijkt me een goede insteek in ieder geval. Dat geeft je meer kans om iemand te vinden. Ben jij die persoon die dat met Ivo wil gaan doen? Gezellig naar van die dansavonden toe. Misschien ben je zelf ook wel al een hele poos op zoek naar een geschikte danspartner. Nou, dan kunnen we jullie aan elkaar koppelen. En levert dat misschien nog wel een paar leuke dansavonden op. 050-3188-288. Als je je aangesproken voelt of nog iets meer informatie nodig hebt, dan brengen we jullie in contact. Nou, Ivo, mocht je zelf wel iets horen, laat het ons dan ook weten. En mocht je naar zo'n dansavond toe gaan uiteindelijk, dan zijn we ook wel even heel benieuwd hoe dat allemaal gaat.
1: Hey, top, dankjewel.
0: Dankjewel. En mooi dat je, en goed ook dat je het verhaal zo open hebt kunnen vertellen. En we gaan ons best doen om iemand voor je te vinden. Ivo was dat, op zoek dus naar een danspartner. En straks gaan we ook op zoek naar de mooiste plaat op vinyl. Tenminste, we kunnen weer kiezen uit 2 platen voor vandaag op vinyl. 2 mooie platen waar wij dus niet uit kunnen kiezen. Jij moet ons helpen. Je hoort zo waar je uit kunt kiezen. Nog even muziek. Stephanie Mills met Never Knew Love Like This Before.

0: Stephanie Mills, never knew love like this before. Nou, ik zei het net al, we hebben die hulp hard nodig. We hebben twee plaat metgenomen voor vandaag op vinyl. En we kennen zelf niet, guys. En tenminste, ja, als er meer ligt, dan wordt het heine. En als er naar deze ligt, dan wordt het zeker de ander. Ja, en ons zal het niet liggen in elk geval. We hebben die hulp nodig. Nades,
1: ja.
0: Doe eens een plaatje in de hand.
1: Ja, dat klopt. Doe ook.
0: Ja, klopt. Mooi plaatje. Wat is er metgenomen?
1: Ik heb Charlie Ritz metgenomen met The Most Beautiful Girl.
0: Oh, Charlie Ritz.
2: Did you happen to see the most beautiful girl in the world?
0: Ja, mooi hoor.
1: Ja, toch? En waarom?
0: Maar gewoon omdat mooie plaat is, of zit er nog een...
1: Ja, er zit nog wel iets achter, hè. Op deze dag in 1994, ja, komt countryzanger Charlie Ritz uit.
0: Ja, dus niet zo oud worden.
1: Nee, nee. Hij brak in ons land deur met zijn grote hit The Most Beautiful Girl in the World.
0: Ja, en als ik op het hoesje kijk, dan staat er ook op nummer 1 country and western hit in Amerika.
1: In de USA.
0: Ja, ja, mooie plaat. Ja, nou ja, ik ga het gewoon proberen. Want ik denk dat Charlie Rich over de zangeres van mijn plaatje zong.
1: Is dat zo?
0: The Most Beautiful Girl in the World.
1: En wel is dat dan?
0: Want ze mocht er wezen in die tijd.
1: Nog steeds toch?
0: Ja, nog steeds. Nog steeds, nog steeds, ja. Ik heb het natuurlijk over onze eigen Vanessa. Ja?
1: Ja, Connie.
0: Connie Witteman. Voorheen was het Breukhoven. Toen ze getrouwd was met de man van de Free Record Shop. Hans Breukhoven. Nu is het gewoon Connie Witteman. Ze is van de...
1: Ja, Connie.
0: Connie Witteman. Voorheen was het Breukhoven. Toen ze getrouwd was met de man van de Free Record Shop. Hans Breukhoven. Nu is het gewoon Connie Witteman. Ze is vandoor jorig. 74 jaar.

0: Nou, ik zie nog nooit veel bij die gebeuren naar Des. Maar ik leef helemaal op bij deze muziek.
1: Nou ja, dat is ook toch wat weer.
0: Ja, zeker. Zeker. Nou, laat me weten welke plaatje je horen wil. Die van Nadesh, Charlie Rich met The Most Beautiful Girl. Of toch onze eigen Vanessa met Hocus Pocus. 053-188-288. En sta je ook al op Facebook, Nadesh?
1: Jazeker. Ja, dat is toevoegbied doen, hè?
0: Oh, ja, dat is ook zo. Ja, dan kun je ook nog even je stem achterlaten. En neem kijk nou de singeltjes de route zijn, hè? Laat me weten welke je horen wil.

0: The Weeknd, Save Your Tears. Ja, Wieneke, dat is de huilendag al voor ons op pad door de hele provincie. Zocht ze de mooiste plekjes op en de mooiste evenementen. Nou, over een mooi evenement gesproken, dat is zeker nou in Sibboeren. Een heel spektakel, liet me zo, Wieneke.
1: Ja, ik ben hier bij, niet zomaar iemand. Bij MSC Sibboeren, Lucas en Arjan, die hebben vandaag hier een hele mooie organisatie. Wat is hier te doen vandaag?
2: We hebben vandaag geweest de Dutch Flat Track competitie van Nederland. Dus we hebben de banen weer keurig netjes bij liggen voor de jongens. En tot dusver is iedereen tevreden.
1: Ja, want wat zijn ze hier dan aan het doen?
3: Adel? Nou, we hebben vandaag vrijdag de derde

0: ronde van de flattrack-competitie. Het is eigenlijk een heel mooi evenement. Het is laagdrempelig. Het is niet, geen prijzengeld, niks. Het is leuk voor de rijders en leuk voor ons als organisatie. En er rijdt eigenlijk van alles mee. Van klassieke grasbaanmotoren tot Ploeg Maxi's. Een paar boeren jongens van 14 op Ploeg Maxi's, zeg maar. Maar ook echte flattrack motoren, zeg maar. Zoals je in Amerika ziet en in Duitsland. Wat daar heel populair is. En dat rijdt ook mee. Dus het is heel divers. En hartstikke leuk om hier op onze baan te laten rijden.
1: Ja, dat zie ik ook. Want het is ook mooi weer. En het is ook gratis entree, hè, voor de bezoekers.
0: Ja, we willen onze evenementen laagdrempelig houden, dat het voor iedereen toegankelijk is. En dat werpt goed zijn vruchten af. Ook veel mensen die niks met de baansport hebben, die komen even kijken. En die raken er toch ook weer bij besmet en die komen de volgende keer weer langs. En dat vinden wij als organisatie heel belangrijk.
1: Ja, want Lucas, jij bent dan de voorzitter van de organisatie. En je zei net al, ik heb Arjan erbij gekregen, de jonge Lu.
2: Ja, nee, de jonge Lu is in die avond ook echt nodig. En daar ben ik ook wel super trots op. Ik denk dat we op dit moment met een kleine 40 vrijwilligers zijn bij de club. Dat is een luxe probleem geweest, want die hebben we zeker niet nodig. Maar ze zijn altijd welkom. En wij organiseren natuurlijk niet alleen de grasbaan, maar we organiseren ook de cross. En bij de cross hebben we dus onze vrijwilligers wel nodig. Maar we zijn gewoon super trots geweest dat we gewoon jong aan was, zoals Arjan. En nog een koppel in wezen, man of 8, 9 naar 10. Zijn we erbij gekregen uiteindelijk. En daar zijn we echt super trots op.
1: Ja, dat kan ik ook wel zien. Want het is hier één gezelligheid met z'n al. Maar het wordt ook wel een bende zo met al dat stof, Arjan.
0: Ja, we doen ons best. We zitten natuurlijk hier op een kleibaan van vroeger uit. Is hier ook veel internationaal grasbaan gereden. Wij als club ook best wel lastig hebben gehad. Een paar keer afgelast, kostte veel geld. Dus zijn we daarmee gestopt. Maar in die tijd hebben ze een kleibaan aangelegd hier. En dat is voor de grasbaan hartstikke mooi. Want het kan snoeihard, want de baan is altijd hard, tot je water krijgt. En dat is link. Dus daarom ook, het stoft een beetje. Maar we proberen een beetje water te geven. En een beetje de middenweg te zoeken. Dat het niet te glad wordt en niet te stoffig wordt. En tot nu toe lukt het hartstikke goed.
1: En hoe kom je daar dan achter? Dat je weet wat je moet doen. Wanneer je wat moet doen?
0: Nou, dat is heel simpel. Je gaat gewoon een keer naad. Want ik Pascal die zit al veel langer bij de club. En die betrekt mij daar heel erg bij. En samen dan doen we dat. En die zegt tegen mij van, nou, regel het maar. Nou, dan hebben we voor de grasbaan race 3 weken terug. Hebben we dat ook gedaan en hebben we wat geprobeerd. En dan achteraf kregen we een dikke bui. En dan kom je erachter dat je de verkeerde beslissing hebt gemaakt. Maar in de week vooraan stond er veel water op de baan. En hebben we alles met de hand hebben we eraf gehaald. Met douchetrekkers. En stonden we gewoon met 10 man op de baan te vegen. En dan hebben we het uiteindelijk ook weer opgelost. En hebben we super mooie races voorheen. Dus ja, in de loop van de tijd doe je ervaring op. En dan kom je erachter van wat wel kan en wat niet kan.
1: Nee, mooi hoor. Ik vind het wel heel leuk zo met het clubje met jullie allen. De trekker die gaat er nu overheen. En dan straks de motoren weer. Als we straks nog hier naar Siddeburen willen komen kijken. Tot hoe laat is het programma vandaag, Lucas?
2: Het programma is vanmiddag tot en met een uur of 6:30. Er worden de finales verreden. Dus dan is het hele middag wat te doen.
1: Dus kunnen ze hier gerust langskomen. Eén wat lekkers eten, één wat drinken.
2: Ja, helemaal goed. Wezen, alles is open en wezen, alles is te verkrijgen. Dus hoef je niet te schamen deze kant op te komen. En wezen, voor iedereen is wel wat wils.
1: Nou, top. Sergej, ik had dit nog nooit eerder gezien. Heb jij dit wel eens gezien?
3: Ik heb er ook eigenlijk nog nooit van gehoord. Maar het klinkt wel als een heel spektakel door.
1: Ja, nou, dat is dan het lastige van radio. Je kunt het nooit zien, hoor. Ik heb er wel wat foto's van gemaakt. En anders moet je hier maar in meekomen.
3: Dat kan ook nog natuurlijk, hè. Siboeren is nooit zo hoog zo wie het wordt. Winneke, dankjewel. En in volgende uur hunnen we die weer. Ja, nou, deze is drok aan telden voor vandaag op vinyl. Al die stem daar binnenkomt. Dat wordt allemaal mooi op een rietje gezet. Uiteindelijk zal de ploeg met de mooiste stem draaid worden. Straks een tussenstand naar Kenny Loggins.

0: Kenny Loggins, Whenever I Call You Friend. Ja, wat een plaat, hè? Vanessa met Hocus Pocus. Dat is een van de platen voor vandaag op vinyl. Daar ga ik helemaal voor. Naar Des, die gaat dan weer voor een hele andere. Dat is deze. Did you happen to see the most beautiful girl in the world? Ja, Charlie Ritz met The Most Beautiful Girl.
1: Gisteren Wiggy.
0: In the world.
1: Mooi.
0: Ja. Twee mooie ploten. Ja, wie hebben nooit voor het zeggen. En Nades, dat mogen, dat mogen jullie toe zomaar beslissen. Dan kun je op stem. En laat wij mijn tussenstand.
1: Dan. Nou ja, doe best van de feestbouw.
0: Klopt.
1: Heb je in de gehoord. En wat zegt dat?
0: Ja, durf er ook naar op te kijken. Ja, Charlie Rich. Nou, Gerard van der Heijden. Vanessa, super Gerard, topper.
1: Dorijne.
0: Harry Veldman ook, Vanessa. Peter Nijdam wil ze allebei huren. Ja, dat
1: kan hij.
0: Ja, het zult wel willen. Maar dat kan hij dan helemaal zijn item om zeep. Dat gaan we naar nou. Maar Charlie Rich.
1: Nou, ik heb hier via de app en via de telefoon.
0: Ja.
1: Geen eindstem voor Vanessa binnenkring. Het is ellendig, maar Charlie.
0: Mensen, ze is jorig. Ja, 70 jaar. Kom op, Vanessa.
1: Ze vindt toch Charlie mooier. Not ellendig the most beautiful girl in the world. Ja. But also the most beautiful song in the world.
0: Ja, nou waarschijnlijk wel. Als je denkt van nou, die Charlie Rich die mag zeker wel winnen, denk je hem altijd nog een paar stem erbij geven. Dat mag natuurlijk altijd. En als je denkt, ah, Vanessa op hun verjaardag, kom op mensen, lopen we nou in wat down. Dan kan dat ook, 050-388-288. Ja, goed. De mooiste stem geldt, we doen het altijd eerlijk en dat is het belangrijkste. Dus.
1: Nou, dat geval heb ik nooit zo.
0: Waarom nooit?
1: Omdat ze toch veel meer Vanessa aanprijs dan Charlie.
0: Ja, maar dat is de ploeg waar ik voor goor. En zou je dat neuden natuurlijk. Hè? Ja, dat zou maar. Ik
1: weet de kans niet.
0: Nee, dat is ook zo. Maar doe eens punten genoeg wat dat betreft met die Charlie Rich. Maar gaaf. Ze zijn allebei mis een mooi natuurlijk. Hè? Nou, loop nog maar even wachten. Nog een paar minuten om te stemmen. En dan sluiten wij de stembus. Nog een paar minuutjes, dat ziet de vuur. En zeker nog even tijd om een mooie van Marlene Bakker te draaien. Als het zijn haast.

0: Ook mooi, hè? Matthias Reim, verdammt, ik liep dich. Ja, Nadesh, laten we de boel maar sluiten.
1: Ja, ik gooi met, denk ik, een grote overwinning zo mijn vakantie in.
0: Ja, de keuze van vandaag op vinyl. Vanessa met Hocus Pocus, omdat ze vandoor jorig is. 74 jaar, van harte gefeliciteerd. Ik denk, mooi plootje voor die Vanessa. Maar de provincie denkt er... Ja, toch wel aan over, hè? Charlie Rich, ja, dan heb je ook wel echt een groot uitzending over die storm.
1: Ik wil dat zeggen. En het is ook gewoon roem en meerderheid. Dus ja, het is ook een beetje wat het is nou.
0: Dus, die ploor heeft gewonnen. Ja. Wel lekker, hè, in zo'n overwinning.
1: Nou ja, als ik zo dat gezichtje van die zucht, dan is dat voor mij geen overwinning. Maar goud.
0: Ah, dat is live, zeg maar. Ik ga hem gewoon thuis lusten. Ben een kopje koffie erbij. Ja,
1: en hij kende ook wel oneindig.
0: Dat, zo is dat, zo is dat. Nou, nu dus Charlie Rich, The Most Beautiful Girl, de ploort met de meisterstem.

0: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
1: bij RTV Noord.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
1: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
10: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
13: Het seizoen is weer begonnen.
14: Oh, lekker!
13: Verse aardbeien en kersen van mijn hartie.
14: Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij Meinardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij Meinardi. Dat is puur genieten.
15: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
16: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
15: Wijzerweg, Groningen.
17: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
18: Radio Noord en Ommeland.
19: Met Sergey in het Veen.
20: Ja, mooi. QB en de Blizzard straks in de muziekrubriek. En onze eigen Jan Boonstra, Edwin Nijenbon, Lingen. Een bon voor de Wastroers.

0: Nick Kamen met Each Time You Break My Heart. En dat bracht ons hem terug naar de jaren 80. Maar voor de muziekfabriek, of muziekrubriek moet ik zeggen van vandaag, gaan we nog even wat verder terug in de tijd naar eind jaren 60 met QB and the Blizzards.
1: Of my eyes. I can see.
0: Ja, prachtig hè. Ik denk dat heel veel mensen dit nog altijd een geweldig mooi nummer vinden. En zo ook Stefan de Vlaghoed naar Bun, die heeft ons zelf belt. Die zegt, deze ploot, daar heb ik echt wat met. Stef, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja,
2: zondagmiddag.
0: Ja, mooi hè. Lekker weertje toch?
2: Fantastisch.
0: Ja. Wat heeft u zelf met dit nummer, Stef? Wat brengt dit BD naar boven?
2: Nou, ik heb sowieso, dat is in de jaren 66, dus 65. En toen gingen we altijd een woensdag tot en met vrijdag gingen we altijd op kamp naar Grollo. Nou ja, de rest al, hè.
0: Grollo, ja.
2: Ja. En nou ja, zo ben ik, en daar ook ik dan met de blues, ik ben stiekem met wie al een MOP, dus we zijn aan het oefenen. En we dachten wel, we werden weer wat een baal. Nou ja, en oh god, en arm op hier en dat was er niet. Ja, die zelf, wie ben nou geen weg natuurlijk, maar zo ben wie dus met een aanroeping kan met de blues.
0: Oh, doe Harry Musquet zelf ook nog ontmoet?
2: Ik heb hem wel een keer ontmoet, ja.
0: Ja, ja. Wat was het voor man?
2: Ja, dan moet ik heb nooit veel met hem te maken met hem. Ja. En ik moet zeggen, hij kwam hier zo op de tv en nou ja, wie heeft een concert van hem. Ja, een fijne kerel. Ja.
0: Ja. Ja. En als je dit nummer nou hoort van Window of My Eyes, wat voor een geval komt er dan bij die naar boven?
2: Nou, er komt een troon naar boven. Maar ik heb nog altijd dat de troontjes afkomen. Ik vind dat zo'n fantastisch nummer. Ja. Dat is niet gewoon een piano te zien.
0: En wat voor een troon ben dat? Ligt daar aan de muziek of de tekst of zijn stem? Waar zit hem daarin?
2: Beide. Dus het zit met beide. Zowel in de muziek als de tekst. En wat je probeert ook zo met je Engels talen, om dat mee te vertolken, zeg maar. Ja. Het was ook een beetje hoe ze over zingen.
0: En in die beleving, waar zingt Harry Musquet in dat nummer dan over?
2: Ja, je kunt er zo recht naar jou komen. Want ik ben Marcie, als ik zoiets die ze dit heb, dan ben ik horen gespannen in mijn zijde.
0: Ja.
2: Ja, ik heb zelf en dat komt er al niet uit, maar.
0: Nee, want je bent een beetje bepaald door een ziekte, hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, dat hoor ik,
0: ja. Ja. En dan is het een beetje moeilijk om gauw de goede woorden te vinden, zeg maar.
2: Ja, kijk, dan is zo gespannen en dan wil nooit zoals ik het wil, zeg maar.
0: Nee.
2: Ik heb gezegd, ja, dan zijn we de telefoon aan te trillen.
0: Ja, nou, dat, ik kan die wel zeggen, Stef, dat nergens weer nodig is natuurlijk. Maar ik ken het ook wel een beetje begrepen. Maar in zo'n geval is muziek natuurlijk ook wel een mooie hulpmiddel, hè? Ja.
2: Echt wel. Dat is niet alles over muziek. Dat is gewoon fantastisch.
0: Want dat helpt u dan ook, denk ik, hè?
2: Ja, echt wel. Ja, dat direct maar wat, hè.
0: Ja, ja. En hou voor ik zes dit nummer zelf nog toes op, zeg maar, op de stereo?
2: Ja, regelmatig. Dan heb ik een mobieltje met een draai mee weer.
0: Ja.
2: En dat is een van de velen.
0: Een van de velden, ja. Ja. En dat is toch ook wel van de band voor die, QB and the Blizzards, of is het veel breider?
2: Ja, ik heb veel breider. Er is een breed begrip waar ik wel een muziek mooi vind. Een groep. Nee, ik vind de hele zaal. De Italiaans en gewoon maar deur.
0: We kunnen met die alle kanten op.
2: Echt wel. Ja. Voor.
0: Maar dan is het wel bijzonder, Stef, als je dan op radio kan vertellen van over een bepaald nummer wat veel met veel voor die betekent. En dat Window of My Eyes direct naar boven komt.
2: Ja. En ik heb drie geroemd, daar heb ik echt maar binnen wat mijn huis tot dat boom.
0: Ja, hè? En welke bands of artiesten stonden nog meer in die top 3 van die?
2: Dat is Black Sabbath met Changes. Dat is een heel rustig nummer.
0: Ja.
2: En daar kiezen de tracks in ook gauw rustig in het midden. Daar is het dus gewoon schitterend.
0: Ja.
2: Nou, en Dre heeft ook sympathie voor de Rolling Stones.
0: Ja. Ja. Het is wel allemaal een beetje dezelfde tijd, hè? Jaren 60, 70.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Dat is ook de tijd waarin die zelf opgeruid bent, zeg maar.
2: Ja. Die
0: blijft
2: altijd.
0: Ja, hoe kan dat? Dat juist die muziek van dat je in jaren 15 tot 25, dat die muziek zo in die geheugen blijft zitten?
2: Ja, dat is onvoorstelbaar. Ja. Stel, mijn zoon, hij zei, pa, hij zei, dat is schitterend. Ja. Hij zei, dat gaat nooit weg. Hè. Ik zei, dat gaat ook niet weg, jongen. Nee, echt niet.
0: Nee, hè, dat blijft altijd. En ken je die muziek ook met mensen in die omgeving ook deelt? Dat er nog meer mensen zijn die denken van, oh ja, QB, geweldig.
2: Ik kan maar hoor, sowieso. Je zit hier ook allemaal gek van. Ja. Van blues en ook van QB onder andere.
0: Zal ook met lusten, ja. Op het moment?
2: Ik heb hem eens zijn gusten.
0: Oh, heel goud. Dus daar zit ook
2: in. Ja, dat is goud.
0: Hartstikke goud. En ik kan je ook vertellen, Stef, dat we kringen ook wel al... Nou, we het erover hebben, kringen we allemaal reacties al binnen. Ook van Gerard Zomer. Hij is ook helemaal weg van QB en de Blizzards. En hij had ons ook nog een foto stuurt van LP, geloof ik, van QB. Dus ik denk dat je onder andere Gerard Zomer ook heel blieden mocht met deze ploors. En we gaan hem nou draaien en dan gaan we hem extra op de tekst letten.
2: Ik heb er 7 LP zelf van QB.
0: Oh, wat geweldig, ja. Nou, hartstikke mooi.
2: Apple nog een flabbouw, to blind to see, winnen we op mijn eyes. Ja. Gaan we nog met z'n prachtig.
0: Nou, we gaan er nou naar luisteren, Stef. Bedankt voor die verhaal. En we gaan even lekker genieten van deze mooie ploort. Waar je een huilenbult mensen groot plezier mee doet. Stef van der Vlaag, bedankt. Ja, gaat weekend, hè?
2: En schrijf je uit.
0: Hoi.

0: Harry Styles en American Girls. Tijd om weer eens even een mooie prijs weg te geven. De bon voor de wasstraat, de bon van Jan Boonstra, onze eigen autodeskundige. Jan, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Even een vraag.
1: Over grote zaterdag.
0: Ja, lekker hè?
1: Ja, heerlijk man. Heerlijk.
0: Ja, morgen wordt wat minder, maar daarna gaan we weer richting een soort van hittegolf.
1: Ja.
0: Gordijnen dicht, voet in een bad met water.
1: Ja, biotech erbij. En nagel is morgen.
0: Ja. Alles weer mooi schoon.
1: Ja.
0: Hey Jan, even een vraag voor we aan het spel beginnen. Ik zat van de week in de auto naast iemand en ik zei van, je kan best wat langer doortrekken. Nee hoor, nee. In het scherm staat, ik moet nu overschakelen. En ik denk, wat is dat?
1: Oh ja.
0: Ja. En ik vond dat zo raar, want ik heb dat zelf niet in de auto. Ik luister altijd gewoon naar de motor. Doe ik het nou verkeerd? Of doet die persoon waar ik bij in de auto zat het nou verkeerd?
1: Nou, ik denk dat die persoon die vertrouwt volledig op de techniek tegenwoordig in de auto zit.
0: Ja.
1: En wat jij doet, ik denk dat je een wat oudere auto rijdt.
0: Ja.
1: En dan rij je op gevoel. Dat voel jij aan. Maar punt 1, die man heeft natuurlijk gelijk. Maar die heeft natuurlijk geen gevoel voor een auto. Want die rijdt precies op de meters. Maar jij, als ik jou zo wil praten, heb jij gevoel bij een auto? Wanneer heeft die het schakelmoment nodig?
0: Ja.
1: En dat heb ik ook. Ik kan zelf schakelen zonder te koppelen.
0: Oh, dat heb ik ook wel eens gehoord, ja. Als je maar zoveel mogelijk toeren maakt, dan schuif je hem zo naar de volgende.
1: Dat is altijd wel tricky, maar dat lukt mij nog steeds.
0: En hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat is het gevoel dat je hebt. En dan laat je gasloos en dan trek je gewoon die versnelling. Trek je gewoon maar 1 naar 2. En dat wil.
0: En terugschakelen dan?
1: Nee, dat moet je niet proberen. Nee, dat moet je niet proberen. Nee.
0: Dat gaat mis. Nee.
1: Dat gaat fout. Ja, dat gaat fout.
0: Ja. Nou ja, goed, maar als je koppeling er een keer uitschiet, dat de koppeling het niet meer doet, dan kan je in elk geval nog een stukje verder rijden.
1: Ja, als je maar in de versnelling staan hebt. Ja. Ja, dat heb ik ook vaak. Hè. Tegenwoordig heb je hydraulisch bediende koppeling, vroeger hadden we allemaal met kabel. En die braken natuurlijk ook wel eens. Ja. Maar als je, dan start ik de auto gewoon in de versnelling. En dan rijd ik gewoon in de tweede versnelling, rijd ik gewoon naar de plek waar ik wezen moet.
0: Ja. Nou, ik ga het niet proberen in elk geval, maar het kan dus.
1: Nee. Maar dat was even het verschil tussen dat jij op gevoel kan rijden en zo'n man die heeft dan zijn metertje nodig in de auto. Dat is het verschil.
0: Maar waarom geeft zo'n auto dan zelf aan van je moet nu overschakelen, terwijl ik denk van je kan hem nog best eventjes een stukje doortrekken?
1: Nou, dat gaat in het systeem. Je moet het toch maar uit kunnen zeggen. Als jij een bepaald vermogen van je auto vraagt, dan heb je een aantal dingen nodig. Benzine en lucht. En die stroming van dat lucht, dat geeft aan van, nu moet je naar de vijfde versnelling, want dan kun je zuiniger rijden.
0: Ja, precies.
1: Die meter zegt gewoon van, als je zoveel gas geeft, bij zoveel toeren, moet jij schakelen. Want dan rij je het allerzuinigst.
0: Ja, dat is op zo'n manier gedaan. Ja. Nou ja, goed. Weer wat geleerd, Jan, over het toerental en het doorschakelen.
1: Ja, maar daar gaat eigenlijk ook wel een beetje de vraag om, had ik eigenlijk al bedacht.
0: Wat toevallig.
1: Ja, dat is heel toevallig, ja.
0: Vertel.
1: Nou, een auto heeft normaal gesproken ook een toerenteller.
0: Ja. Ja.
1: Je hebt snelheidsmeter en je hebt toerenteller. En die toerenteller is voor de motor.
0: Ja.
1: Hoeveel toeren dat die auto draait.
0: Ja.
1: Maar de toerenteller geeft de toeren aan per tijdsaanduiding.
0: Oh, ja.
1: En welke tijdsaanduiding geeft hij? Is dat A, het aantal toeren per seconde? B, het aantal toeren per minuut? Of C, het aantal toeren per uur.
0: Het wordt steeds pittiger, Jan.
1: Ja, nou ja, die wasstraat wordt ook al duurder.
0: Zijn de bonnen bijna op of zo?
1: Ik heb er nog 3.
0: Oké. Okay. Oh, dat is wel een pittig, ja. Dus de toerenteller die geeft het aantal toeren aan. Nou, dat weten we, want het is een toerenteller. Maar welke tijdsaanduiding? Een aantal toeren per seconde, per minuut of per uur?
1: Ja.
0: Staat dat ook op de toeren tellen, Jan? Of moet je dat gewoon weten? Ja, staat er wel op?
1: Staat erop, ja.
0: Oh, nou. Ja.
1: En dan is het ook nog zo. Dan krijg je ook nog de bodemgewassen. Als je de toeren wordt aangeduid met RPM.
0: Ja.
1: Dat is dat wat erop staat. En als je ook nog weet wat RPM betekent, dan krijg je ook de bodem nog schoon voor de auto.
0: Ongelooflijk, komt er gewoon zo'n halve extra bon bij, lijkt het wel.
1: Ja, nee, oké. Okay. Dit moet weer.
0: Als je ook nog weet wat dat betekent. Nou, laat het maar weten als je het weet. 050-3188-288. Het antwoord op deze pittige vraag van Jan. Ik ben benieuwd, Jan. Maar je wordt weer bedankt voor deze mooie vraag.
1: Graag gedaan.
0: Fijn weekend, hè?
1: Ja, jij ook.

0: Ja, kop op, Lost Frequencies en Bastil hier in Noord- en Ommeland, waar we nu hopen op een goed antwoord op toch wel een bijzonder pittige vraag. Een vraag over de toerenteller van de auto. Jan Boonstra stelde hem net, er werd heel veel gebeld. Frank Takens, die kwam erdoor. Hallo Frank.
1: Hallo, JJ.
0: Ja, jij zit nu, begreep ik, ook in de auto.
1: Ja, daarom wist ik het ook.
0: Want jouw auto is ook voorzien van de optie toerenteller.
1: Ja, zeker.
0: Had je het zelf niet geweten?
1: Jawel, ik wist het zelf ook wel. Alleen, ik twijfelde een beetje of het seconde of minuut was.
0: Oké, want dat was de vraag. Welke tijdsaanduiding geeft hij het aantal toeren aan? Het per seconde, per minuut of per uur? Nou, jij keek op jouw toerenteller en wat zie je daar staan?
1: Ik zie 1 streepje minuut.
0: Minuut, kijk. Dus dan ga je voor antwoord B, het aantal toeren per minuut. En dat betekent, Frank, dat wij hier met z'n tweeën voor jou gaan trappen. Want dat is helemaal goed. En dus die wasbon die heb je al te pakken, dat is mooi. Jan die stelt er ook nog een bonusvraag bij. Als je weet waar RPM voor staat, dan wordt ook de bodem nog even meegepakt.
1: Ah, super. Moet dat in het Engels of in het Nederlands?
0: Graag in het Engels.
1: Oké, rotations per minute.
0: Als ik google, want ik wist het ook niet al, Frank, dan staat er revolutions per minute. Ja, we rekenen hem gewoon goed. Zullen we dat maar doen?
1: Top.
0: Ja, anders zit je met zo'n slordige bodem, dat is ook niks. Je krijgt hem er gewoon bij, Frank.
1: Ja, dat vind ik mooi.
0: Ja, waar ben je nu naartoe onderweg met de wagen?
1: Ik rijd nu onderweg naar Kropswolde.
0: Want wat gaat daar gebeuren?
1: Nou, ik ben zelfstandig tuinman en mijn spullen liggen daar allemaal.
0: Oh, die was je vergeten?
1: Nee, die ga ik nu terugbrengen.
0: Oh, die ga je terugbrengen. Oh, daar heb je je opslag.
1: Ja, dat klopt.
0: Kijk, kijk. Maar dus, ja, goed, dan ben je dus zelfstandig ondernemer. Dan is zaterdag niet vanzelfsprekend een vrije dag.
1: Nee, dat klopt. Maar nee. Ik ga volgende week op vakantie en het is nogal druk in de tuin. Dus ja. Dan pak je de zaterdag er wel eens bij.
0: Ja, is het echt weer om in de tuin te werken of moet je dat op deze warme dagen toch maar beter niet doen?
1: Nou, dat kan. Ik vind het lekker. Ja. Het is nog geen 35 graden plus, dus dit is toch top weer om buiten te zijn.
0: Zo is het. Ja, dat is natuurlijk ook waar. We gaan jou die bon bezorgen, Frank. En hopelijk komt het nog mooi voor je vakantie. Dan kan je met een schone wagen op pad, als je dat wilt. Dan wens ik je alvast een goede vakantie toe.
1: Dankjewel, Sergey.
0: Fijne dag, hè.
1: Fijne uitzending nog.
0: Dank je. Succes ermee, hè.
1: Dankjewel. Mooi.

0: Oh jee, mi canto Gloria Esteban hoor je hier in Noord- en Ommeland. We gaan eens een kiekje nemen op de kinderboerderij in Veendam. Dan zou je denken, ja, nou prima toch. Maar zo vanzelfsprekend is het nou dat je er vandoor weer terecht kan wezen. Wieneke, hoe bist hoor? Ja, ze ben weer open. Hoe zat dat nou? Want ze waren een hele zet waren ze dicht, hè?
1: Nou, je kan het ook wel zien. Zo net was er hier een bezoeker, die zei dat goed. Oeh, heel veel bomen. Ja, heel veel bomen zijn er niet meer sinds de storm van eind juni. En ik zit hier met Wolter. En Wolter die loopt hier al aardig wat jaar. Die had dat ook nog nooit eerder met Mark, of wel?
2: Dat was vreselijk als ik kwam. Vreselijk. Ik kwam hier zaterdagmorgen om 5:00. Dacht ik, nee hè. Ik heb eerst alles gekeken aan alle dieren nog. Leefden allemaal. Nou, alles was gelukkig. Nog kerngezond gelukkig. Daar was ik heel blij om.
1: Dat kan ik me wel voorstellen, want dat is toch het eerste waar je dan aan denkt?
2: Klopt. Ik heb alles naar gekeken. Alle geiten, alle schapen, alle varkens en de ezels. En gelukkig, was ik heel blij om aan die dieren allemaal nog leefde.
1: Ja, nou dat scheelt wel. Want je ziet het nu hier lekker op de kinderboerderij, mooi warm weer. Mensen komen weer binnen. Ja, hoe was het dan om een maand dicht te zijn?
2: Heel vervelend. Heel veel mensen die vragen, Wolter, of wanneer gaat die weer open? Is nou eerst alles worden opgeruimd. Door de gemeente. Dan zijn we met maandag macht heel goed aan best gedaan. En alles weer opgeruimd in netjes met elkaar. Heel blij om.
1: Ja, want je ziet nog wel wat boomstammen liggen ook.
2: Ja, daar hebben ze het erom gedaan. Voor de geiten zijn we om te klemmen.
1: Ah.
2: Speciaal voor de geiten.
1: Kijk, speciaal voor de geiten. Wat voor dieren hebben we hier eigenlijk allemaal op de kinderboerderij, Wolter?
2: Loopbenen, ganzen, schapen, geiten, ezels, kippen, duiven, vogels, varkens. Diemanduim, valpakieten, grasparkieten, knarries, zebravinken, alle soorten, ongeveer 6 soorten duiven. En dat was het.
1: Dat bent er nogal aardig wat.
2: Heel veel.
1: Hey, en Wolter, ik zag zo net ook die meneer, die zag ik hier lopen en toen had ik het er met jou over. En toen zei hij, dat was mijn overbuurjongetje.
2: Overbuurjongetje, dat was vroeger. Kwam ook wel bij ons thuis, vroeger. Ja, en dan komt hij mis eigen kelder. Hey Wolter, hoe is het met jou? Dat is wel leuk.
1: Ja, want hoe lang doe je dit al?
2: 38 jaar.
1: Dus eigenlijk ben jij het gezicht van deze kinderboerderij?
2: Ja, als de maak al wel, ja.
1: Ja. Oh, nou ja, mooi man. En nu ben je weer lekker open. Hoe voel je je nu?
2: Ik ben heel blij. Ik mag hem ook voor het eerst weer open doen. Pas ik ook weer denk, hey, yes. Als gemeente...
0: En toen kraakte de verbinding. Volgens mij zit er een geit aan die kabel te knabbelen, Wieneke.
1: Ja, ik kom even een stapje dichterbij. Hoor jij nog?
0: Heb ik nou klinkt?
1: Heb ik hoe het nu klinkt? Nee, ik merk het. Wacht even. Ik heb nog een knopje hier. Moment. Misschien dat dit werkt. Hoppatee. Wordt het zo beter?
0: Nou, probeer eens. Oeh, nee, dan ga je er weer. Nee. Ik denk dat het weer moet lopen. In elk geval, goudnijs door bij de kinderboerderij Borgerswold in Veendam. Elke nacht is gewoon weer welkom op de zotterdag en zondag van 12:00 tot 1:00 of varen. Ben ze gewoon geopend. En we zullen er een nijkobeltje aan zetten, want hij is inmiddels deurbeten. Ja, dat krijg je met altijd daaier om iets zou. Wieneke, in elk geval bedankt voor vandoor. Mooi dat je de hele dag door de provincie in bent reden en ons verteld hebt over alle mooie dingen die hier gebeuren. Dat is ook mooi hoor. George Baker met zijn selection, The Little Green Bag.

0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud.
0: Sam's Land, Dada Dansen.

Ja, een mooie mix tussen de Drentse tol en onze eigen grunnige tol. Semsland met Dansen. De hele week is Gronings goud hier op Noord en hoor je hem voorkeur voorbij komen. Ja, we mogen de studio een beetje aankaanden, want het wordt hier straks omgetoverd tot een café, Café Martini. Na tweede is het weer een groot feest met Stefan Kostens tot 6 uur. En we hangen alvast een beetje wat slingertjes op. Dat maakt een beetje gezelliger alvast. En dan doen we met Cool and the Gang en hun Celebration.

0: Nou, wat hebben we er een lekker feestje van gemaakt hier vanmiddag in Noord- en Ommeland. Stefan, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Het feest is nog lang niet voorbij, hoor.
0: Nee, want hoe ga jij deze feestvreugde in stand houden?
1: Nou, door een aantal feestbeesten in het zonnetje te zetten.
0: Oh?
1: Ja, ja, ja, want het is natuurlijk de laatste juli van deze maand. De laatste zaterdag in ieder geval. En dat betekent dat we mooie prijzen uit gaan delen in de pubquiz. Onder andere de Snuus de Puut, ja, die elke week uitdelen. Maar hier gaat het om de bokaal.
0: Ja.
1: Die de maandwinnaar hoort te krijgen.
0: Spannend.
1: Gaan we vandaag achterkomen wie dat is. Nou, diegene is in ieder geval een feestbeest.
0: Ja.
1: Dat geldt natuurlijk ook voor degene die deze week op 1 staat in de Noord 9. Zou het hem lukken?
0: Ja, om he, dat Birdie er nog even een weekje bij snoept.
1: Ja, 10 weken staat hij al op 1.
0: Een ongekend record.
1: Nou ja, dat is een record dat hij deelt trouwens. Ik heb het uitgezocht.
0: Ja.
1: Met Lars Coehoorn en ook met de Troubadours. Die hebben ook allebei 10 weken op 1 gestaan. En hij staat nu in dat rijtje met die recordmuzikanten.
0: Ja.
1: Maar ja, als hij nog een beetje achterplakt, dan staat hij helemaal eenzaam bovenaan met die grote hit, hè, Esperano Otraves. Nou, ja. we gaan er vanzelf achterkomen.
0: Oh, dat vind ik wel heel spannend, ja.
1: Want de hele Noord-9 ga je straks horen. Ik ga dus niks verklappen of Birdie er überhaupt in staat en op welke positie. Maar ik kan wel zeggen, we hebben niet 1, niet 2, maar 3 nieuwe binnenkomers.
0: Oh?
1: Ja, dus er is ook kans dat hij verdwijnt. Nou is de kans niet heel groot natuurlijk als je de week ervoor nog op 1 staat. Maar het zou zomaar kunnen.
0: Het is wel uniek, ja. Ja. Nou, we gaan het allemaal beleven. Tot 6 uur ook nog happy hour natuurlijk. Met alle leuke verzoekjes.
1: Ja, en er staat een legendarische Groningse zanger straks ook nog centraal.
0: Oh.
1: Ja, eentje die we kennen. Eentje waarvan we alle hits van voor naar achteren mee terug mee kunnen zingen. Deze week is het 40 jaar geleden dat Ede Staal overleed. Ja. Zijn muziek zit in de jukebox. En het zijn niet de hits waar je nu aan denkt.
0: Oh.
2: Spannend.
0: Ja, nou ja, zullen we toch weer moeten blijven luisteren, Nadesh.
2: Ja, nou ja, maar dat geeft niet anders.
0: Wij hebben hier na vakantie en ik zou je vertellen, ik heb al een taxi besteld, dus we kunnen hier lekker doorzakken in Café Martin.
2: Oh, wat goed. Als je daar op jouw kosten.
1: Tap maar stroom.
0: Ja. Ja. Nou, helemaal goed. Dat wordt een en al genieten dus met Stefan Kosters tot 6 uur in Café Martini. Wij gaan de vakantie in Nardes en we gaan daar een paar gezellige weken van maken. Maar Noord- en Ommeland is er gewoon volgende week weer. Goud weekend en tot later. Mooi.
1: Fijne vakantie.
0: Dank je.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Bram Douwes.
2: Ik praat met Nicolette Barteling, de directeur van Museum aan de A. Hoe was het gesprek, Nicolette?
3: Ik vond het verrassend.
0: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
1: Hier bij Radio Noord.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
0: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
13: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
15: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
16: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
17: Ik heb trek in iets lekkers.
18: Neem de kersen van Oudenbos.
17: Iets zoets.
18: De kersen van Oudenbos.
17: Iets fris en sappigs.
18: Oudenbos.
17: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
5: Wist u zou een nieuwe uitdaging? Wie Damstra Service en Onderhoud grun, ben ze op zoek nog gemotiveerde collega's in de installatie techniek. Wilst u werk in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel sluit? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
19: Kom eens langs in de Oude Bosch boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
5: Komst u onze team in gun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
20: Radio Noord.
21: Café Martini.
20: Met Stefan Koster.
21: Goedemiddag en fijn dat je erbij bent in het bruinste café van Stad en Ommeland. En het gaat een mooie middag worden met heerlijke muziek, zoals deze van de Backstreet Boys. Waar je gaat.

0: Ja, blijft altijd bijzonder, hè? Het is nooit een hit geweest en toch ken je deze. Genesis en Invisible Touch. Nou, zometeen hier een grote hit in wording. De nieuwe van Taylor Swift staat voor je klaar. Maar eerst heet ik je van harte welkom in ons café. Fijn dat je er weer bij bent op deze zaterdag. Nou, kies een mooi plekje uit in de bar of neem plaats aan de stamtafel van Noord. Mag allemaal. En klets lekker mee, hè, via de app van Noord. 050-3188-288. Leuk als je even laat weten dat je erbij bent vandaag. Ja, in dat nummer kun je ook mooie prijzen opleveren. Bijvoorbeeld vanmiddag al tijdens onze pubquiz. Een prachtige bokaal staat er op het spel voor de maandwinnaar. En die kan zomaar van jou zijn. Zometeen als wij de pubquiz gaan spelen. Verder is het een bijzondere week geweest voor alle fans van Ede Staal. Het is alweer 40 jaar geleden dat deze legendarische zanger overleed. En daar gaan we straks nog eventjes uitgebreid bij stilstaan. En natuurlijk hoor je ook weer nieuwe muziek uit Groningen. De Noord 9 staat voor je klaar. Onze hitlijst met enkel muziek uit Groningen. Met natuurlijk de vraag, staat Birdie weer op nummer 1? Nou, het zou zomaar kunnen en dat is dan een record. Ja, echt waar. We gaan er vanzelf achterkomen, want ik ga je zo helemaal bijpraten. Tot 6 uur ben je meer dan welkom. Tot 6 uur is dit Café Martini.
1: Oeps!

0: En bij tropische temperaturen hoort natuurlijk zomerse muziek. We vaanden ons eventjes op het tropisch eiland met Jimmy Cliff en Sunshine in the Music. En daarvoor kwam de nieuwe van Taylor Swift voorbij. I knew it, I knew you.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Van zaterdag 25 juli 2026, jaargang 13, week 30 alweer. Met vlak voor zessen. Natuurlijk de nummer 1 van deze week, de nummer 1 van Groningen. In de afgelopen 10 weken was dat Birdie met zijn zomerrit, Es Verano a Través. Ja, gaat hij een record neerzetten? Dat is de vraag. Staat hij 11 weken achtereenvolgend op nummer 1? We gaan erachter komen, want ook vandaag gaan we aftellen van 9 naar 1. Met nu op 9 een plaat die ook al 10 weken in onze hitlijst staat. Namelijk Falcon Hill en Can't Change. In het dagelijks leven heet hij gewoon Jelle de Valk en is die gitaardocent. En hij vertelt jezelf even waar die hit van hem over gaat.
3: Het komt er eigenlijk op neer van, je kunt van alles veranderen, maar eigenlijk... je kunt van alles willen veranderen, maar eigenlijk kun je maar één ding veranderen. Dus je eigen perspectief en je eigen verwachtingspatroon. En soms is het maar beter om de dingen een beetje los te laten.
2: Nummer 9.

0: Dotan, hoor je op Noord met Home. En daarvoor op 9 in de Noord 9, Falcon Hill en Can't Change. Ja, en daarvoor zei ik het al. Het is een bijzondere week hoor in de Groningse muziekgeschiedenis. Deze week is het namelijk 40 jaar geleden dat je dit hoorde op de radio.
1: Na een langdurige ziekte is gisteravond in zijn woonplaats Delfzijl Ede Staal overleden. Hij is 44 jaar geworden. Ede Staal laat een vrouw en 6 kinderen na.
0: 40 jaar geleden alweer, maar zijn muziek is nog altijd springlevend. Denk maar bijvoorbeeld aan De Gunnige Duizend, hè, waar elk jaar weer een van die hofleveranciers is. Maar dit gegeven is natuurlijk een mooie aanleiding om zijn muziek vandaag centraal te stellen.
2: De Jukebox.
0: Ja, en nu kunnen we al zijn grote hits daarin proppen. Het heeft nog nooit zo donker geweest, een min toontje. Die platen horen natuurlijk ook graag, maar die hoor je al zo vaak van hem. En nou dacht ik, ik zoek wat vrolijke, redelijk onbekende platen uit van Ede. En dan mag jij kiezen welke je wil horen.
3: Nummer 1.
4: Boomste knobelers loopt ons aan. Lekker dikke dan, en dat ga je doen. Liefde we.
3: Nummer 2.
5: Op Bassam's

0: Box.
1: Ja, ik moest daar eens aan herinnerd worden. Hij bracht natuurlijk ook muziek uit in het Engels. Hij was ook Engels docent. Ede Staal. Drie van zijn platen zitten bij ons in de jukebox. Jij mag bepalen welke je helemaal wil horen. Is dat optie 1? Dikke dak. Ja, hoe mooi is dat? Dat zijn op zo'n dag als vandaag. Maar misschien ga je wel voor optie 2. Vuur in de kop. Of toch die Engelse plaat van een party is over. Optie 3. Laat me weten waar jouw voorkeur naar uitgaat. Ons nummer is 050-3188-288. Welke plaat van Ede wil je horen? Is dat Dikke Dak, Vuur in de Kop of Party is Over? Laat het me weten via de app van Noord 050-3188-288. Maar wacht zeker niet te lang hoor. We gaan de lijnen sluiten naar Earth, Wind & Fire.
2: De Jukebox.

0: Huey Lewis en The News en Stuck With You.
1: De Jukebox.
0: Met daarin muziek van Ede Staal. 40 jaar na zijn overlijden, nog altijd razend populair in onze provincie. En voor al die fans heb ik een nieuwtje. Er komt namelijk een docu aan over Ede. Een documentaire. Jasper Staal, zijn zoon, gaan we dan volgen in de zoektocht naar zijn vader.
2: Ik ben niet op zoek naar de muzikant Ede Staal. Ik ben op zoek naar mijn vader. En naar wat was mijn relatie met mijn vader geweest. En dat ik dat nu in die documentaire in één keer alles bij elkaar zie komen. En dat ik het verhaal weer een nieuwe slinger kan geven. Ja, ik vind dat het verhaal doorverteld moet worden. Want ja, mijn vader heeft gewoon iets heel moois gedaan voor Groningers. En een soort trots aan ze gegeven.
0: Ja, prachtig verwoord door Jasper Staal. Binnenkort dus te zien op Noord. Die documentaire over Ede. Terug naar de keuze die we moesten maken. Met muziek natuurlijk van deze legendarische zanger. Je had de keuze uit Dikke Dank, Vuur in de Kop en The Party is Over. Nou, er kwamen heel veel reacties binnen.
3: Mooie set van Tineke Kappen. Die van Ede Staal. Is hij al zo jong overleden?
0: Ja joh.
3: Dat wist ik niet. Die tweede die vind ik heel mooi.
4: Met Gerry Boonstra. Ik zou die Engelse wel graag willen horen. Die is heel mooi.
0: Ja, die Engelse, dat was The Party is Over. En Tineke daarvoor, die ging voor Vuur in de Kop. Maar de meeste stemmen gelden. En de meeste stemmen die gingen vandaag naar Ede Staal en Dikke Dank.
1: De Jukebox.
5: Oeh, stampert sneeuwboom.

Ja, deze week is het dus alweer 40 jaar geleden dat deze zanger overleed. Dat hij nog altijd populair is, blijkt wel uit de vele reacties die hier nu binnen zijn gekomen. Dank daarvoor. Een dikke dank met Ede Staal. En zometeen gaan we disco dansen met Diana Ross. Maar nu eerst Mark Ember. Hier is We Belong Together.

0: De Gunna Ross op Noord in Café Martini en I'm Coming Out. Het is tijd voor weer een update in onze hitlijst.
1: De Noord 9.
0: Met deze week niet één, niet twee, maar drie nieuwe binnenkomers. En de eerste ga je nu horen op nummer 8. En je zou deze man kunnen kennen van de band Orange Skyline, Simon Joan. Ook solo maakt hij geweldige muziek. Zijn nieuwste heet Don't Leave. En deze week staat hij op nummer 8.
1: Nieuw in de Noord 9.

0: Ja, daar hoor je gewoon vrolijk van. Hè? Mariah Carey en Dreamlover. En daarvoor hoor je de eerste van drie nieuwe binnenkomers in de Noord-9. Simon Joan en Don't Leave. Nou, straks na het NOS-journaal van 3 uur natuurlijk weer een update in de Noord-9. Met dan een legendarisch duo. Tientallen jaren zijn ze al onafscheidelijk. Die deze zaterdag op 7 staat in de Noord-9. Hoor je zo.
1: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
2: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
1: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
2: horen we hun verhalen
1: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
2: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
1: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
2: bij RTV Noord.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
2: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
7: Robert Walters met het NOS Journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
9: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
10: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
9: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
11: Ik heb trek in iets lekkers.
12: Neem de kersen van Oudenbos.
11: Iets zoets.
12: De kersen van Oudenbos.
11: Iets fris en sappigs.
12: Oudenbos.
11: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Kom eens langs in de Oudenbos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
16: Radio Noord.
17: Café Martini.
18: Met Stefan Kosters.
0: Goedemiddag, zometeen gaan we hier de Polonaise lopen tijdens de Noord 9-update. Maar eerst naar Volendam. Hier is topper Jan Smit.

0: halverwege de jaren 80 een enorm grote hit. A Starship and We Built This City.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Met vlak voor 6 de nummer 1 van Groningen. De nummer 1 in onze hitlijst. Nou, op 7 staat in ieder geval een plaat die we kennen. Namelijk de nieuwe van Lucas en Gea. Alhoewel, nieuw. Ze staan gewoon al 9 weken in de hitlijst van Groningen. Laat maar gaan is weer een lied geworden. Hè, zoals je kan verwachten van dit pekelde duo.
3: Het is wel een liedje, zeg maar. Ja, het is wel aanstekelijk. Het is wel

en meedijnen. Lekker vrolijk en lekker de Polonaise lopen in Café Martini. Met de nummer 7 van deze week. De nieuwe van Lucas en Gea. Laat me maar gaan. En zometeen hier de King of Pop. Michael Jackson komt eraan. Off the Wall naar Material Lover.

stap gaan met vrienden. Lekker gek doen, je helemaal laten gaan. Dat is een beetje wat Off The Wall betekent. Je hoorde de King of Pop op Noord met die ene grote hit uit 1980 alweer. Maar we gaan nog iets verder terug in de tijd. We gaan terug naar 1964. En dat was een belangrijk jaar hoor in de geschiedenis van de Beatles. Beatlemania begon toen echt. In dat jaar veroverden ze de harten van de fans over de hele wereld. Het was ook het jaar waarin de Beatles hun meest iconische album schreven, opnamen en uitbrachten. En alsof dat nog niet genoeg is, hun eerste speelfilm kwam ook uit in 1964. Nou, de titelsong van die film die ga je zo horen. Maar eerst de man die binnenkort gaat toeren. In het najaar komt hij zelfs weer naar Groningen. En ik denk dat hij deze ook wel gaat zingen. Hier is Douwe Bob en een van zijn grootste hits,

0: van die gelijknamige film, hè? Uitgebracht in 1964, A Hard Day's Night van de Beatles. Ja, en of die film haalt de radius, kan ik je niet vertellen. Ik heb hem nog helemaal niet gezien. Maar natuurlijk ken ik de muziek van de Beatles. Van voor en naar achter weer lekker meezingen. Heerlijk. Ja, van de artiesten van Vrouwger weer terug naar This It Eats Noord 2026. En niemand is volgens mij groter op dit moment dan Bruno Mars. Ja, hij kan dansen, zingen, schrijft zijn muziek ook nog eens zelf. Deze alleskunner ga je dus zo horen met een grote hit van dit moment, Risk It All. Nou, heb je die nog niet gehoord? Blijf dan even zeker hangen hier in Café Martini, want hij komt er zo aan. Eerst muziek, Oet Gruen. Alex Lutjeboer ken je wel, hè? Veel grote hits heeft hij op zijn naam staan. Maar misschien wist je dit niet, dat hij ook in een bandje zit, namelijk 050. Dat bandje was een tijdje gestopt, de bandleden gingen uit elkaar, maar eerder dit jaar kwamen ze bij elkaar. En hoe? Ze schreven een grote hit, Dip in de Nachten, stond ook wekenlang in de hitlijst van Noord. En Alex Lutjeboer vertelt je graag even waar die plaat over gaat.
1: Nou ja, het is een beetje een soort ode aan Live on the Road, eigenlijk, als het erop aankomt. En we hebben allemaal jarenlang natuurlijk urenlang kleine busjes zitten over de afsluiting of wat voor optreden dan ook, zeg maar. En daar kijken we allemaal met veel plezier op terug. En dat was een beetje de eerste take van het liedje eigenlijk als het erop aankomt. En ja, ook een beetje een soort ode naar onze fans, zeg maar.

Madonna, hoor je op Noord en Borderline in Café Martini. En daarvoor ja, die romantische plaat hè, van Bruno Mars, Risk It All. Ja, en dit kan gewoon een bijzondere dag worden in onze muziekgeschiedenis. Waarom? Nou, misschien heb je het al gehoord. Birdie staat namelijk al 10 weken op 1 met deze meezinger.

met Verano otra vez, oftewel het wordt zomer. Ja, nou ben ik even de historie ingedoken van onze hitlijst. En met 10 weken op nummer 1 deelt hij dat record gewoon met 2 andere artiesten. Ook Lars Coehoorn stond jaren geleden 10 weken op 1 in de Noord 9. Bring it on tonight, getting us to places where we feel alive. Bring it on tonight. Bring it on. En ook de Troubadours die hadden jaren geleden die eer al om 10 weken op 1 te staan in de Noord 9.

in de nacht stond dus ook 10 weken op 1 in de hitlijst van Groningen. En de grote vraag, zou Birdy het lukken? Staat hij 11 weken achtereenvolgens op 1 in de Noord-Neger? Ja, het zou zomaar kunnen. We verklappen helemaal niks. De nummer 1 van Groningen, hoor je in ieder geval vlak voor 6 hier. En zometeen al de nummer 6 van deze week. Na Emma Heesters en Ros Sanchez met Pa.

0: Tim Finn, Hoor Je Noord en Fraction, Too Much Friction. Zometeen gaan we meezingen met Coldplay, Something Just Like This. Maar eerst is het feest, in ieder geval in de huiskamers van Falcon Hill, Lucas Egea en ook bij Simon Joan. Want al deze artiesten staan gewoon in de Noord 9 van deze week. Het is gewoon weer tijd om een nieuwe naam aan het rijtje toe te voegen.
1: De Noord 9.
0: Met nu op 6 een heel persoonlijk nummer. De nieuwe van Anne-Marie Zuidema.
2: Dit nummer gaat eigenlijk over de geboorte van mijn zoon. Hij werd 6 jaar geleden geboren. En dat veranderde mijn kijk op de wereld en op mezelf enorm. Het krijgen van een kind is, of het ouderschap is enorm spiegelend. En als een baby naar de wereld kijkt, dan ziet hij overal wonderen. En dat was voor mij een herinnering om altijd de schoonheid in de kleine dingen te blijven zien. Dus het is sowieso een ode aan het ouderschap en aan de verwondering. Maar bovenal ook gewoon aan mijn zoon. Want zoals de aarde om de zon draait, draait mijn wereld om hem. Dus hij is my son.
1: Nummer 6.

0: Coldplay, hoorde je op Noord en daarvoor het nummer 6 in de Noord 9. Annemarie Zuidema en My Son. Ja, en zometeen op 5 een nieuwe binnenkomer. Die ga je horen na het NOS Journaal van 4 uur. En direct daarna vertel ik je hoe je hier kans maakt op zo'n felbegeerde snoesterput.
1: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
2: Deze week gepresenteerd door Bram Douwes.
3: Ik praat met Nicolette Barteling, de directeur van Museum aan de A. Hoe was het gesprek, Nicolette?
4: Ik vond het verrassend.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
2: Hier bij Radio Noord.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
1: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkenbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
13: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis.
14: Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
15: Wist u trouw aan naaien uitdaging? Wie Damstra service en onderhoud grun, wens op Zuid nog gemotiveerde collega's in de installatie techniek. Wilst u waar in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel sluit? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
16: Ik heb trek in iets lekkers.
17: Neem de kersen van Oudebos.
16: Iets zoets.
17: De kersen van Oudebos.
16: Iets fris en sappigs.
17: Oudebos.
16: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
15: Komst u onze team in gun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
18: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
19: Radio Noord.
20: Café Martini.
19: Met Stefan Kosters.
0: Ja, wie oh wie wordt toch de maandwinnaar in onze pubquiz? Mooie prijzen zijn er zo te winnen. Naar muziek van Amy MacDonald.

0: Op Noord en Bellelen. Zometeen spelen we hier trouwens onze pubquiz. De snoesterpuut is in ieder geval van jou als je meedoet. En misschien win je vandaag nog wel meer prijzen. Maar ik ga het je zo allemaal uitleggen.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Maar eerst zijn we halverwege de hitlijst van Noord. Met op 5 een nieuwe binnenkomer. De man die definitief doorbrak met die ene hit, Kilo of 8. Je weet wel, dat nummer dat hij schreef in coronatijd ging helemaal viraal. Maar sindsdien heeft René Beverwijk zeker niet stilgezeten. Nu heeft hij weer een nieuwe single en die heet Gaat het nou altijd zo?
3: Nou, het gaat over de dingen die eigenlijk je niet verwacht. Maar achteraf heb je ook zoiets van, nou ja, het gebeurt altijd op deze manier. Dus dat je naar buiten gaat zonder jas en het de zon begint. Of het begint keihard te regenen. Of dat je de deur gaat met jas en de zon gaat schijnen. Of je verliest weer een WK op een paar penalties. Zo van die dingen waarvan je denkt van, ja, het gaat altijd zo eigenlijk.
2: Nieuw in de Noord 9.
1: Nummer 5.

0: Heerlijk duet, Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In. En daarvoor, nieuw in de Noord 9, René Beverwijk. Ga die naar altijd zo, deze week op 5. Ja, dan iets heel anders. Wie oh wie gaat er toch vandoor met die felbegeerde snuisterpuut en een prachtige bokaal.
1: De pubquiz.
0: We gaan er nu achter komen. Leuk als je meedoet. Je kan jezelf vanaf nu via 050-3188-288 opgeven voor onze pubquiz. Ja, en vandaag is dat dus extra lucratief, want de meerdere prijzen staan er op het spel. Heb je de eerste vraag goed? Is het je geluksdag? Dan krijg je van ons die snuisterpuut gewoon toegestuurd. Blijkt dat je na vandaag ook de maandwinnaar bent, dan krijg je ook nog heus een bokaal. En ik heb begrepen, hij staat goed in ieder interieur. Nou, jij of Inge Wijngaard uit Hoge Zand wint hem. Want op dit moment staat Inge bovenaan in de ranglijst van jullie. Maar ook jij maakt nog kans op die prachtige prijs. Nou, hoe werkt dat zometeen ook alweer? Je krijgt een minuut lang allemaal vragen op je afgevuurd. Vragen die iets met muziek te maken hebben. Ieder goed antwoord is een punt waard. En dan weten we direct al na die minuut hoeveel prijzen jij binnen kan harken. Ja, en ik kan alvast verklappen, want ik heb ze hier voor me liggen. De vragen van deze week zijn te doen. Nou, hier komt de eerste vraag. Als je het antwoord daarop weet, direct bellen, hè? 050-3188-288. En dat doe je mee aan onze pubquiz. De eerste vraag zometeen is: welke band scoorde in de jaren 80 een gigantische zomerhit met Walking on Sunshine? Denk je te weten? 050-3188-288.

scoorde in de jaren 80 een gigantische zomerhit met Walking on Sunshine. Denk je het weten? Wil je een gokje wagen? Mag natuurlijk ook. 050-3188-288. De snoesterpuut is in ieder geval van jou als jij het goede antwoord weet. Ik hoor je graag terug. En het goede antwoord naar de Human League. Don't you want me?

0: You Want Me. Het is nou echt tijd hoor om die mooie prijzen weg te gaan geven.
1: De pubquiz.
0: Ja, het is ook direct de laatste van deze maand. Het is 25 juli, de laatste zaterdag van deze maand. En dat betekent dat we na vandaag de maandwinnaar weten. Degene die die prachtige bokaal toegestuurd krijgt. Ja, dat is of Inge Wijngaard uit Hogezand. Die staat met 7 goede antwoorden bovenaan in onze ranglijst. Maar de kandidaat van vandaag kan er overheen gaan. Siska Weininga, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag Stefan.
0: Hoe is het in Uithuizen?
2: Lekker warm.
0: Ja, ben je aan het genieten Heerlijk. Vandaag?
2: Jazeker.
0: Ja, wat was je aan het doen behalve radio luisteren?
2: Onkruidwieden.
0: Sorry, viel even weg.
2: Onkruidwieden.
0: Onkruidwieden, ja, dat moet ook gebeuren joh.
2: Muziekje erbij.
0: Ja, het is altijd zo'n vervelend werkje hè, dat onkruid.
2: Ja, ja, het lijkt wel weer leuk hè.
0: Dat is zo. Je hebt wel snel resultaat, dat is altijd fijn hè.
2: Ja, dat is wel weer zo.
0: Ja, en het is ook vakantietijd, bouwvak zelfs. Heb jij nog een mooi reisje op de planning staan?
2: Nee.
0: Ben je sowieso...
2: Ik blijf altijd lekker thuis.
0: Ja, heb je snel heimwee misschien?
2: Dat niet. Maar ik heb best wel veel katjes. Dus,
0: ja, dan is het lastig hè, om weg te gaan. Of je moet ze meenemen, of ze moeten een oppas hebben. En, ja.
2: Ja. Dat is nou, ik snap het wel.
0: En we hebben de afgelopen weken allemaal kunnen zien bij Rondje Zummer hoe prachtig onze eigen provincie is. Dus je hoeft eigenlijk helemaal niet weg, hè?
2: Nee, eigenlijk helemaal niet.
0: Oké, heel goed. Beste Siska, als je thuis blijft, dan kun je ook gewoon meedoen aan de pubquiz van Café Martini. Dat doe jij nu op dit moment bovenaan. Ik zei het al, Inge met 7 goede antwoorden kregen we van haar terug in een minuut. Ontzettend knap.
2: Heel moeilijk.
0: Dat weet ik, ja, maar ik... Kijk hier ook naar ons archief en daar zie ik staan dat het beter kan. Ik wil niet zeggen dat jij het dan direct beter doet, maar het kan. Het is vaker gebeurd dat we iemand in de uitzending hadden die heel veel goede antwoorden teruggaf. Ik ga nog even snel uitleggen voor degene die net inschakelen. We gaan de pubquiz spelen, een minuut lang. Ga ik allemaal vragen op je afvuren. Vragen over muziek uit Groningen, Nederland en de rest van de wereld. Makkelijke vragen, moeilijke vragen en alles ertussenin. Ieder goede antwoord, dan hoor je dit.
1: Goed.
0: En heb je een punt te pakken, heb je een fout antwoord... of als je past, dan hoor je dit.
1: Fout.
0: En ik zou ook maar passen, want we gaan natuurlijk wel op tijd. Na precies een minuut horen we een gong en dan weten we wie de maandwinnaar is.
2: Oké.
0: Ja, en heb je de eerste vraag al goed, Siska... dan heb je in ieder geval een mooie prijs te pakken. De snuste put, inderdaad.
2: Ook goed.
0: Daar doen we het voor. Wat verwacht je ervan? Ga jij dat record van Inge verbreken?
2: Ik doe mijn best.
0: Ja, want vlak voordat ik jou sprak, zei je al, ik doe thuis altijd mee.
2: Ja, thuis heb ik het altijd, ja.
0: Ja.
2: Maar nu... je goed en ja.
0: Ja, maar dat dan merk ik vaker. Ja, dan als mensen zodra ze in de uitzending zijn, dan krijg je een blackout of dan is het wat spannend.
2: Ja.
0: Maar goed, we gaan het gewoon spelen. Ik hoop dat je je welkom voelt, dat je nou lekker relaxed bent.
2: Ja hoor.
0: En zodra ik de eerste vraag heb gesteld, Siska, dan begint de tijd ook te lopen. Heel veel succes. Welke band scoorde in de jaren 80 een gigantische zomerhit met Walking on Sunshine?
2: Katrina and the Waves.
1: Goed.
0: Met welke zangeres nam Marco Borsato het duet Wereld Zonder Jou op?
2: Nog één keer de vraag, sorry.
0: Met welke zangeres nam Marco Borsato het duet Wereld Zonder Jou op?
2: Treintje Oosterhuis.
1: Goed.
0: Welke legendarische zanger overleed precies 40 jaar geleden?
2: Edelstal.
1: Goed.
0: Over wat voor vogel gaat het nummer Una Paloma Blanca van George Baker?
2: Papaai.
1: Fout.
0: Wat is na zingen het beroep van Birdie?
2: Buschauffeur.
1: Goed.
0: Voor welk land won Celine Dion het Eurovisie Songfestival?
2: Zwitserland.
1: Goed.
0: Wat zijn Jan en Monique Smit van elkaar?
2: Broer en zus.
1: Goed.
0: Van welk Gronings duo zijn hits Frame Nummer, Hey Doe en Hoornse Plas?
2: Roy Dienes en Pedalen.
1: Goed.
0: Wat is de voornaam van de zingende zoon van Julio Iglesias?
2: Ja, Enrique.
1: Goed.
0: In welk land is Justin Bieber geboren?
2: Engeland.
1: Fout.
0: Uit welke provincie komen de groepen Twarres en De Kast?
2: Friesland.
1: Goed.
0: En dan gaat het gongetje al. Nou, we gaan de goede antwoorden bij elkaar optellen.
2: Ja. Ik heb niet geteld.
0: Dat wou ik net zeggen. Heb jij meegeteld stiekem een beetje?
2: Nee.
0: Nee. Maar, voor je gevoel, ging het goed?
2: Volgens mij wel.
0: Nou, dat ben ik wel zeker. Hartelijk gefeliciteerd.
2: Dank u.
0: Ik heb namelijk de maandwinnaar aan de lijn.
2: Nee, serieus?
0: Zeker, Siska Weininga, je bent de maandwinnaar van juli met 8 goede antwoorden.
2: Oh, joepie!
0: Fantastisch goed gedaan, ontzettend knap. 10 vragen gesteld, waarvan slechts 2 fout. We gaan ze toch even langs. Ja, die vogel Una Paloma Blanca.
2: Ja.
0: Ja, jij zei een papegaai, maar als je die hoes een beetje voor je ziet, dan zie je een grote witte duif.
2: Oh.
0: Ja, het ging over een duif, nou kan je dat ook allemaal schelen. Justin Bieber, die komt niet uit Engeland, maar uit Canada.
2: Canada, oké, ja, tuurlijk, ja.
0: Ja, maar je hebt het maximale eruit gesleept wat er te winnen valt. Je krijgt een prachtige bokaal toegestuurd. Die gaat vandaag nog richting Uithuizen en natuurlijk ook die snuste puut.
2: Dank je.
0: Jij ook bedankt voor meedoen en maak er een goed weekend van. Siska Weininga uit Uithuizen.

0: The Dire Straits aboard en de Sultans of Swing. En het is heerlijk aangenaam in stad en Ommeland op de meeste plekken. Zo'n 25 graden. Ja, heerlijk weer. En daar horen natuurlijk zomaar iets bij.
1: De Jukebox.
0: Ja, en ik vroeg me afgelopen week even iets af. Wat is nou echt de zomerhit van dit jaar? Wat zou de zomerhit van 2026 gaan worden? Ik kwam er nog niet uit. Misschien ook wel omdat de zomer nog lang niet voorbij is natuurlijk. Ik kan pas echt achteraf zeggen, dit was natuurlijk de zomerhit van 2026. Maar ja, er zijn wel een paar kanshebbers hoor.
2: Nummer 1.
3: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
2: Nummer 2.

0: Jukebox.
1: Ja, drie zomerhits zitten erin. Maar wat is nou echt de zomerhit van 2026? Laat me weten via de app van Noord 050-3188-288. Oftewel, welke plaat wil jij horen vanmiddag hier in Café Martini? Is dat optie 1, Justin de Wild en Cheerio? Of hoor je toch liever optie 2, Zoele Zomernachten van Rutger van Barneveld? Of krijg voor die laatste de grote hit uit Groningen, Birdie es Verano otra vez? 050-3188-288. Wat is de zomerhit van dit jaar? Is dat Cheerio, Zwoele Zomernachten of Es Verano Otra Vez? Laat me weten via de app van Noord 050-3188-288. Maar wacht zeker niet te lang hoor, met jouw keuze door te geven. Want de uitslag hoor je al naar Edwin Jongendijk en Minderp.
0: De Jukebox.

0: 40 hoort u Noord en Sing Our Own Song. En in de tussentijd plaatste de gemeente Groningen een bericht op Facebook met daarin een oproep. Kom niet meer naar de Grote Markt. Het is hier te druk. Ja, ik heb foto's gezien en het is daar echt ontzettend druk. Een bijzonder evenement is daar dan ook gaande. Allemaal trucjes op fietsen, op de BMX, dat ze van gebouwen afgaan. Nou, het moet een bijzonder gezicht zijn. Maar voor iedereen die er niet meer bij past op de Grote Markt, kijk dan vanavond even naar de Expeditie Grun. Daar zie je het allemaal veel beter thuis voor de buis.
1: De Jukebox.
0: Ja, en in de tussentijd waren we in Café Martini op zoek naar de zomerhit van het jaar. Veel berichten kwamen binnen.
2: Stefan, ik vind Buddy een mooi zomerlied van 2026. Groetjes, Angelina.
0: Ah, Angelina, dankjewel voor het stemmen op Buddy es Verano Otraves. Heeft ontzettend veel stemmen gehad. Dat geldt ook voor Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Maar de meeste mensen willen deze zomer toch alleen maar meeschreeuwen en zingen met Justin de Wild. Hier is Cheerio.
1: De Jukebox.

0: Ja, was zojuist nog het goede antwoord in onze pubquiz. De vraag was, hoe heet ook alweer de zingende zoon van Julio Iglesias? Ja, Enrique natuurlijk. Hij kwam voorbij met Duel El Corazón.
1: De Noord 9.
0: Ja, vlak voor 6 hoor je hier de nummer 1 van Groningen. Wie dat is, daar moet je nog even geduld voor hebben. Want op 4 hebben we nieuwe muziek voor je, namelijk de nieuwe van Semsland. Een Gronings-Drentse band die streektaal combineert met invloeden uit de jaren 80. En een van die bandleden is zeker geen onbekende, namelijk Dion Bouwers van Steenvanger. En hij kreeg gisteren het goede nieuws te horen. De hele week zijn ze Gronings goud.
2: Ja, top.
0: Ja, alsof dat nog niet genoeg is, zijn ze ook nog eens de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. Ga maar lekker dada dansen. Semsland staat op 4.
1: Nieuw in de Noord 9.
3: Nummer 4.

0: Brian Adams, hoor je hem hoort. En Can't Stop This Thing We Started. En daarvoor nieuw in de Noord 9. Dada Dansen van Simsland. Ze komen gewoon binnen op 4. Ja, zometeen, na het NOS-journaal van 5 uur... gaat het nog gezelliger worden hier in Café Martini. Waarom? Nou, jouw verzoekjes zijn dan meer dan welkom. Laat me weten via de app van Noord waar je vandaag zin in hebt. En misschien komt jouw plaat zo wel voorbij.
1: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
2: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
1: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
2: horen we hun verhalen
1: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
2: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
1: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
2: bij RTV Noord.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Nu bij Dirk, prinses tonijnstukken, 99 cent, altijd lekker.
2: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
2: Nu het nieuws van 5 uur.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antirakettapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
12: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
13: Ik heb trek in iets lekkers.
14: Neem de kersen van Oudenbos.
13: Iets zoets.
14: De kersen van Oudenbos.
13: Iets fris en sappigs.
14: Oudenbos.
13: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
15: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
16: Kom eens langs in de Oudenbos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
15: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
17: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
18: Oké, laat eens zien. Wie is er fan van RTV Noord? Laat eens horen!
0: Ja, al die fans weten, tussen 5 en 6 is het happy hour. En kun je gewoon je favoriete platen aanvragen.
19: Het is happy hour. Happy hour.
20: Café Martini.
21: Met Stefan Kosters.
0: En het leuke is, dat doen jullie nu al. Jan uit Veendam wil graag iets van Wham horen. Komt er zo aan. En Iris uit de stad gaat dan weer voor deze van Jennifer Page.

0: Wat zijn we blij met Iris uit Groningen. Ze voegt deze aan via de Noord-app. Wham! En wake me up before you go-go. Nou, wil je net als Iris iets aanvragen? Dat kan, hè? 050-3188-288.
1: Het is Happy Hour.
0: Ja, dat is iedere zaterdag, hè, tussen 5 en 6 hier in Café Martini. Jouw verzoekje is dan meer dan welkom. Er komt al heel veel binnen via de app van Noord. Ik zie hier een berichtje van Jeroen uit Ruizenmede staan. Hij schrijft er nog wel even bij. Ik ben op dit moment aan het werk in Nieuw-Wolda. Werk ze nog eventjes daar, Jeroen. En hij had een verzoekje. Grunnigers voor gevorderden van Edestaal. Nou, ik ga hem opzoeken. Komt die zanger die deze week 40 jaar geleden alweer overleed voorbij. Maar je mag ook altijd even bellen. Vinden we ook hartstikke leuk. Het nummer is hetzelfde. 050-3188-288.
2: Stefan, hier is Surger. Zie ik er weer. Hoi. Kun je straks Danny Vera... Hoe heet
0: hij
2: nou?
0: Danny Vera.
2: Make Diamonds. Hoe heet hij nou?
0: Oh ja, Pressure.
2: Pressure Make Diamonds.
0: Ja. Nou, die is hartstikke mooi.
2: Ja, die is ik mag graag zijn stem ook horen. Net als Elvis Presley. Ik vind het ook mooi. Dat is heel wat anders, maar... Radio.

0: en deze heerlijke meezinger van Edestal, Grunniges Vergevorderen, werd aangevraagd door Jeroen uit Uithuizermeede. Dankjewel daarvoor. En heb je nou ook zo'n plaat in gedachten waarvan je denkt, oh, die heb ik al lang niet meer gehoord. Of zo'n plaat waarvan je denkt, oh, daar heb ik zin in om die nou eens weer te horen. Een zomerhit bijvoorbeeld. Een plaat om je buurvrouw mee te feliciteren omdat ze jarig is. Of misschien heb je wel een heel andere reden om een bepaalde plaat aan te vragen. Nou, onderdruk jezelf vooral niet. Pak je telefoon, bel ons 050-3188-288. Of spreek het in via WhatsApp, mag ook natuurlijk.
1: Goedemiddag, met Fiepke Koolman uit Bedum. Even een verzoekje. Dat is wel even speciaal voor het hele team van jullie van Rondje Zomer. Dat is verkeerd met Rosalind. Dat is wel speciaal voor het team van de mededeler Rondje Zomer. Dat was wel goed. Misschien heb je ook wel gezien op TV Noord.
0: Jazeker.
1: In Uithuizen.
0: Ja, de grote finale was vrijdag, hè? In Uithuizen. 3 weken lang Rondje Zomer. En Sipko heeft er in ieder geval van genoten. Net als heel veel Groningers. Ik ook natuurlijk. Om ze te bedanken wil hij graag Vitesse horen met Rosalind. Ik ga hem opzoeken. Komt er zo aan. Eerst een verzoekplaat van Luc.
2: En goedemiddag, Stefan. Met Luc. Ik heb een heel mooi liedje wou ik aanvragen. De Spoesiekers met Mississippi. En die is speciaal voor Angie uit Del Sol. Dat is mijn belletje vaak. Mee. Die zat ook bij mij tafeltennissen. Pussycat Mississippi, speciaal voor Angie uit Delft.

Vitesse Rosalyn hoorde je op Noord. Werd natuurlijk aangevraagd hè, via de app. En daarvoor de verzoekplaat van Luc. Hij wil graag Angie verrassen uit Delceil met Pussycat en Mississippi. Nou, Angie was direct ook aan het luisteren. En meteen kreeg ik een appje van haar op 050-3188-288 met de tekst van lief van Luc. Ik ben inderdaad een enorm fan van Pussycat. Een zeer ondergewaardeerde groep. En als er nog plek is, zou ik nog een plaatje aan mogen vragen voor Luc. Graag iets van Queen, want daar is hij dan weer een groot fan van. Nou, ik ga mijn best doen, want er wordt heel veel aangevraagd. Zo wil Anneke uit Hoge Zand iets van een Vlaamse zangeres horen. Daarna winnaar met Westenwind. Nou, ik ga hem opzoeken. Komt er zo aan. Ja, en toeval of niet, ook Mark uit Leek wil graag muziek uit België horen. Hier is Vaya Condios met Na Na Na.

0: Ja, uit België kon ze deze Chantal van Lee. Ik ken haar beter onder de artiestennaam, hè? Daarna Winner. Ontzettend populair, ook buiten Vlaanderen. Want regelmatig wordt ze aangevraagd hier in Happy Hour van Café Martini. En vandaag werd dat gedaan door Anneke uit Hoogezand. Dankjewel daarvoor, Anneke. En eerder vandaag hadden we het al even over zomerhits, hè? Met die vraag, wat zou de zomerhit van dit jaar gaan worden? Nou, een van die kanshebbers werd zojuist aangevraagd door Jeffrey.
1: Goedemiddag, Stefan. Ik ben hier zo weinig gevraagd, maar ik wil ook wel een plaatje aanvragen. Ik wil dan Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Ik wens je nog een hele fijne uitzending en een fijn weekend verder. Groetjes, Jeffrey Hendricks uit Overijssel.

0: Cream, Another One Bites the Dust. Aangevraagd door Angie uit Delfzijl. Ja, zou het hem lukken? Staberdy 11 weken achter elkaar op 1 in de Noord 9. We gaan er nu achter komen.
1: De Noord 9.
0: Ja, hij staat in ieder geval niet op 3. Maar daar komen we wel vrolijke zomerse klanken tegen. Los Cascos staat al 3 weken in de Noord 9 met Poco a Poco.
1: Nummer 3.

0: De nummer 2 van deze week. Bronsema en Staal, had ik je maar nooit laten gaan. Nou, de nummer 1, die ga je zo horen. Eerst een overzichtje van de lijst van deze week.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Van zaterdag 25 juli 2026, jaargang 13, week 30. En uiteraard begonnen we deze week ook met de nummer 9. Falcon Hill, Can't

change it. En zo'n grote intro hoor, 10 weken al terug te vinden in de Noord 9. En dat geldt nog niet voor de nummer 8. Een nieuwe binnenkomen hadden we daar. Simon Joan en Don't Leave. Lucas en Gea die zakken in de 9e week 3 plekjes van 4 naar 7 met Laat me maar gaan. Laat me

een plekje hoger. Op 6, een heel persoonlijk nummer van Annemarie Zuidema, My Son. You're my son. 5 weken al in de lijst van Oort. Deze week zakt ze dus een plekje van 5 naar 6. Ja, halverwege onze hitlijst, op 5, weer een nieuwe binnenkomer, René Beverwijk.

0: tweede is Bronsmaestal. Had ik je maar nooit laten gaan. Ja, en dan de nummer 1 van Groningen. De nummer 1 in onze hitlijst. De man die alles kan. Hij kan dansen, met de bus rijden, debatten voeren in de raad. En natuurlijk ook heel goed zingen. Vanaf nu is dit de allergrootste hit die we hebben gehad sinds het ontstaan van de Noord 9. De staande ovatie in ons café voor Birdie. 11 weken staat hij al op nummer 1 in de Noord 9 met Es Verano Otra Vez.
1: Nummer 1.

Jorden, de grootste hit sinds het ontstaan van de Noord 9. En dat doen we ook nog maar 13 jaar. De nummer 1 van Groningen kwam voorbij. Birdie es Verano Otravis. Gewoon al 11 weken op 1. Nou, wil je deze en alle andere hits uit de Noord 9 terugluisteren? Dat kan, hè, vanaf nu op rtvnoord.nl en in de app van Noord. Ja, en daarmee is het al bijna sluitingstijd voor Café Martini. Met zo op Radio Noord nog veel meer mooie muziek, hoor. Bruce Hornsby zie ik bijvoorbeeld al klaarstaan met That The Way It Is. En op TV Noord kun je zo kijken naar een nieuwe aflevering van Expeditie Grun. Met Petra Mulder als expeditieleider. Heel veel plezier daarbij. Het café is volgende week weer geopend. Ik hoop je dan weer te zien. En voor nu een goed weekend verder.

0: dag iedereen!
1: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
2: Deze week gepresenteerd door Bram Douwes.
3: Ik praat met Nicolette Bartelink, de directeur van Museum aan de A. Hoe was het gesprek, Nicolette?
4: Ik vond het verrassend.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
2: Hier bij Radio Noord.
5: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 6 uur.
12: Robert Walters met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antiraketapparatuur. Die hebben de 2 oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe, vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
1: De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
11: Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De boot met de andere 2 kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Bram Douwes.
2: Ik praat met Nicolette Barteling, de directeur van Museum aan de A. Hoe was het gesprek, Nicolette?
3: Ik vond het verrassend.
0: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
1: Hier bij Radio Noord.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Comomeer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Bram Douwes.
2: Ik praat met Nicolette Bartelink, de directeur van Museum aan de A. Hoe was het gesprek, Nicolette?
3: Ik vond het verrassend.
0: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
1: Hier bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zet vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: Radio Noord.
1: Dit is de avond van Noord.

0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud.
0: Semsland, Dada Dansen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas de Velle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiase kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiase regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Bram Douwes.
2: Ik praat met Nicolette Bartelink, de directeur van Museum aan de A. Hoe was het gesprek, Nicolette?
3: Ik vond het verrassend.
0: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
1: Hier bij Radio Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gimbal Duk was bij dat slotfeest.
3: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 40 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
2: De Duitse politie meldt dus 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker!